eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Love and you is easy 'cause you're beautiful. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.

0: Dit is Radio West.
1: Bruno. Say what?

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was gisteravond laat bij het Pridefeest.
3: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
2: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op en in reed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader zit een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, het is in de nacht af en toe wat regenachtig bij een graad of 15. Morgen afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks. Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
1: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride, gisteravond laat. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
3: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
2: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Beeld schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. En ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer, het kan af en toe een beetje regenen vannacht. Het is een graad of 15. En straks wisselen buien en zon elkaar af. En dan wordt het zondag uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM. Dit is Radio West.
4: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: We werden natuurlijk wel gepest op school.
1: En dat heeft je hele jeugd zo geduurd?
0: Ja, zeker.
2: Spullen wat je nodig hebt voor school, zoals potloden, kleurpotloden, gummen, stiften, pennen. En ik had dat niet.
3: Geldzorgen. Niemand wil ze, maar hoe ga je ermee om?
4: Op het moment dat je uitlegt waarom, dan weten ze ook van, oh, het is niet omdat ik het niet mag. Het is omdat het er niet is.
3: Je ziet het in Mijn Geld Zorgen. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij dat Pride-feest gisteravond.
3: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
2: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Ondertussen zit zijn vader een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, de dag begint met afgewisseld buien en wat zon. En het wordt 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

plus expenses. Confidential and

up the dirt. You get to meet all sorts in this line of work.

0: We hebben hier gewerkt met houtvezel. En dat is een materiaal wat je direct na het planten opbrengt. En het onkruid komt daar niet doorheen.
1: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast. Maar het platteland is volop in beweging.
2: Nou, dit is een spotspray-machine. En die doet hij op precisie, kan hij die richten op het onkruid.
3: En niet op het gewas zelf?
2: En niet op het gewas zelf.
1: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
2: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn is bij de afsluiting van de jaarlijkse Pride een auto ingereden op de menigte. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. 16 anderen zijn gewond geraakt, 3 van hen zijn in levensgevaar. De bestelbus reed gisteravond met hoge snelheid in op mensen bij het Tiergartenpark, niet ver van de Brandenburger Tor. Daar waren duizenden mensen aan het feesten. De bestuurder van de bestelbus is nog voortvluchtig, maar de Duitse politie zegt te weten om wie het gaat. Een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen worden verricht. De brand bij Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. Volgens de autoriteiten van het departement Gironde komt dat vooral door de harde wind. Er worden windstoten van ongeveer 40 km per uur gemeten. De autoriteiten hebben daarom besloten delen van de snelweg A63 af te sluiten. Automobilisten worden al dagen dringend verzocht Gironde te mijden. In de regio rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader, Jair Bolsonaro, zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in de deelstaat Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die een file over het hoofd zag. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en er kan plaatselijk wat regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er meer regen. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
9: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
15: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
16: Reis slim met Golden eSIM.
17: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Download de app of ga naar goldenesim.com.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
19: Hoppa.
18: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: 3-sterrenslot.
20: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
22: Tot 9 uur, klassiek op West.
21: Dit is Radio West.
23: Het Radio West Concert.
24: Van harte welkom voor een heel bijzonder Radio West Concert. Bijzonder omdat we op het podium van de Conservatoriumzaal na lange tijd weer het volledige symfonieorkest van het Koninklijk Conservatorium gaan zien en samen met heel veel meer mensen thuis gaan horen. Bijzonder ook omdat we vandaag een wereldpremière presenteren. Nou, daarover zometeen nog wat meer. Eerst gaan we naar Wenen, oktober van het jaar 1791. Het is het moment dat Wolfgang Amadeus Mozart de laatste hand legt aan zijn klarinetconcert in A groot. Hij draagt het, zoals bijna al zijn klarinetmuziek, op aan zijn goede vriend, klarinetist Anton Stadler. De klarinet bestond nog maar kort als instrument op het klassieke podium. En Mozart was er meteen verzot op. Mooi eigenlijk dat het klarinetconcert dat u zo meteen gaat horen ook zijn zwanenzang zal blijken. Het is het laatste stuk dat hij voltooid aan ons achterlaat. Want een paar weken na voltooiing zal Mozart overlijden. Maar wij gaan luisteren naar de drie delen. Allegro, adagio en een afsluitend rondo. Solist is José Montero Mora. Het symfonieorkest van het Koninklijk Conservatorium staat onder leiding van Jacques van Steen.

Mozarts klarinetconcert in A groot. Solist was José Montero Mora, samen met het symfonieorkest van het Koninklijk Conservatorium. En dan zitten we nu klaar voor een wereldpremière. Het afsluitende eerste deel van het drieluik Spiri. Van de in Zuid-Korea geboren Seungbon Oh. Spiri is adem in het Latijn. En het stuk gaat over vitale energie die nodig is voor het leven. Muzikaal middelpunt is in de drie stukken een chaconne, waarvoor in dit eerste deel de basis gelegd wordt. Chaconne is een stuk waarin een steeds herhalende

waslijn verschillende bovenstromen met elkaar verbindt. Daarin ook belangrijk is de bel, metafoor voor de boog van het menselijk leven, verbonden met de kosmos en de eeuwigheid. Woorden die dan klinkend terugkomen zijn ki in Koreaans, Chinees en Japans. Prana kennen we uit India. Het Latijnse anima, of christelijke spiritus. De islam zegt ruh. Het zijn veel mooie woorden. En daarom haal ik graag een uitspraak aan van Jacques van Steen. Hij gaf een kort interview voorafgaand aan het concert. En vertelt daar, ik begin altijd met luisteren, met de muziek. Zo nodig de partituur, de noten. En pas daarna komen de woorden en de uitleg. En laten we daarom gewoon met de ogen dicht en oren wijd open gaan luisteren naar de première van Spiri 1. Met ondertitel Stained Ritual, bevlekt ritueel.

En zo heeft u geluisterd naar de opname die we maakten van het Radio West Concert dat we eerder uitzonden op 19 oktober. Voor ons speelde het symfonieorkest van het Koninklijk Conservatorium onder leiding van Jacques van Steen. Een deel uit de nieuwe compositie Stained Ritual van Seungwon Oh. En daarvoor het klarinetconcert van Wolfgang Amadeus Mozart. En zo hebben we nog wat tijd tot het nieuws van 8 uur. En dan kunnen we even door met de klarinet. 4 stuks maar liefst in het Nieuw Amsterdams klarinetquintet. Met een bewerking, deel 5, uit de Gnossienne van Erik Satie.

Modere staat boven de vijfde gnossienne van Erik Satie. En we weten niet heel goed waar dat woord gnossienne vandaan komt. Misschien verwijst het naar gnosticisme, zelfkennis. Of misschien naar een stad uit de Griekse oudheid met de naam Knossos. Wat we zeker weten, dat dit een uitvoering was door de vier klarinetten van het Nieuw Amsterdams Klarinetkwartet. En we blazen nog even door met de koperblazers van Ensemble Canadian Brass. Twee stukjes geïnspireerd op Bach. Cool Bach. En een arrangement van het derde deel uit het Tweede Brandenburgs Concert.

tweemaal Bach op het koper van ensemble Canadian Brass. En dan gaan we dit eerste uur klassiek afsluiten. Dat doen we met een jarige. Het is 26 juli 1782, wanneer in Dublin John Field wordt geboren. Hij zal een van de eerste grote virtuoze pianisten worden en als een ware popheld door Europa reizen. Hij wordt een inspiratiebron voor de latere romantische pianisten als Chopin en Franz Liszt. Maar als een echte popheld zal hij ook de keerzijde van deze beroemdheid leren kennen. En hij raakt zwaar aan de drank. Zijn bijnaam wordt Drunken John. Maar hij laat goede muziek achter wanneer hij op 55-jarige leeftijd in Moskou overlijdt. Hier is het rondo uit zijn vijfde pianoconcert. Na het nieuws van 8 uur nog een heel uur klassiek, dus heel graag tot zo.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Ik zie kleurrijke streken.
5: Ik zie mensen van alle tijden.
6: Ik zie deze stijl wel zitten.
7: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
8: Centraal Museum Utrecht.
9: Laat meer zien.
10: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
15: Odido. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
17: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
18: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
19: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die dicht bij een bos in een camping een barbecue aanstak. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door de bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Er kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog. Dit was het NOS Journaal.
20: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
21: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
22: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
23: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
24: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
23: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
25: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
26: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
27: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
25: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
28: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
29: Tot 9 uur, klassiek op West.
28: Dit is

Welkom terug met de eerste variaties uit Bach's Goldberg-variaties. De naam is ontleend aan een anekdote uit een vroege biografie van Bach. Over een jonge klavecinist met de naam Johann Gottlieb Goldberg, die in dienst was bij een belangrijke gezant. Deze had nogal last van slapeloosheid en vroeg, wanneer hij de slaap weer eens niet kon vatten, Goldberg om de 30 variaties maar weer eens te spelen. Nou, er zijn er dus nog 29. Ik heb er hier nog 2 stuks, de nummers 2 en 3.

Nog twee stuks uit de Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach. U hoorde Alexandre Tarot spelend in deze opname. Maar wanneer u alle variaties vandaag nog live wilt beluisteren, bent u welkom in de Haagse Kunstkring aan de Denneweg. En dat is vanmiddag om 16:00. Dan achter de toetsen pianist Stefan Donner. En dan is het elke zomer feest achter de toetsen van de orgels in verschillende kerken. Woensdag de 29e speelt om 13:45 Jan-Pieter Lannoy een lunchconcert. Maar al eerder vandaag bent u welkom in de Abdijkerk in Loosduinen. En woensdag gaat u naar de Kloosterkerk. In Loosduinen speelt om 15:30 een concert door Henk Veldman. En ik zag vanmiddag op de speellijst een bijzondere componist. De in Duitsland geboren Christian Friedrich Ruppe. Hij studeerde wis- en natuurkunde in Leiden, maar was eigenlijk vooral organist. In 1816 wordt hij door koning Willem I benoemd tot lector in de toonkunst. Ik heb hier van hem een Rondo Allegretto.

Sander van Marion speelde het Rondo Allegretto van Christian Friedrich Ruppe. Dit was dus Sander van Marion, maar vanmiddag in Loosduinen dezezelfde muziek door Henk Veldman. En dan gewoon even de zomer op mijn eigen favoriete jaargetijden. En dat zijn die van Joseph Haydn. Een wereldelijk oratorium op tekst van de Nederlandse diplomaat en muziekimpresario Gottfried van Swieten. Deel 10, waarin we het onweer horen naderen. En deel 11, waarin de tekst beschrijft dat de donkere wolken alweer oplossen.

over een zomers onweer in de jaargetijden van Jozef Haydn. Dit was Collegium Vocale uit Gent onder leiding van Philippe Herrewegen. En dan neem ik u alvast mee naar een bijzonder Radio West concert dat we gaan opnemen in de Oude Kerk in Rijswijk. De titel van het concert is Muziek voor de Zonnekoning, Echo's uit Versailles. En dat betekent dat we ons zondag 6 september een uur lang bevinden aan het hof van Lodewijk de 14e. Met muziek van onder meer François Couperin, Joseph Baudin de Boismoutier en Theodor Schwarzkopf. Dat is voor mij een nieuwe naam. We kennen natuurlijk de zangeres, maar dat is deze Schwarzkopf niet. Van Theodor Schwarzkopf een stukje gespeeld door de muzici die we ook de 6e september gaan horen. En dan nog ook iets van de belangrijkste hofcomponist. Dat was Jean-Baptiste Lully. Hij kwam als keukenhulpje uit Italië en heette eigenlijk Giovanni Battista Lully. Maar hij werkte zich op tot muzikus en vertrouweling van de Zonnekoning. Van hem twee stukjes uit een van de niet vaak gehoorde orgelsuites. Een mars en een air.

schuren. En die gaan we ook horen, de zesde. Meer muziek die klonk aan het Hof van de Zonnekoning is van componist en gamba-speler Maren Mare. De gamba, eigenlijk een soort cello met wat meer snaren, waardoor er heel veel mooie mogelijkheden waren. Nou, laten we even ook horen naar de muziek van Mare. We gaan nogmaals terug naar de Griekse oudheid. De ouverture bij een verhaal over de dryaden, boomnimfen die elke boom beschermen. De ouverture.

van Marais Marais, de ouverture bij een air over de boomnimfen en de herders. Dit was Ensemble Le Concert des Nations onder leiding van Jordi Savall. En dan een geboortedatum als altijd van een bijzondere componist. Geboren in Wenen op 26 juni 1791. Zijn naam is Franz Xaver Wolfgang. En ja, hij is het zesde en laatste kind van Wolfgang Amadeus met de achternaam Mozart. Samen met broer Thomas zal hij de enige zijn die de volwassen leeftijd bereikt. En ook de enige die in het voetspoor van vader componist zal worden.

Presto uit de vioolsonate in Bes-groot van Franz Xaver Wolfgang Mozart. U hoorde Muriel Cantoreggi en Hans-Jacob Steemlaag. Vandaag is het Franz Xavers geboortedag. En we feesten nog even door met een heel weinig gehoorde componist. In 1863 op 26 juli wordt in Valmiera, toen nog het Russische keizerrijk, nu Letland, Jozefs Vitels geboren. Hij studeert in Sint-Petersburg bij Rimsky-Korsakov. Was goed bevriend met andere componisten als Liadov en Glazunov. En als professor aan het conservatorium zal hij de leraar zijn van Sergei Prokofjev. Nou, allemaal beroemdheden. En van zijn eigen hand bestaat een enorm oeuvre aan symfonieën. Anders symfonisch werk, veel kamermuziek, liederen, piano. Nou, heel veel. Ik vraag me af, waarom horen we zo weinig van deze Beatles? Hij maakte in 1925 een vijfdelige suite over edelstenen. Ik heb hier drie deeltjes. De smaragd, parels en robijnen.

smaragden, parels en robijnen uit de suite over edelstenen van de jarige Jacobs Wietels, componist uit Letland, vooral werkend in Rusland. Hij maakte heel vernieuwende muziek voor zijn tijd. En misschien dat hij daardoor niet al te veel gespeeld werd en helaas ook nog steeds niet wordt. Een oproep aan alle impresario's en planners van de podia. En dan kwam ik nog een Haagse straat tegen die als heel gezellige winkelstraat bij veel mensen bekend is. En maar weinig mensen weten dat deze straat de naam van een componist draagt. Hij werd geboren in Deventer, was leerling van Jan Pieterszoon Sweelinck en goed bevriend met Dietrich Buxtehude, een voorloper van Johann Sebastian Bach. De naam van deze componist is Johann Adam Reinken. En ondanks het feit dat hij CK in zijn naam heeft, is hij de naamgever van de Reinkenstraat, met een gewone K. Ik heb hier drie dansjes uit zijn Hortus Musicus, de muzikale tuin. Een courant, een sarabande en een gigue.

Driedansen uit Hortus Musicus van Johan Aidam Reinken. Denk nog eens aan hem wanneer u door de Haagse Reinkenstraat wandelt. Vandaag hoort u Ensemble Le Cyclope. En dan nog een concertaankondiging voor de agenda. Op 6 september speelt in het Openluchttheater Valkenburg het Matangi-kwartet samen met de Nederlandse tango-specialist en bespeler van de bandoneon, Karel Kraaienhof. Nou, alvast even proeven met Piazzolla's Fuga y Misterio.

De Fuga in Mysterio van Astor Piazzolla in een bewerking van Karel Kraaienhof samen met het Matangi Quartet. En ze zijn ook samen te horen op 6 september in het Openluchttheater in Valkenburg. Voor uw agenda's. En zo zijn we dan toe aan de finale van deze klassiek op West. En die is voor het koper. Nogmaals, Canadian Brass met een grote knipoog naar Bach. Dixie Bach, vervolgd door de Passacaglia en Fuga in C-klein. En daarmee nog een heel fijne zondag.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder of leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With
8: OG's. Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
12: Is het 16 graden en in Leiderdorp ook. Nu nog droog, wel bewolkt en er staat een westenwindkracht 2.
13: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
12: Goedemorgen, het is 9 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Een kantoorpand aan de Waldorpstraat in Den Haag is gistermiddag overvallen. Het zou gaan om twee daders. Of ze iets hebben buitgemaakt is niet duidelijk. Een passagier is gistermiddag bij de Zeilpoort in Leiden gewond geraakt toen zijn voet in de schroef van de boot terechtkwam. De kapitein is door de politie aangehouden omdat hij wordt verdacht van varen onder invloed van alcohol. En door de huidige droogte zijn bermen en andere begroeiing vatbaarder voor vuur. De brandweer rukte de afgelopen 3 maanden dan ook bijna 3 keer vaker uit voor zulke branden dan vorig jaar. De oorzaak van de branden blijft meestal onbekend. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
14: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamitische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die dronken brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In het zuiden van China en Hongkong zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat orkaan Noel aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval, zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen voor overstromingen. In Hongkong zijn mensen gewond geraakt. Ook wordt daar schade gemeld door omgewaaide bomen. In de hele regio rijden geen treinen. Honderden vluchten zijn geschrapt. Op een Duitse snelweg in de deelstaat Thüringen zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog, bij ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
12: Na de reclame muziek van de Beatles. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepbest.nl.
2: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
6: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
15: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
16: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
15: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
16: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
19: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Gun jezelf een Holland-America Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
21: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
22: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
21: Nu bij Dirk Westland Salade. €2,49. Lekker fris.
23: Tot 10 uur. Uit.

0: Beatles hoorde je met Something. Van harte welkom bij Uit op zondagochtend. Ook vandaag ben ik weer bij jullie een uurtje lang met onder meer een leuke uittip. Zo hoor je straks meer over een expositie over Herman Brood. Verder is er weer een fijne natuurwandeling vandaag in Zoetermeer. Cabaret heb ik ook opgezocht. Dat komt dit keer weer van Tineke Schout. Ja, zij is gek op golven. Zometeen meer daarover. En het weer. Wat gaat het doen? Ook dat hoor je in deze Uit. Welkom.
1: Uit.
0: Herman Brood, hij zou dit jaar 80 jaar zijn geworden. En het is ook alweer 25 jaar geleden dat hij overleed. Bij Museum Rock Art in Hoek van Holland tegen Westland aan is daarom een expositie te zien over hem. En ik praat erover met Jaap Schut van het museum. Goedemorgen, Jaap.
2: Ja, een hele goede morgen, Marjolein en alle luisteraars. Hè?
0: Ja, het is denk ik een soort eerbetoon, toch? Wat er bij jullie te zien is.
2: Ja, we hebben inmiddels een enorm unieke, zeldzame expositie neergezet die eigenlijk toch wel zijn hele leven beslaat in al in en outs.
0: Ja, kan je wat bijzondere stukken noemen die er te zien zijn bij jullie?
2: Nou, het is eigenlijk gewoon zo. Het is van verfroller van Herman tot de gouden platen, van de gitaren tot de kleding, van originele brieven uit de gevangenis tot originele schilderijen, van het boekje van Major Boshart tot, ja, zijn gelopen schoenen, zijn fiets, zijn botwagen. Je kunt zo gek niet verzinnen. Of het staat er.
0: Ja, hoe zijn jullie aan al die spullen gekomen eigenlijk?
2: Nou ja, zoals de Iering, een Venus, een Herman Brood, dat zijn natuurlijk toch vaste kaders in het Nationaal Popmuseum Rock Art. Dus we zijn altijd met uitbreiding van collecties bezig. En ja, vorig jaar hebben we ook het Herman Brood collectie overgenomen uit Zwolle. We hebben net het drumstel uit de markt gehaald, wat hij ooit beschilderd heeft. Ja, hij gaat zomaar door. Dus het is een groeiend fenomeen. Het is natuurlijk toch een legendarische kunstenaar.
0: Ja, hij is eigenlijk ook nog steeds van blijvende betekenis, hè, voor de Nederlandse muziekwereld en ook de kunstwereld, denk ik.
2: Ja, en wij merken eigenlijk steeds meer dat groeit.
0: Ja.
2: De waardering. Je had natuurlijk in die tijd natuurlijk best wel een hoop mensen die natuurlijk, ja, Herman, weet je wel, Herman Brood, ja, het zal wel junkie, bla bla bla. Totdat hij natuurlijk op een bepaald moment in het tv-programma zat van Major Boshart.
0: Oh ja.
2: In Villa Velderhof.
0: Ja, geweldig.
2: En was dat. Ja, en ineens was hij de nationale knuffelbeer geworden. De knuffeljunkie, om het zo maar te zeggen. En ja, toen is het weer gaan draaien. En dat merken wij nu natuurlijk op alle fronten.
0: Ja, er is ook, begreep ik, aandacht voor andere artiesten, hè, waar hij mee heeft samengewerkt. Ja. Want dat heeft hij ook gedaan natuurlijk.
2: Ja, we hebben natuurlijk een enorm mooie presentatie neergezet. Ode aan Danny Lademacher, onze nationale Belg, om het zo maar te zeggen. Ja, de gitarist, de componist, die de klassiekers natuurlijk voor de Wild Romans heeft geschreven en gecomponeerd. Maar goed, ook de Radio's en Innersleaf, noem maar op. Ja, ook dat staat er. Dus eigenlijk het kader eromheen hebben we allemaal neergezet. Dus van Vitesse tot aan overal waar die heeft ingezeten, van de QB en de Blizzards, tot zijn allereerste begin. Dat is natuurlijk de Moons. Zijn eerste zwart-wit foto. Of eigenlijk persfoto van de Moons uit 64.
0: Ja, ja. Dus jullie gaan best wel terug in de tijd eigenlijk.
2: Ja, want zijn kinderfoto staat er tot aan de Bijbel van de familie. De familiebijbel van de trouwen. Tot heel veel persoonlijke items. Ja, we gaan eigenlijk zijn hele leven hebben we hier neergezet.
0: Ja, en mensen die komen kijken, hoe reageren ze op wat jullie hebben?
2: Mega spektakel. Het is een kleurrijk geheel. Mensen worden er vrolijk van. Hij heeft natuurlijk een enorme kleurenpalet gebruikt met zijn kunsten. Dus op alle fronten. Nou ja, zoals hij al zei, het is voor iedereen en het moet ook voor iedereen zijn.
0: Ja.
2: Er staat ook zijn merchandise hier zo uitgestald. Nou ja, van bloemenvaas tot porseleinenfles heb hij gedaan. Tot de telefoon, tot die ik kan het echt niet verzinnen. Maar het is er ook allemaal. En dan de verontwaardiging. Eigenlijk niet de verontwaardiging, maar meer zo van hoe krijg je het allemaal bij elkaar? Want het is best wel een bonte verzameling geworden die nog niet eerder in deze kader zo is neergezet. Zo uniek, zo zeldzaam, zo mooi, zo prachtig.
0: Superleuk.
2: En heel persoonlijk.
0: Ja, en ik begreep, in verband met de zomervakantie zijn jullie ook nog eens extra open, hè?
2: Ja, tijdens de, we zijn altijd op donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Altijd van 11 tot 5 en altijd iedere eerste zondag van de maand. Maar tijdens de schoolvakanties ook op de woensdag van 11 tot 5. Dus ja, voldoende de tijd om de komende maanden deze expositie te bewonderen.
0: Superleuk om naartoe te gaan. Dankjewel Jaap en veel succes daarmee.
2: Gaat helemaal goed komen. Dankjewel.
1: Tot 10 uur uit met Marjolein Visser.

0: Rob de Nijs en Zonder jou in uit. Volkse types die plotseling rijk worden en dan deel gaan uitmaken van de high society. Het is een vrij klassiek comedy-element. Denk maar aan een film als Flodder. Nou, Tineke Schouten speelt in een van haar shows zo'n typeje. Een tikje ordinaire tante uit Den Haag sloeg een rijke arts aan de haak en verhuisde naar Wassenaar. En om niet uit de toon te vallen tussen de Corny Breukhovens en andere nieuw gelddames, besloot ze ook maar een potje te gaan golven.
1: Wij hebben nou een huis gekocht hier in Wassenaar. Of huis, landgoed, 6,8 miljoen. Kosten Keupert. Erbij. We hebben zowat het mooiste huis van Wassenaar, echter. Maar ja, weet je wat het is? Als jij in Wassenaar je buurtjes wil leren kennen, dan kan je niet even over de schutting heen gluren. Dat kan niet, dus je moet er op een sportclubje gaan. Dus we wouden direct al op die golfclub. Maar ja, je komt er zomaar niet bij. Je moet echt heel belangrijk wezen als jij mee mag golven in Wassenaar, hè? Dus toen mijn man hier uiteindelijk werd geïndoctrineerd. Hij was zo trots als aap met 7 lullen. Echt, joh. Maar ja, joh, het hele koningshuisgolf hier ook, hoor. Je ziet ze gewoon rondlopen, hoor. Die prinsjes, alles, het zijn net mensen. En Maxima, kom over. En hoe heet ze? Christina, kom helemaal uit Amerika. Kom, zie je nog golven. Was haar clubje dus. En in januari heb mijn man al met ze lopen golven. Oh, hij was zo trots. Hij zegt, ze is over voor het huwelijk. Hij zegt, maar hij zegt, loop Christina op de golfveld. Hij zegt, het is een leuk wijf. Hij zegt, ik heb echt leuk met ze lopen babbelen. Hij zegt, we zijn erachter gekomen. We hebben allebei precies dezelfde handicap. Ze nou, jij zingt nog wel iets valser, hoor, moet je eerlijk wezen. Maar ja, volgens mij zijn er wel meer mensen op het golfveld met een handicap. Want je hoort ze er altijd over bobbelen met mijn kanden. En je ziet ook allemaal van die invalide karretjes ronddraaien, dus. En als je ook ziet hoe ze erbij lopen, ook, hè. Mijn man ook, weet je, die zo'n achterlijke piepenbroek gaat hij omtrekken. Want die piepenschoen, hij wil toch het ook gaan dragen? Ik ga toch niet voor joker lopen? We hebben de grootste bonje hebben we erover, wat een golfoorlog. Ja, joh. Ik ga het zo niet voor joker lopen. Ik zeg altijd, het oog wil ook iets in de sport. Het is enkel even, ja, goed. Het is enkel even lastig met die hakjes in het gras. Dat wel, vooral als het geregend heb ook, hè. Want dan kom je zowat niet vooruit, hoor. Oh, wacht, ik zie mijn buurvrouw van Wassen eigenlijk. Hallo, mevrouw van Bossen, is dat vleeshouwers? Hoe, ik ben het je overbuurvrouw Rietje. Hoe heet jij van voren? Wat zegt ze nou? Ik kan het niet verstaan. Zegt ze Dombo? Zegt ze, hè? Jongvrouw. Jongvrouw. Kakwijf. Ik zag er vanochtend nog lopen bij Albert Heijn met een karretje met de aanbiedingen. Ja, ze zag mij niet, hoor, want haar neus zat ervoor. Nou, man. Als je ziet wat die kok me dan allemaal een goede koperossie in die karretjes pleuren, waar je gek van, echt. Hebben ze die neetjes, weet je wel? Oh, man, ja, mijn vraag is een neet, hoor. Ze schamen er eigenlijk voor die rotsje op tafel, dat begrijp ik ook wel. Ja, mijn man en ik, we zijn steengoed gewend. We eten nooit meer thuis, we zitten elke avond zitten we nou lekker te nas in de duurste restaurants. Tuurlijk, is toch aftrekbaar, dus. Jawel, is aftrekbaar, wist het niet. Mijn man met mijn uitgelegenheid boekt mij gewoon erbij als zakenrelatie. Maar op het eind van de avond trekt hij me af. Dus. You know. Ja. Ja, en zijn eigen ook, ja, natuurlijk. Tuurlijk. Belasting zeg ook, leuker kennen wij het niet maken, hè.
0: Rietje uit Den Haag. Nou, ze is beter in het Utrecht dan in het Haags. Maar wel heel leuk geprobeerd natuurlijk. Ik word er blij van.

0: De agenda.
1: Delft verandert vandaag opnieuw in één groot springparadijs vol actie, plezier en beweging. Dan wordt spring in de stad gehouden. Door de hele stad verschijnen springkussens, stormbanen en spectaculaire attracties voor jong en oud. Na een succesvolle editie keert het evenement terug met nog meer energie, uitdaging en beleving. Van families en vriendengroepen tot sportieve waaghalsen. Iedereen is welkom om te springen, klimmen, glijden en samen een unieke dag te beleven. Leuk voor alle leeftijden dus, spring in de stad in Delft vandaag. In het filmhuis in Gouda vieren ze een filmzomer. Elke donderdag en zondag kun je een film gaan zien waarvoor eerder nog geen ruimte was. Films die al niet meer in de gewone bioscopen draaien. Maar hier is nog wel. Denk aan de film Champagne met Leo Alkemade en Huub Stapel. Maar ook de volledig gerestaureerde versie van de klassieke Amadeus kun je nog gaan zien in het Goudse filmhuis. Tot en met 23 augustus is dat. Fotoclub Alpfoto uit Alphen aan de Rijn bestaat 50 jaar. En daarom organiseren ze een fotowedstrijd rond het thema 50. Veel leden zijn al met hun camera op pad gegaan. Die foto's zullen in de parkvilla en ook op andere adressen tentoongesteld worden. En daarnaast doen ze een beroep op de inwoners van Alphen. Pak je mobiel of camera en ga zelf op pad. Maak een mooie foto rondom het thema 50. De beste fotograaf krijgt op 17 oktober tijdens het jubileum een waardebon van €100. Voor meer informatie kijk op www.alphoto.eu, oftewel alfoto.eu.
0: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

0: Sting en All This Time in uit op zondagochtend. Ja, wat gaat het weer doen komende week? Dat horen we natuurlijk weer van onze weerman Jordi Bloem. Goedemorgen, Jordi.
1: Ja. Goedemorgen, Marjolein. Ja, we krijgen van alles wat. Vandaag even een andere dag dan we gewend zijn, met heel veel bewolking. Nog een paar

0: krachtig aan de kust. Misschien af en toe krachtig, windkracht 6. En daarbij eerst nog veel bewolking en enkele buien. In de loop van de dag trekken die buien weg. Dan klaart het vanaf zee op. Dan krijgen we de zon meer en meer te zien. Nou, de temperatuur is morgenmiddag ongeveer 22 graden. En dan morgenavond en in de nacht naar dinsdag is het rustig weer. Het klaart verder op. En dan hebben we dinsdag opeens weer een hoogzomerse dag in de regio met veel zonneschijn en middagtemperaturen van 27 of 28 graden. En dan woensdag, dat wordt naar verwachting de heetste dag van de week met bij ons 31 tot 33 graden. Het is nog een beetje onzeker of het zelfs ook 35 graden kan worden. Moeten we even afwachten, want er komt hele hete lucht vanuit Frankrijk naar ons toe met volop zon. En ja, ook hele warme nachten. Vooral de nacht naar donderdag lijkt heel warm te verlopen. En onzeker is of het donderdag nog tropisch warm wordt of dat het vanuit het westen minder warm gaat worden. Dat moeten we even afwachten. Het ziet er sowieso naar uit dat het vanaf vrijdag duidelijk minder warm is, met nog wel zomerse temperaturen en redelijk wat zonneschijn.
1: We zijn weer helemaal bij, Jordi.

0: Zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.

0: De agenda.
1: Tijdens de dag van het paard staat draf- en renbaan Duindicht in het teken van paardensport. Er zijn demonstraties en activiteiten voor jong en oud. Op het programma staan onder meer internationale paardenraces, harddraverijen, paardenshows, kinderactiviteiten, muziek en nog veel meer. Een van de hoogtepunten is de UAE President Cup, de Netherlands. De UAE President Cup, de Netherlands. Een bekende competitie voor Arabische volbloeden die wereldwijd wordt verreden. Meer info kijk op de website van Duindicht. Een vakantiepark Zuiderpark in Den Haag is weer open. De hele vakantie kunnen kinderen daar terecht op dinsdag, woensdag en donderdag om vakantie te vieren. Hun ouders zijn ook welkom. Vooral de kinderen die niet op vakantie gaan beleven, zo toch een mooie vakantie. Ze mogen lekker doen wat ze zelf willen. Er zijn onder meer voorstellingen, workshops, er is beeldende kunst en veel meer. Dit vakantiepark wordt georganiseerd samen met de vakantiepas. Meer informatie bij het Zuiderpark Theater.
0: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

0: funny. Douwe Bob met Funny in uit. Voor de natuurliefhebbers staat er vandaag weer wat leuks op het programma. Je kan weer meelopen met de wandeling door de natuurtuin in Zoetermeer. Ik praat erover met Anneke Wagner. Goedemorgen, Anneke.
1: Goedemorgen, Marjolein.
0: Waarom is het toch zo fijn om lekker te wandelen in de natuur? Leg dat eens uit.
1: In de natuur in het algemeen is het natuurlijk altijd fijn om te wandelen. Maar ook in de natuur- en landschappentuin is het eigenlijk het hele jaar door wel heel fijn om te wandelen. Het is natuurlijk zo dat we doen elke maand, dat moet ik even vertellen, elke maand doen we een rondleiding. En het hele jaar door is daar natuurlijk steeds van anders te zien in die natuurtuin.
0: Ja.
1: Het is een natuur- en landschappentuin. Dat wil zeggen dat de tuin is gemaakt in de 70e jaren aangelegd. Eigenlijk met de bedoeling om de Zoetermeerders in die groeiende stad toch een beetje te laten zien wat er nou zo rond Zoetermeer aan soorten landschappen is. Dus dat heeft ze op 2 hectare als het ware nagemaakt. We hebben dijkjes, bloemrijke dijkjes, een poldertje natuurlijk, want het water speelt een grote rol.
0: Ja.
1: Er is bijvoorbeeld een griend, een wilgenplantage. Nou, dat zijn dingen die ook in deze tijd van het jaar, want het is natuurlijk loopt tegen het eind van de zomer.
0: Mm-hmm.
1: En zeker met de droogte is er natuurlijk aan bloeien, is het voorjaar mooier.
0: Ja, dat
1: er is genoeg
0: ik.
1: Te zien. Ja. Ja. Maar ook vooral over die landschappen is gewoon altijd veel te vertellen.
0: Ja, want is er nu nog wel iets in bloei?
1: Ja, er is nog genoeg in bloei. In het persbericht van de week hadden we een foto staan. Er bloeien kattenstaarten volop. Er is pastinaak volop. Koninginnenkruid, als ik het zo moet aspireren. Er is best nog wel veel te zien.
0: Ja, en dan,
1: En
0: dan organiseren jullie zo'n wandeling met een gids, hè? En wie is dat dan?
1: Ja, dat zijn vrijwilligers van de Stichting Vrienden van de Natuurtuin. We hebben een groot aantal vrijwilligers, waarvan daar zijn mensen bij die de tuin onderhouden natuurlijk. Want dat is zeker in deze tijd veel werk. Er is veel riet wat gemaakt moet worden. Er zijn ook mensen die dus rondleiden. We zijn meestal met 2 gidsen. De opkomst varieert natuurlijk een beetje, maar we willen de groepen niet al te groot maken. Dus dat wachten we even af.
0: Ja, en volgens mij zijn honden niet welkom, begreep ik toch?
1: Nee. Honden kunnen we beter meten niet hebben door die tuinen. In het Westerpark kan het overigens wel, ik geloof wel, mits aangeleind. Hoewel er ook wel speciale hondenuitlaatplekjes zijn, dacht ik.
0: Ja.
1: Wat ik misschien nog wel even moet vertellen, wat ook leuk is, is dat we bijna weer een helemaal kant-en-klaar nieuw westpunt hebben. Ik weet niet of jou dat wat zegt, maar Zoetermeerders vaak wel. We hadden een mooi gebouwtje bij de ingang van de natuurtuin, waar onze vrijwilligers even konden pauzeren, waar we kleine bijeenkomstjes konden houden. Dat is afgebrand in nacht voor oudejaar in 2019.
0: Oh,
1: ja, dat was echt een drama. We hebben nu in goede samenwerking met de gemeente een ontzettend aardig nieuw gebouwtje neergezet. Dat wordt op het moment ingericht.
0: Wat fijn.
1: En dat ook altijd even leuk om met de mensen over te hebben.
0: Ja, om even te laten zien ook, want daar zijn jullie vast trots op ook. Ja, dat jullie dat weer hebben. Ja. De wandeling begint vanmiddag om 2 uur. Als mensen mee willen lopen, hoe kunnen ze zich aanmelden of kunnen ze gewoon komen?
1: Aanmelden hoeft niet. We verzamelen om 2 uur voor dat gebouwtje bij de ingang van de natuurpunt. Bij de ingang van de natuurtuin. Als je het Westerpark binnenloopt bij de ingang Turfberg, dan staan daar bordjes die verwijzen naar het westpunt. En daar zijn wij met gids om 2 uur.
0: Mooi zo. Ik wens jullie weer een fijne wandeling toe.
1: Ja, dat gaat vast wel lukken.
0: Geniet ervan.
1: Voor de luisteraars, wie weet wat
0: er. Oké, dankjewel.
1: Oké, dag.

Bedankt voor het luisteren naar Uit. Zometeen weer Muziek van alle tijden met Rob Langeveld. Daarna Enchanté met onze eigen Tess Merlo. En daarna Kevin, die is ook weer van de partij met Als de dag van toen. Ik ben er morgen weer om 2 uur met Muziek aan Zee.

0: Het Haags Biedfestival 2025. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
8: Reis weer met Golden eSIM.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
8: Reis weer met Golden eSIM.
9: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
10: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
9: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
11: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
13: In Zwammerdam is het 21 graden en in Weipoort ook. Bewolkt met af en toe een spat regen en er staat een zuidwestenwind kracht 3.
14: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Goedemorgen, het is 10 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regio nieuws. Een kantoorpand aan de Waldorpstraat in Den Haag is gistermiddag overvallen. Het zou gaan om twee daders. Of ze iets hebben buitgemaakt is niet duidelijk. Ondanks de vernieuwing op de boulevard van Kijkduin staan nog altijd veel winkel- en horecapanden leeg. Volgens Stichting Marketing Kijkduin zijn de huurprijzen te hoog en zou de gemeente mee moeten helpen om de leegstand aan te pakken. Het Haagse kinderkamp van Stichting JVA wordt deze zomer voor het eerst gehouden in familiepark Drievliet. Al ruim 50 jaar in Duinrel moest de organisatie op zoek naar een nieuwe locatie, omdat Duinrel het terrein anders gaat gebruiken. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
15: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 andere mensen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. In het zuiden van China, in Hongkong, zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat een orkaan aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval en zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen ook voor overstromingen. In de hele regio rijden geen treinen en zijn honderden vluchten geschrapt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijk brandstichting in het departement Gironde. Twee mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd ook al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk op de Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een kettingbotsing op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Het weer, vanochtend bewolkt, kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Na de reclame muziek van alle tijden. Meer nieuws? Blijf dan luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
17: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
18: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
17: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
19: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
20: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
21: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
22: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
21: En verzekerd zijn.
22: Oh ja, verzekering.
21: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
20: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
21: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
23: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
24: Ik doe het voor gezonde nieren.
25: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
26: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
27: Tot 12 uur, muziek

Goedendag, zondag 26 juli 2026. Welkom bij Muziek van alle Tijden. Vandaag aflevering 335. Ik ben Rob Langeveld, ik mag uw muzikale gastheer zijn bij dit verzoekplatenprogramma. 2 uur lang de meest diverse aanvragen, uiteenlopend van Eros Ramazzotti via Bob Seger en Saskia en Serge tot Toon Hermans. En natuurlijk daartussendoor nog veel meer, op verzoek van u, de luisteraar. Kees Huurbeer, hij zit aan de knoppen vandaag, zoals zo vaak. En verzoekster Bonnie Groen, zij bijt het spits af met Brian Ferry.

Muziek van alle tijden begonnen we vandaag met Slave to Love. U hoorde natuurlijk Brian Ferry. Hij kon het ook zonder Roxy Music. Dit nummer, dat maakte hij in 1985. Adrie Philipsen, die doet een verzoek helemaal vanuit Spanje. Om precies te zijn, vanuit Palomares del Rio. En ze vraagt een nummer aan voor haar echtgenoot. Ze schrijft mi marido. En dat is Peter. Wij wonen nu al zo'n 2,5 jaar met plezier in Spanje, in de regio Andalucía, waar het bijzonder warm kan worden. Ik vraag deze plaat aan voor Peter, omdat ik van hem hou en dat ik weet dat hij dit nummer heel erg mooi vindt. En dat nummer, dat is van Maria Dolores Pradera. Het nummer waarmee zij ook wereldberoemd werd, is El Rosario de mi madre, oftewel de rozenkrans van mijn moeder.

0: lo tuyo te lo envío cualquier tarde. No quiero que me veas nunca más.
1: Een echte klassieker met passie, dat wilde Adrie Flipsen graag horen voor haar echtgenoot Peter, met wie ze dus in Spanje woont. En Peter vindt dit een prachtige plaat. Sluiten we ons bij aan, Peter en Adrie. Het volgende verzoekje, dat komt uit Nooddorp en wel van Bas. Bas vraagt een nummer aan van Suzanne en Freek en dat doet hij voor Adnaan Osman. Die komt ook uit Nooddorp. En Bas zegt daarbij, hij is een goede PBR. Ik denk persoonlijk begeleider, dat betekent. Hij is aardig en hij doet zijn werk goed. Voor Adnaan dus. Suzanne en Freek.

0: En de titel van dit nummer van Suzanne en Freek is uiteraard altijd wel iemand aangevraagd voor Adnan Osman door Bas uit Noordorp.
1: Jouw verzoek in muziek van alle tijden op zondag.
2: Je luistert naar muziek van alle tijden met Rob Langeveld.
1: Dit is Radio West.
0: En dat aanvragen, dat kan natuurlijk op verschillende manieren. Bijvoorbeeld via de website. En dat deden Fanny en Hans Schouten uit Delft. Zondag 26 juli, dat is dus vandaag, zijn we alweer 59 jaar getrouwd, melden ze. Graag op die dag een plaatje van Maxi Arland. Van zijn vader Henry hebben jullie al vaker eens een plaatje gedraaid. Dus nu is zijn zoon aan de beurt.

Omdat Fanny en Hans Schouten uit Delft vandaag op de kop af 59 jaar getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd. Heute und für immer, hoorde u. En de artiest is Maxi Aarland. Zijn vader Henry, die zong ook. Het volgende verzoekje, dat is kort en bondig. We kregen een kort verzoekje via de website. De titel daarboven luidt Prille geboorte voor Silva Lane uit Zoetermeer. En het nummer dat ze willen draaien, en ze zijn Nico en Willy, dat is Stevie Wonder met Isn't She Lovely. En ze zeggen erbij veel sterkte.

Prachtig, dit nummer van Stevie Wonder, Isn't She Lovely. Uiteraard bekend van de prachtige LP Songs in the Key of Life. En Stevie Wonder die schreef dit in 1976 bij de geboorte van zijn dochter. Die heet Aisha. En het nummer dat werd aangevraagd door Nico en Willy voor Silva Lane. Misschien moet ik zeggen Silva Lane uit Zoetermeer. Volgende verzoekje, dat komt ook van een tweetal. Nee, dat komt van Sonja Gouwenleeuw uit Schiedam. En ze vraagt het aan voor haar man Joop Gouwenleeuw. En of ik daarbij ook nog even de groetjes wil doen aan onze collega Kevin Brouwer. Nou, heb ik gedaan. U krijgt de groeten terug. Het nummer dat de familie Gouwenleeuw in Schiedam graag wil horen komt van Boney M, The Rivers of Babylon.

0: Uit 1970, deze muziek, Boney M. En zeg je Boney M, dan zeg je natuurlijk Bobby Farrell. Zong die het nou wel zelf of niet? Nou, daar kunnen we eeuwig over blijven discussiëren. Wat we wel weten is dat Bobby Farrell geboren werd op Aruba in 1949. En hij overleed de voorlaatste dag van 2010 in Sint-Petersburg in Rusland. Dit plaatje werd aangevraagd door Sonja Gouwerleeuw uit Schiedam voor de man Joop.
1: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks. Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070-307-8080.
2: Hallo! Waar is iedereen dan?
1: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.
0: Nou, ik ben zo benieuwd wat daaruit gaat komen. Ik zeker wel. Ik ben heel erg benieuwd naar Haagse namen of woorden. Of Westlandse namen of woorden. Stuur maar door. We zijn razend benieuwd. In Muziek van alle Tijden draaien we natuurlijk, zoals elke week, op verzoek van Marie-José Wagener van der Kamp een nummer van Ella Fitzgerald. Ditmaal wil ze graag een combinatienummer horen. Ella samen met Louis Armstrong. Een nummer uit 1956 vraagt ze aan. Under a Blanket of Blue.
3: A blanket of blue, just you and I beneath the stars, wrapped in the arms of sweet romance. The night is ours, yes, under a blanket of blue. Let me be thrilled by all your charms. Darling, I know my heart will dance.

Under a Blanket of Blue, oftewel onder de nachtelijke hemel. U hoorde Ella Fitzgerald en Louis Armstrong op verzoek van Marie-José Wagener van der Kamp. En dit nummer, wat u zojuist hoorde, is uit 1956. En we blijven wat mij betreft gewoon nog even in dat jaar. Want ook het volgende verzoekje gaat over een artiest die in 1956 begon aan een enorme succesvolle muzikale carrière. Marijke Kranenburg-Bos, die uit Leidschendam, die vraagt een plaat aan, namelijk voor Aad Kranenburg, ook uit Leidschendam. Mijn echtgenoot Aad werd op 23 juli 72 jaar. Ik wil hem daarmee van harte feliciteren en hem nog vele mooie en gelukkige jaren toewensen. In een goede gezondheid uiteraard. En de tekst van het lied en de wijze waarop dat gezongen wordt, dat raakt Aad nog altijd, zo meldt Marijke. En welk nummer hebben we het dan over? Uit 1956 dus, de allereerste hit, nummer 1 hit in Frankrijk, van Charles Aznavour, Sur ma vie.

Ik zweer het op mijn leven, oftewel sur ma vie. Half Frans, half Armeens is die, hè? Charles Aznavour. En als u nou denkt, ik wil nog meer Frans horen... nou, dat kan natuurlijk, hè? Na het tweede uur van Muziek van Alle Tijden... op Radio West te horen Enchanté. Twee uur lang Franstalige muziek. Tot u gebracht via Tess en Merlot. In Muziek van Alle Tijden hoppen we naar 1986... op verzoek van Corrie uit Den Haag. En ze vraagt een plaat aan voor René. Vandaag is het 10 jaar geleden dat mijn man en maatje René is overleden. Hij was mijn rots in de branding en ik mis hem nog steeds. En dan is het natuurlijk logisch dat we een nummer draaien... dat ook dat in de titel heeft... René had zijn muziek zelf uitgezocht. Waar, en dan neem ik aan dat dat gaat om de uitvaart. En daar zat ook dus dit nummer bij van Bob Seger en de Silver Bullet Band. Like a Rock.

Where they go? 20 years, I don't know. I sit and I wonder sometimes.

0: Opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame, deze Bob Seger, lijkt me terecht. We draaiden hem ter nagedachtenis aan René, de rots in de branding van Corrie uit Den Haag.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook. Muziek van alle tijden, Laan van Schravemade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er ook nog de voicemail 070 307 8061. Dit is Radio
0: West. En Sam van der Meulen die deed het via de website. Sam uit Den Haag. Hij vraagt een plaat aan voor Hans van der Meulen. En die plaat vraagt hij aan om nog eens terug te denken aan zijn hierboven genoemde vader, Hans dus, uit Den Haag, die inmiddels al ruim 20 jaar niet meer onder ons is. Hij, de vader, had een cassettebandje met allerlei opnames van de radio, waar hij zo nu en dan ook zelf te gast was, in zijn namelijk in verband met zijn werk bij het Instituut Klingendaal in Den Haag. En een van die opnames destijds, misschien was het wel bij Radio West, dat staat er niet bij, die werd onderbroken met deze plaat. De presentator eindigde daarna met de woorden: prachtig niet, dit nummer, Tom Waits van Tom Traubert's Blues. Het heeft ook een andere titel, dat vertel ik u straks.

0: prachtig, niet? Met die woorden werd de vader van Sam van der Meulen geconfronteerd toen de presentator op de radio, destijds heel lang geleden, dit nummer van Tom Waits afkondigde. Ja, je vindt het prachtig, hoewel er zijn ook mensen die het helemaal niks vinden. Tom Waits, de man van de grommende stem, hij heet ook wel fluisterzanger, nou in dit geval dus niet. En de volledige titel van dit nummer, dat is trouwens, pak ik er even bij, Tom Traubert's Blues, Four Sheets to the Wind in Copenhagen. En het is nog altijd onduidelijk of dat nou inderdaad gaat over een zangeres die hij in Kopenhagen heeft ontmoet, of juist niet. En dan geldt er ook nog dat dit nummer bekend staat onder een veel kortere titel. En die naam die hoorde u heel vaak voorbij komen, namelijk Waltzing Matilda. Het volgende nummer, dat roept herinneringen op bij Kees en bij mij. Dat zijn namelijk de Dakota's. En de titel is de 88.4 FM, ik zeg hem maar even op zijn Nederlands, Theme Song. Oftewel, Kees?
1: De Dakota's.
0: De Dakota's, en die kennen we nog van... Degene die vroeger geluisterd hebben, die zeggen misschien wel... Oh ja, van Ernie Uiterwijk op 88.4 bij Radio West. Toen klonk dat zo.

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
8: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
9: In Zoetermeer is het 22 graden en in Oud-Bodegraven 21. Het is bewolkt, af en toe een spat regen en er staat een zuidwestenwind.
10: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Goedemorgen, het is 11 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Steeds meer minderjarigen in de regio Haaglanden belanden met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis. Artsen waarschuwen dat vooral veel alcohol in korte tijd drinken kan leiden tot bewusteloosheid en andere ernstige gezondheidsproblemen. Ondanks de vernieuwing op de boulevard van Kijkduin staan nog altijd veel winkel- en horecapanden leeg. Volgens Stichting Marketing Kijkduin zijn de huurprijzen te hoog en zou de gemeente mee moeten helpen om de leegstand aan te pakken. En het Haagse kinderkamp van Stichting JVA wordt deze zomer voor het eerst gehouden in familiepark Drievliet. Na ruim 50 jaar in Duinrell moest de organisatie op zoek naar een nieuwe locatie, omdat Duinrell het terrein anders gaat gebruiken. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
11: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn indreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21, Abdul B. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. In Amsterdam is gisteren de World Pride van start gegaan. Burgemeester Halsema zegt dat ze waar nodig extra maatregelen zal nemen. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Beide keren ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten. Afgelopen nacht moesten na de vondst bewoners van zo'n 20 appartementen korte tijd hun huis uit. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Op het Como-meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45... die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn drie kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna, die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. Italiaanse duikers gaan nu zoeken met een onderwaterrobot en Sonos-apparatuur. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Dan door het hele land buien. Temperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Na de reclame muziek van alle tijden. Meer nieuws? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
2: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw. De stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
8: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
12: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
13: Reis weer met Golden eSIM.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
12: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
13: Reis weer met Golden eSIM.
14: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullus Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
16: Tot 12 uur, muziek.

Het tweede uur van Muziek van Alle Tijden is van start gegaan met de Easy Aloha's. Een nummer heette Aloha, hele moeilijke tekst, dat hoorde u wel. En die Easy Aloha's, dat zijn twee Amsterdamse DJ's. Bas Albers en Gerard Jansen heten ze. Rob de Jong die vroeg dit nummer aan voor alle luisteraars. Nou, het leek me een hartstikke mooie opener van dit tweede uur Muziek van Alle Tijden. In het eerste uur hoorde u dat Fanny en Hans Schouten uit Delft 59 jaar getrouwd zijn. En daar is Nel Merwers uit Delft, die constateert datzelfde. Zij heeft het over 57 jaar, jullie moeten het samen nog even uitvechten. Maar in ieder geval wel leuk dat Nel een plaatje aanvraagt voor Fanny en Hans Schouten. Om precies te zijn wil ze een nummer horen van Saskia en Serge. En dan denken we natuurlijk al gauw aan dat nummer wat ze wereldberoemd maakte in Nederland. De kleine dingen die het doen.

Op verzoek van Nel Merwers uit Delft voor Fanny en Hans Schouten. Muziek uit 1972. U hoorde Saskia en Serge, zo zijn ze zich later gaan noemen. Ze begonnen ooit als Trudy en Ruud. En ze werden ontdekt in een songfestival in Loosdrecht. Oh ja, en wat ik ook nog bij kan vertellen. Misschien herinnert u zich nog, als u in die tijd rond de jaren 70 naar de radio luisterde, dat dit ook de herkenningsmelodie was van een radioprogramma van Barendse. Jawel, we gaan ver terug in de tijd. Iets actueler is de aanvraag die Wilma Harteveld doet. Wilma uit Krimpen aan den IJssel. Ze vraagt een plaat aan voor de jarige Ger van Veen uit Krimpen aan den IJssel. Ger heeft zaterdag 25 juli, dat is dus gisteren, de pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar bereikt. En graag wil ik Wilma, zijn partner, dit plaatje laten draaien voor hem. Hij is dol op Italië en op Italiaanse muziek. Het was moeilijk om te kiezen welk nummer, maar dit nummer geeft een heerlijk vakantiegevoel en je kunt weer een heel levensjaar lang genieten van al het moois dat gaat komen. Eros Ramazzotti met Più Bella Cosa.

0: Più bella cosa, oftewel het mooiste dat er is, dat bezong Eros Ramazzotti. Die is overigens 62 jaar, hij treedt nog steeds op. En dit nummer werd gedraaid voor Ger van Veen, 5 jaartjes ouder sinds gisteren. Hij werd toen 67. Dit nummer werd aangevraagd door Wilma Harteveld uit Krimpen aan de IJssel.
1: Naar muziek van alle tijden met Rob Langeveld. Dit is Radio.
0: Deze plaat haalt mooie herinneringen naar boven die ik graag koester. Dat meldt Dolf Rieken uit Voorhout. Een gevoelig nummer wil hij horen. Voor iedereen. En ga zo door. Voor elk wat wils. Dat slaat op dit programma. Nou, dankjewel Dolf. We gaan zeker door. En het gevoelige nummer dat we op verzoek van Dolf draaien is van Toon Hermans. De titel Lieverd.
2: Ik was een schuchtere naïverd, van de liefde wist ik niets. En opeens riep zij dag lieverd en sprong achter op mijn fiets.

naar een afgelegen stekje, net een beetje uit de wind. En toen zei ze weer iets liefs, wat ik niet helemaal verstond. Maar ik vond het onbegrijpelijk mooi.

bepaald een echte flottert. Ik kreeg het warm en ik kreeg het koud. Ik weet nog dat ik heb gestotterd. Wat zijn aan zee de zoenen zout? En ik hoor haar lieve lach nog volop schallen in het rond. En ik vond het onbegrijpelijk mooi dat iemand mij een lieverd vond. Ik heb heel stil naar haar geluisterd, de lieve dingen die ze zei. Toen heeft de zee me ingefluisterd, kom nog een beetje dichterbij.

Toon Hermans maakte dit nummer, Lievert, in 1996. Toon is, u weet het, niet meer onder ons. Maar de herinneringen die blijven natuurlijk. Dolf Rieken uit Voorburg die vroeg daarom speciaal dit gevoelige nummer aan. Graag gedaan, Dolf, voor jou. En al die andere luisteraars natuurlijk. Hanneke Bosveld-Openti uit Den Haag, om precies te zijn uit Loosduinen, die vraagt een nummer aan voor Elke Bakker. En ze wil graag aan Elke laten weten dat we aan haar denken. We, dat zijn Wichert en Hanneke. Van harte beterschap, El. Lieve groetjes vanuit Loosduinen dus. En de muziek die komt ook uit Den Haag. Althans, de muzikant is een Haagenees. Rudy Bennett. How can we hang on to a dream?

83 jaar is hij inmiddels, Rudy van der Berg. We kennen hem natuurlijk muzikaal als Rudy Bennett van The Motions. How Can We Hang On To A Dream? Voor Elke Bakker van Wichert en Hanneke. Een verzoekje uit Wateringen. Art van der Voort die wil graag een plaat horen voor alle fans en ook voor de niet-fans van Enya. Enya hoor je niet veel op de radio, terwijl ze heel veel mooie nummers heeft gemaakt. Maar dat realiseert Art zich ook. Het blijft natuurlijk wel een kwestie van smaak. Enya, the day the sky cried.

0: Hey, the sky cried.
1: Vandaag op TV West een terugblik op het Haagsbiedfestival 2025 met The Animals and Friends.

0: Het Haags Beat Festival 2025. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.
2: En op Radio West luistert u naar muziek van alle tijden. En de vaste luisteraars die weten dat we rond dit tijdstip een duik nemen in de oude joekels, in het archief van Leen Huisman. Dat deden we ook naar aanleiding van het verzoek van Tom Schermer uit Rotterdam. Ik wil graag deze plaat aanvragen. En voor wie dan? Nou, voor André Kolen, oftewel de mede-presentator van dit programma. Omdat Tom denkt dat André niet zo graag een plaat voor zichzelf of muziek voor zichzelf aanvraagt, doet Tom dat gewoon. En dan vertelt hij dat ze een gezamenlijke passie hebben. En die passie heet Laurel en Hardy. Ze kennen elkaar bijvoorbeeld van de Perfect Day Tent. Er wordt weinig aandacht aan dit duo gegeven, zegt Tom Schermer. Maar André Kolen die weet er vast iets over te vertellen. Nou, dat gaat hij binnenkort natuurlijk wel doen. André Kolen die heeft ook gezorgd dat wij een montage hebben van allerlei mooie, leuke, gezellige, grappige Laurel en Hardy deuntjes. De Bo Hunks, die voeren ze uit. En wij gaan dus op deze manier ver terug in de tijd.

0: Here's another nice mess you've gotten me into.
1: Laurel en Hardy, wij noemden ze vroeger de dikke en de dunne. Op verzoek van Tom Schermer, speciaal voor André Kolen, mijn collega die dit programma in september en oktober weer komt presenteren. Hij is, zoals veel mensen, enorm fan van Laurel en Hardy. En we blijven nog even in die hele goede, hele oude tijd. Op verzoek van Adrie van Haastrecht uit Voorburg draaien we namelijk een nummer uit 1931. Het nummer wordt aangevraagd voor Theo van der Linde uit Voorburg. Hij is zo lief, hij staat altijd klaar voor ons en voor iedereen. En daarom, speciaal voor Theo van der Linde, Al Boley, Ray Noble en his orchestra, Goodnight Sweetheart.

En ook deze verdient natuurlijk het etiket Ouwe Joekel. Aangevraagd door Adrie van Haastrecht voor Theo van der Linden uit Voorburg. En we hoppen in muziek van alle tijden, net zo makkelijk. Van 1931 naar 2026. Want wie een blik werpt op de verjaardagskalender, en die hebben we hier hangen bij Radio West, met alle bekende artiesten wereldwijd en in Nederland. En ik had het vorige week ook al aangekondigd. Vandaag wordt Mick Jagger maar liefst 83 jaar jong. Still going strong, kun je zeggen over Mick Jagger en over de meeste van zijn makkers. Dat bleek ook wel, omdat de Stones onlangs een nieuwe album hebben uitgebracht. Het heet Foreign Tongues. Ik liet u vorige week al een nummer horen en ik ben zo vrij om er nog eentje uit te pikken. Some of Us.

0: Ter ere van de 83ste verjaardag van Mick Jagger. Klopt hoor, Kees zei het ook al. Dat is niet Mick Jagger die we hier horen zingen. Nou, een beetje op de achtergrond. In dit geval hoort u met name Keith Richard. Thumb of Us van het nieuwe Rolling Stones album. Foreign Tongues.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er nog de voicemail 070-307-8061.
2: Dit is Radio West.
0: Klein verzoekje mijnerzijds. Graag uiterlijk woensdag uw verzoek indienen. Dan kunnen we op zoek en dan kunnen we een beetje nadenken over de volgorde en dat soort dingen. Uiterlijk woensdag, dan is de kans het allergrootst dat u aanstaande zondag aan de beurt bent in muziek van alle tijden. Nog heel eventjes geduld en gewoon blijven luisteren naar 89.3 FM. En dan belandt u straks automatisch in het programma van Tess Merlo over Franstalige muziek. En voor de warming-up is hier Gérard Lenormand, si c'était président. Ik wil wel president worden.

En vandaag natuurlijk ook de laatste dag van de Tour de France. Maar de dag ook dat om 12 uur om precies te zijn... Tess Merlo met Enchanté, haar Franstalige programma, begint. U hoorde letterlijk Gérard Lenormand fantaseren... als ik nou eens president was. We hadden het zojuist over de verjaardag van Mick Jagger. 83 vandaag geworden. Maar we hebben nog een beroemde jarige vandaag. Roger Taylor, jawel, de drummer van Queen. Hij is ietsje jonger, 77. Een van de nummers van Queen draaien we gewoon ter ere van zijn verjaardag. Fat Bottomed Girls.

En die laatste klanken, daar ging het eigenlijk om. Roger Taylor, de drummer van Queen, die vandaag zijn 77ste verjaardag viert. Daarom draaiden we aan het eind van Muziek van Alle Tijden deze ode aan dames met dikke billen. Dit was trouwens de B-kant van het singeltje Bicycle Race. Zo vertelde Kees mij net. Geloof het of niet, we zijn alweer aan het eind van het tweede uur van Muziek van Alle Tijden. Het zondagse verzoekplatenprogramma van Radio West, waar we door alle jaartallen heen gaan. Dankjewel Kees Huurbier voor de techniek. Muziek van Alle Tijden is er elke zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling van 5 tot 7 uur. Straks, na het nieuws van 12 uur, dan hoort u, ik kondig dat al aan, 2 uur lang Tess Merlo met Enchanté. Ik wens u een bonne journée.

0: fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
8: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
9: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop. Maar ben je toch ook een beetje bang? Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
10: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
11: In Delft is het 22 graden en in Katwijk 21. Af en toe regen, bewolkt en er staat een westenwindkracht 4.
12: Op 89.3 FM, DAB+ en overal online. Dit is Radio West.

0: Goedemiddag, 12 uur geweest. Ik ben Jolanda Baeins met een overzicht van het regionieuws. Een man uit Den Haag is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een mishandeling in het Zuiderpark. Hij moest ter plekke worden gereanimeerd en is samen met een tweede gewonde naar het ziekenhuis gebracht. Een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn is aangehouden. Een passagier van een sloep is gistermiddag bij de Zeilpoort in Leiden gewond geraakt toen zijn voet in de schroef van de boot terecht kwam. De kapitein van de sloep is door de politie aangehouden omdat hij wordt verdacht van varen onder invloed van alcohol. En door de huidige droogte zijn bermen en andere begroeiing vatbaarder voor vuur. De brandweer rukte de afgelopen 3 maanden dan ook bijna 3 keer vaker uit voor zulke branden dan vorig jaar. De oorzaak van de branden blijven meestal onbekend. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag naast woede ook angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Premier Jette heeft ook gereageerd. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Toen ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten daar. Het weer. Het is bewolkt en er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. De temperatuur loopt op tot zo'n 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: En na de reclame enchanté met Tess Merlo. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
4: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: Enchanté met Tess Merlo.

0: Vanessa Paradis en Mi Amor hier op 26 juli 2026. En dit is Enchanté. Goedemiddag, het is 8 over 12. En mijn naam is Tess Merlo. Ik lood je deze komende twee uren door een prachtig landschap van chansons. Franstalig dus, allemaal Franstalig. En dat doe ik hier de hele zomer in juli en augustus op de plaats van Adres Onbekend. Ik moet zeggen, ik ben helemaal comfortabel vandaag. Het is ook mijn favoriete weer buiten, een beetje regenachtig. Dat vind ik wel eens lekker, zeker omdat er weer warme dagen aankomen. Maar vooral omdat ik afgelopen week de sidekick mocht zijn in West Wordt Wakker. En ja, dit is dan opeens weer zo. Ik mag opeens weer draaien wat ik wil. Alleen maar Franstalige muziek. Dus ik ben compleet comfortabel. Ik kijk er wel weer naar uit om West Wordt Wakker te mogen co-presenteren. Volgende week of aankomende donderdag. Maar dat zien we dan wel weer. Nu in ieder geval alleen maar Franstalige muziek. En ik heb er heel veel zin in. Ik ga leuke mensen spreken. Ik ga jou natuurlijk vragen om jouw verzoekjes. Die kun je gewoon mailen naar tess@omroepwest.nl. Je kan natuurlijk ook WhatsAppen tegenwoordig. En dat kan je doen naar dit nummer.
1: 070-307-8080.
0: Dat zijn Bob Brinkman en ik. Wacht, wat was het ook weer? Nog één keertje horen?
1: 070-307-8080.
0: Stuur daar je WhatsAppje naartoe. Het hoeft niet een verzoekje te zijn, hoor. Dat kan ook gewoon een goede dag zijn. Of misschien waar je nu bent op vakantie. Of waar je nu bent thuis. Hoe je dag is. Laat het in ieder geval weten. Wij gaan nu even niet naar het zuiden van Frankrijk. Maar we gaan naar het zuiden van Amerika. En dat doen we met een Franse gids. Zijn naam is Eddie Michel. En het is eigenlijk een klein beetje een voorproefje van onze rubriek Chanson Volée straks. Want dit nummer is van oorsprong geschreven in het Engels. Het is een bewerking van That's How I Got to Memphis van Tom T. Hall. Maar hierbij dus in de uitvoering van Eddie Michel. Sur la route de Memphis. En je hoort het meteen. We zijn niet in Frankrijk aanbeland. Maar in de Verenigde Staten. Daar gaan we.

0: Best Wordt Wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks. Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070-307-8080.
1: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West Wordt Wakker op Radio West.

Chanson d'amour. Uit België Mantissa. En daarvoor hoorde je dus Eddy Michel en Sur la route de Memphis. Ik krijg heel veel leuke berichtjes. Frank Noorlander die zit te luisteren. Johan Hauser zegt hoi Tess, bonjour. Hans Erre komt met een verzoekje. Marie Rijk, ze had ook nog iets. We gaan het allemaal klaarzetten. Alex Manoog die belde net ook nog voor een liedje. Nou, we gaan ermee aan de slag. Allemaal hele leuke dingen. Dus dat wordt een hele mooie uitzending. We gaan even stilstaan bij iemand. Die is afgelopen week jaren geweest. Je kent haar wellicht. Haar naam is Mireille Mathieu. Zij werd 80 jaar. En die vrouw die heeft een carrière van inmiddels meer dan 60 jaar. Dan moet je je voorstellen dat zij ontdekt werd via een zangwedstrijd. En zij was meteen in binnen- en buitenland ongelooflijk bekend en beroemd. En werd een beetje gezien als het antwoord op de dood van Edith Piaf. Want die was net overleden een paar jaar daarvoor. En ze hadden eigenlijk een nieuwe Piaf nodig. En nou ja, dan moet ik natuurlijk zeggen, er is natuurlijk niemand die Piaf kon vervangen. Piaf was Piaf. Maar Mireille Mathieu die heeft haar best gedaan. En werd ongelooflijk geliefd over de hele wereld. Heeft ook in, nou, net als een Nana Mouskouri, tiental talen gezongen. Zij kwam onder andere onder de vleugels terecht van Maurice Chevalier. Dat is ook niet de minste in het chanson. Zeker iemand die eigenlijk aan de wieg heeft gestaan van het chanson zoals we het nu kennen. Une femme amoureuse, dat is een van haar bekendste nummers. De tekst was van Pierre Delanoë, die man die voor ongeveer iedereen teksten schreef. De muziek was van Christian de Lagrange. En ze bezingt hierin de overgave en de kwetsbaarheid van een vrouw die verliefd is. Nou, ik weet niet of je dat kan voorstellen, maar dat klinkt ongeveer zo. En Mireille, ik wens je nog een fantastische verjaardagsweek. Al zou je waarschijnlijk het Nederlands niet echt verstaan, maar ik weet ook niet of je luistert. Waarschijnlijk ook niet. Maar toch, Mireille. Joyeux anniversaire. Une femme amoureuse.

0: Mireille Mathieu, une femme amoureuse.
1: Het is tijd voor Chanson Volée.
0: Ja, en het is waar. Dit is ook een chanson volée. Het is natuurlijk, was natuurlijk Woman in Love voor Barbara Streisand geschreven. En vervolgens door Mireille Mathieu naar het Frans toegehaald. Ja, er zijn zo ongelooflijk veel liedjes gestolen, geleend uit andere talen. En daar gaan we in deze rubriek ook weer dieper op in. Er was een Canadese dichter en singer-songwriter. Zijn naam was Leonard Cohen. En die schreef in de jaren 60 schreef hij een nummer voor zijn goede vriendin Suzanne. Eerst was het een gedicht, daarna werd het een lied. En het werd een wereldwijd bekende plaat. Ja, waarschijnlijk ken je wel, hij klonk zo.

Het werd ontzettend veel gecoverd in verschillende talen, op allerlei verschillende manieren. Allerlei verschillende bewerkingen zijn er te vinden. Natuurlijk werd het ook in het Nederlands gezongen. Nou, dan hoor ik je denken, wie was dat ook weer? Of je weet het direct, dat was natuurlijk Herman van Veen. In de vertaling van Rob Crispijn, en dat klonk dan weer zo.

Het schijnt trouwens dat Leonard Cohen dat een prachtige versie vond. Dus dat was een groot compliment voor onze Herman van Veen. Maar goed, ook François Zardy, die zong het. En dat is toch ook wel verfrissend om een vrouw dit dan te horen zingen. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, die dromerige stem van haar... die past natuurlijk perfect bij het dromerige lied. Dus hier is dan François Zardy met het chanson volé van deze week, Suzanne.

0: On avait dit van Félix Radu en Marine. En daarvoor hoorde je François Zardy en Suzanne. We kregen een ongelooflijk leuk bericht van een 10-jarige liefhebber van het chanson en van de Franse taal. En vaste luisteraar van Radio West. En zijn naam is Michael Scheffers. Hij is op dit moment op vakantie in Frankrijk met zijn vader. Ze staan op een camping in Frankrijk. Hij stuurde mij een berichtje toen ze net aan het inpakken waren om daar naartoe te gaan. Hij zegt dat hij volgend jaar naar groep 8 gaat. Dus dat is het laatste jaar op de basisschool. En ze hadden afgelopen week hadden ze een wenochtend. Mochten ze zelf kiezen wat ze wilden doen. En Michael die had alvast wat Franse woordjes geleerd. Dus hij zegt, nou, dit is wat ik heb opgeschreven. Je m'appelle Michael. Ik heet Michael. J'ai 10 ans. Ik ben 10 jaar. Voulez-vous jouer avec moi? Wil je met mij spelen? Je viens de Pays-Bas. Ik kom uit Nederland. En est-ce que je peux appeler mon père? Dus mag ik mijn vader bellen? En dan zegt hij erbij, voor als ik de weg kwijt ben. En ik heb alles op een briefje geschreven dat ik meeneem op vakantie. Ik vind het best wel spannend, ook om naar groep 8 te gaan. Ja, en Michael die wilde graag een liedje horen. Een nummer van Joe Dassin. Ça va pas changer le monde. En het mooie is, hij kondigt hem zelf aan.
1: Michael en ik ben 10 jaar oud. Franse liedjes vind ik erg oor, oftewel goud. Het liedje wat ik wil horen vind ik super fijn. Het zou een voorbeeld voor alle mensen moeten zijn. Kinderen worden geboren, oudere mensen die gaan dood. Bij extreem weer zitten wij in code rood. Al is er oorlog en is er soms gevaar, de wereld blijft hetzelfde. Luister dit liedje maar.
2: C'est drôle,

0: We werden natuurlijk wel gepest op school.
1: En dat heeft je hele jeugd zo geduurd?
0: Ja, zeker.
2: Spullen wat je nodig hebt voor school, zoals potloden, kleurpotloden, gummen, stiften, pennen. En ik had dat niet.
3: Geldzorgen. Niemand wil ze, maar hoe ga je ermee om?
4: Op het moment dat je uitlegt waarom, dan weten ze ook van, oh, het is niet omdat ik het niet mag. Het is omdat het er niet is.
3: Je ziet het in Mijn Geld Zorgen. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

Philippe Elan, chante, chante, chante. En inmiddels is dat wel een klein beetje een vriend van de show geworden. En daarom dacht ik in het verlengde daarvan... We hebben Philippe natuurlijk al een paar keer hier gesproken in Enchanté. En afgelopen, wanneer was het? Maart was er, of april was er een festival van de Concours de la Chanson. Daar speelde Philippe ook. En daar had hij zijn rechterhand, of nou ja, rechter en linkerhand, want hij speelt met twee handen piano, Gregor Bak meegenomen. En die man

0: Daar heb ik altijd zo lang iets van gehoord en van alles over gehoord. En ik dacht, die moet ik een keer spreken. En toen heb ik hem ontmoet als een soort fangirl. En toen heb ik meteen gevraagd, wil jij een keer bij ons in de uitzending komen op Radio West, waar je het gewoon goed kent. Dus ik heb hem aan de lijn. Gregor, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Tess. Nou, ik ben fan van jou, dus we zijn fan van elkaar.
0: Oh, nou, wat fijn. Oh, ik voel me helemaal vereerd. Ja. Dank je wel.
1: Ja, en zeker weten, zeker weten.
0: Ja, en nou ben jij niet een onbekende hier bij Radio West en bij Omroep West. Want wij hebben jou in vele hoedanigheden wel natuurlijk als pianist, maar langs mogen zien en horen komen. Wat heb je allemaal gedaan hier in de afgelopen jaren?
1: Bij West?
0: Ja.
1: Nou, volgens mij, ik heb een tijdje, ben ik een van de mannen van Debbie geweest.
0: Ja.
1: Debbie en haar mannen. Dat was heel gezellig altijd. En probeerde ik ook het Franse muziek tussendoor te fietsen.
0: Heel goed.
1: Toen al. Ik heb in de coronatijd met Francis van Broekhuizen het liedje voor jou gemaakt. Daar gingen we mensen thuis verrassen met een liedje. Met een mooi verhaaltje erbij. En wat die zaten allemaal binnen vanwege die rottige corona. En ik heb voor mij altijd de kerstsingelongen werd ook altijd uitgezonden door Omroep West.
0: Zeker.
1: Nou, dat soort dingen, denk ik.
0: Ja, ja,
1: ja.
0: En nu natuurlijk als een soort kers op de taart, kroon op je werk. Hier live in de uitzending van Enchanté.
1: Ja, heerlijk.
0: Nou, fijn. Ik ben heel blij dat ik je even mag spreken. Jij hebt twee weer mooie avonden achter de rug. Jij stond in het concertgebouw samen met Philippe Elan. Hoe was het?
1: Oh, dat was gisteravond. Ik ben eigenlijk net mijn bed uit. Nee, gisteravond en de avond ervoor 2 keer uitverkocht. Ik mag wel zeggen. Ja, Yvonnier zou zeggen, belachelijk groot succes. Maar dat zeg ik niet hoor. Nee, maar het was wel 2 keer echt feest. Beide avonden hadden ongelooflijk veel sfeer. Een razend enthousiast publiek. Juichend op het einde dat we echt 2 toegiften moesten geven. En het was bijzonder, omdat Philippe dit jaar dus 40 jaar in het vak zit.
0: Ja.
1: En dat hebben we dus ook een beetje op die manier gevierd. Dus hij heeft hier en daar een beetje teruggeblikt hoe dat allemaal gegaan is. En ik heb ook speciaal voor hem nog een liedje geschreven over die 40 ans. Dat hij 40 jaar geleden voor de liefde naar Nederland is gekomen. Dat hij per ongeluk een concours won, waar jij het net over had.
0: Ja.
1: Dat concours 40 jaar geleden. En dat hij dat hij nooit heeft kunnen dromen om van zingen zijn vak te maken. Dus dat was een van de toegiften. Het was heel aandoenlijk en emotioneel prachtig.
0: Want hij...
1: Dus een hele mooie avond. Ja, echt met ongelooflijk veel plezier kijken we erop terug.
0: Want jij bent natuurlijk, ik ben een pianist eigenlijk, maar jullie zijn veel meer. Daar kwam ik ook achter toen ik jullie samen op het podium zag. Jullie maken samen die show.
1: Ja.
0: Is dat in de jaren door zo gegroeid?
1: Ja, dat is grappig dat je het zegt. Dat hoor ik na die 2 avonden ook weer heel erg terug. Dat we zo'n ongelooflijk chemie. En dat is echt puur per ongeluk ontstaan. 5 jaar geleden, toen mijn schoonmoeder in een hospice lag. En nog een wens had van welke muziek gaan we draaien. Nou, Philippe Elan was een fan van. Ik zei, ja, maar dan hoor ik het zelf niet meer. Toen zei ik, nou, dan ga ik Philippe bellen. En toen hebben we voor haar aan haar bed in het hospice 10 chansons gespeeld en gezongen. Terwijl we nog nooit iets samen hadden gedaan.
0: Ach.
1: Dus ik ben een pianootje onder mijn arm naar die kamer hier in Delft. En dat was ongelooflijk mooi. En mijn schoonmoeder leefde ook helemaal op. En dat was echt fantastisch. En toen zeiden we wel van, jeetje, dit gaat wel heel makkelijk. Zonder enige vorm van repetitie voelden we elkaar eigenlijk helemaal blind aan. En toen zijn we vanaf dat moment eigenlijk samen gaan spelen.
0: Ja, een ras echte Fransman en een ras echte Delftenaar dus, hè, ben jij.
1: Ja, precies. Ja, dat is het, ja.
0: En dat matcht wonderwel zeer goed.
1: Ja, maar wel een Delftenaar die opgegroeid is met in een muzikale familie waar inderdaad Jacques Brel, Frida Pokkera, Gilbert Bécaud werd gedraaid. Met een jonger broertje van 20 toen die naar de hotelschool naar Frankrijk ging. Daar altijd in Frankrijk is gebleven. En ons de laatste cd stuurde van Julien Clerc en Francis Cabrel en Véronique Sanson. Dus we hebben altijd al vanuit huis heel erg die liefde voor Franse muziek meegekregen. En dat werd later ook nog versterkt door mijn broertje die in Frankrijk woonde.
0: Ja, en nu, jij dompelt jezelf er natuurlijk dan wekelijks in onder. Maar we hoorden net Chante. Klopt het nou, hoor ik jou daar nou ook mee zingen? Of is dat alleen Philippe?
1: Nee, ik heb het wel gezegd. schreef het liedje, maar ik zei op de concerten doe ik altijd de tweede stem. En dat, dus dat heb je goed gehoord. Nee, ik denk beeldig, maar ik zei op de cd, Philippe, moet jij gaan lekker ook die tweede stem doen, want je kan gewoon beter zingen dan ik.
0: Nou,
1: maar als jij denkt dat ik het ben, kijk, dat zou zo maar kunnen.
0: Zeker, en vlak jezelf niet uit, want het klinkt gewoon ongelooflijk goed, jullie tweeën. En ik snap ook dat het is bijna een formule natuurlijk, dat je concertgebouw natuurlijk eigenlijk, volgens mij ieder jaar, hoeveelste jaar was het nu dat jullie daar samen stonden?
1: De vierde keer.
0: Ja, kan je nagaan.
1: Vierde jaar. Ja, dus ik hoop dat we volgend jaar onze eerste lust om daar mogen vieren in de zomerconcertserie.
0: Ja, oh, dat zou mooi zijn, ja.
1: Ja.
0: Ik heb jou natuurlijk gevraagd naar jouw favoriet. Naar een chansonfavoriet dat jij graag wilt tippen. En de reden daarachter. Welk nummer wil jij horen?
1: Ja, dan moet ik kiezen uit 100.000 liedjes. Want ik heb zoveel mooie Franse chansons hier staan of in mijn hoofd zitten. Ik denk, wat is nou voor mij het oerchanson? Wat we thuis natuurlijk ook op LP hadden en op single, geloof ik. Wat een beetje een klassieker invloed heeft. Want je denkt, god, zou Bach het hebben geschreven? Nee, Michel Magne was het. Maar wel een beetje barokkerige elementen zitten erin. Ook weer die tekst van die 3.500 chansons van teksten voorzag. En dan nog die prachtige donkerbruine stem van deze vrouw erbij. Ik heb het over Sammy Chanson van Frida Bocara.
0: Prachtig. Een echt wel een klassieker, inderdaad.
1: Ja, en voor de mensen die willen huilen of even lekker rillingen over de rug willen laten lopen, die moeten gewoon even op YouTube kijken. Frida Bocara, Sammy Chanson live. En dan staat ze in de PWA-zaal, in de oude, hoe heet het tegenwoordig, in Den Haag. Nou ja, goed.
0: World Forum?
1: Hele grote, World Forum heet het tegenwoordig. Daar staat Frida Bocara met een live orkest. Die komt oplopen, gaat achter een microfoon staan en zingt dat uit haar tenen. En nou ja, als je dan geen rillingen over je rug krijgt en haartje die rechtop gaan staan, dan weet ik het niet meer. Want dat is zo mooi en zo goed. Oh, wat heerlijk is dat. Ja, dat vind ik echt een superklassieker.
0: Geweldig. Nou ja, iedereen dus vooral ook die video opzoeken. Maar we gaan nu luisteren naar eigenlijk weet je ook de studioversie. De studioversie.
1: Ja, ook mooi.
0: Ook mooi, ja, precies. Gregor, dank je wel dat je ons te woord wilde staan. En dan gaan we nu luisteren naar jouw keuze voor vandaag.
1: Mooi.
0: Ja hoor.
1: Dankjewel, Tess.
0: Graag gedaan. Dit is Frida Bocara, Sammy Chanson. Au revoir, Gregor.
1: Au revoir, à bientôt.

0: gevraagd door Marie Rijksen. Mor Schumann en La Cornardion, Naufrageur. En daarvoor de chansonkeuze van Gregor Bak. Of Gregor Bak, Samy Chanson van Frida Bocara. Het is alweer tijd voor het einde van dit eerste uur van Enchanté. Maar we gaan gelukkig van 1 tot 2 natuurlijk nog vrolijk verder met alleen maar Franstalige muziek. We hebben een leuke belgast. Daar hoor je straks alles over. Maar eerst toch nog even een verzoeknummer. En die komt van Hans R. En die zegt: dag Tess, graag een verzoekje. Vandaag is de slotetappe van de Tour de France in Parijs. En Hans die hoorde Zas op de radio. En zij zingt ook Paris sera toujours Paris. Oorspronkelijk van Maurice Chevalier. Maar nu de tune van Vive le Vélo. De avondetappe bij de BRT. En hij vraagt: wat is nou eigenlijk toepasselijker dan dit nummer van Zas volgende week te draaien? Nou Hans, ik ben het helemaal met je eens. En het is ook nog eens een ongelooflijk lekkere afsluiter voor zo'n eerste uur. Blijf lekker luisteren hier op Radio West. Straks in het tweede uur van Enchanté. En we gaan de hele middag nog fijne, mooie muziek draaien. Maar hierbij in ieder geval Zas met Paris sera toujours Paris.
1: Précaution, on a beau mettre des croisières.

met dekken te kap. Stil te kap, te kap, te kap. Stil te kap, te kap, te kap. Stil te kap, te kap, te kap. Stil te kap, te kap, te kap.

0: Best Wordt Wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
1: Oh, oh, it's long.
0: Of misschien spreek je wel een woordje Kattex.
2: Ja, wij zijn Kattex.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
3: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West Wordt Wakker op Radio West.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
11: Appetito.
10: Appetito.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
14: Van Albert Heijn.
15: In Den Haag is het... AIED 21 af en er staat een stevige zuidwestenwind.
16: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
17: Goedemiddag, het is 1 uur. Ik ben Jolanda Baijens met een overzicht van het regionieuws. Een man uit Den Haag is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een mishandeling in het Zuiderpark. Hij moest ter plekke worden gereanimeerd en is samen met een tweede gewonde naar het ziekenhuis gebracht. Een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn is aangehouden. Steeds meer minderjarigen in de regio Haaglanden belanden met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis. Artsen waarschuwen dat vooral veel alcohol in korte tijd drinken kan leiden tot bewusteloosheid en andere ernstige gezondheidsproblemen. En ondanks de vernieuwing op de boulevard van Kijkduin staan nog altijd veel winkel- en horecapanden leeg. Volgens Stichting Marketing Kijkduin zijn de huurprijzen te hoog en zou de gemeente mee moeten helpen om de leegstand aan te pakken. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
18: Annette Schuts met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorg oproept bij beroepers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanval in Berlijn kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond en 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachte. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen. en sprong zijn zoon van 16 achterna, die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. En nog altijd trekken de stranden, musea en gedenkplaatsen jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon, iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
17: En na de reclame enchanté met Tess Merlo. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
11: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
22: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
23: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
24: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
25: Enchanté met Tess Merlo.

1965, Hervé Villard en Caprice Fini. Goedemiddag, het is 8:08. En hier op Radio West luister je naar Enchanté met mij, Tess Merlo. Ook dit uur weer alleen maar Franstalige muziek. We gaan onder andere luisteren naar Julien Clerc. We hebben ook nog Yves Dutheil. En we spreken nu wel echt live met Matthijs van Nieuwkerk straks. Onze belgast. Je kan natuurlijk ook nog liedjes aanvragen. Nou moet ik zeggen, we hebben zoveel leuke lieve mailtjes en appjes binnengekregen dat we dit komende uur wel kunnen vullen. Maar het kan natuurlijk ook nog voor volgende week of de week erna. Ik ben hier nog, ook nog in augustus. En mijn streven is wel om alles in ieder geval te draaien wat je aanvraagt. Dus kom maar door met die verzoekjes. Je mag natuurlijk ook gewoon iets gezelligs mailen. Mailen naar tess@omroepwest.nl of stuur een WhatsAppje naar 070-307-8080. En ja, dan vind ik ook leuk. Weet je, dan heb ik ook het gevoel van, goh, mensen zijn begaan met wat ik hier aan het doen ben. Ik ga even een van mijn favoriete chansons draaien. En dat is een lied dat eigenlijk nog niet zo heel erg oud is. Het is geschreven en gezongen door een chansonnière van nu. Iemand die we eigenlijk bijna allemaal wel kennen. Ze werd tweede op het Eurovisie Songfestival een paar jaar geleden. En veel mensen vonden dat ze eigenlijk had moeten winnen. Maar deze runner-up die is de afgelopen jaren toch wel meerdere keren dankzij dat Songfestival naar Nederland gekomen. En dit is een lied wat ik zelf had willen schrijven. Ik vind het één van de allermooiste liedjes. En het moment dat het arrangement gaat alle kanten op. Het is een soort koortsdroom voor mij. En ik ga er ongelooflijk van genieten. Ik hoop jij ook. Dit is Barbara Pravi met Je l'aime, je l'aime, je l'aime.

0: Dat was een Barbara Pravi en Je l'aime, je l'aime, je l'aime.
1: Comment tu t'appelles? Dit is de naamplaat van deze week.
0: Ja, heel even wachten hoor, Guillaume, met je naamplaat. Want ik moet nog even bijkomen van Barbara Pravi. Dat einde. Dat einde. Dat is toch ongelooflijk. Alles wat erbij komt, dat hele orkest. Nou ja, goed, ik zei het al, een koorstroom. Ik vind het, maar dan op een hele goede manier. Prachtig. De naamplaat van deze week. Ja, iedere week dan zetten we een lied centraal waarin een naam centraal staat. Ja, van een man of een vrouw. En we gaan nu even terug naar 1987. Toen was dit namelijk een enorm grote hit. Ook in Nederland en Vlaanderen. Het is een nummer van Julien Clerc. En de tekst die werd geschreven door David McNeil. Maar de muziek die is van Julien Clerc zelf. En het is een liefdesverklaring aan een onbereikbare vrouw. En die vrouw die heet Hélène. Nou, Hélène is blijkbaar heel geliefd bij liedjeschrijvers. Want ook Doe Maar, die had natuurlijk een liedje over een Hélène. Belle Hélène was dat. Ja, en het is voor Julien Clerc in ieder geval een beetje onduidelijk en mysterieus of zijn Hélène wel echt heeft bestaan. Maar goed, het lied bestaat altijd nog. En ik weet zeker dat er ongelooflijk veel Hélènes of Hélènes zijn in deze wereld die van dit nummer misschien wel een beetje hun lijflied hebben gemaakt. Dit is de naamplaat van deze week. Dit is Julien Clerc met Hélène.

0: Camélia Jordana en On se quitte. En daarvoor hoorde je Hélène van Julie en Claire.
1: Les chansons préférées des auditeurs d'Omroep West.
0: Ik zei het net al even, we kregen heel erg veel leuke verzoekjes binnen net. Via de mail, via WhatsApp. En ik dacht, laten we nu gewoon achter elkaar even twee verzoekjes draaien. Van twee vaste luisteraars, oftewel Les Auditeurs de Omroep West, ici. En allereerst gaan we luisteren naar een nummer waarvoor Alex me nog belde. Die heeft een heel mooi verzoeknummer. Het nummer komt uit 1970 en het is een nummer van Mark Hamilton. Mark Hamilton, zou je dat zo zeggen? Mark Hamilton, dat denk ik wel. Comme j'ai toujours envie d'aimer. Ja, en deze Mark Hamilton, we gaan het gewoon maar even zo zeggen, want anders krijg ik het gewoon niet uit mijn mond. Dat was ook een Canadese zanger. Wel uit Franstalige provincie Quebec afkomstig natuurlijk. En ja, hij is vooral de geschiedenis ingegaan vanwege dit lied, wat nu is aangevraagd. Maar hij heeft veel meer andere nummers geschreven. Ook ongelooflijk veel opgetreden. Maar dit was dus zijn nummer 1 hit in onder andere Frankrijk en België. Werd overigens wereldwijd 8 miljoen keer verkocht. En hij heeft het geschreven toen hij nog maar 26 jaar oud was. Meteen heel vroeg gepiekt. Overigens wel interessant om te weten is dat deze man, eigenlijk ook een beetje zielig, in 1973 bij een ongeluk zijn linker oog verloor. En vervolgens door het leven moest met een ooglap. Maar dat werd een beetje onderdeel van zijn uitstraling en van zijn act. Dus ja, als die man op het podium stond en je zag een man met een ooglapje, dan wist je, dat is Mark Hamilton. Hier is dus voor Alex Manoog Comme j'ai toujours envie d'aimer van Mark Hamilton. En daarna horen we een lied dat is aangevraagd door Frank Noorlander, namelijk Danny Briand met Suzette. En dat is een swingend nummer uit 1991. Maar allereerst gaan we luisteren naar Mark Hamilton uit Canada. Comme j'ai toujours envie d'aimer.

Nathalie Briand. Suzette. Aangevraagd door Frank Noorlander, een nummer uit 1991. Maar we gaan nu iets verder terug in de tijd. We gaan naar het jaar 1977, toen Yves Dutheil zijn succesvolle album Tarantelle uitbracht. En daar staat een nummer op. Dat is ongelooflijk. Het is zo prachtig. Het gaat over een man die langs een gevangenismuur loopt. En hij kijkt naar de mensen, naar de huizen aan de andere kant. En hij vraagt zich af wat er achter die muur leeft. Achter de muur van de gevangenis. En wat zij denken over de geluiden die zij horen in de stad. Aan die kant waar hij loopt. En het gaat over die bekende gevangenis in Parijs, La Santé. Waar overigens al heel wat gebeurd is. Er zijn allerlei uitbraken geweest. Daar hebben hele bekende criminelen gezeten. Maar dit lied... Ik had het net al even over Barbara Pravi. Dat een van mijn favorieten is. Ik weet dat dit ook een van de favorieten is van vele luisteraars overigens. Maar ook van iemand als Leo Blokhuis. Ik ken het zelfs eigenlijk door hem. Le mur de la prison d'en face. Op het moment dat die strijkers inkomen, nou dan kun je me wegdragen. Over het verschil tussen binnen en buiten, over vrijheid en het besef dat je soms maar toevallig aan de goede kant van die ene muur staat. Dit is Yves Dutheil. En le mur de la prison d'en face.

0: Marguerite en Belle Vie. En daarvoor hoorde je Le Mur de la Prison d'en Face van Yves Dutheil. We hebben weer een belgast. En in het vorige uur spraken we natuurlijk met Gregor Bak. Die uit Delft komt. En het liefst bellen we met iemand die hier uit de regio komt. En ik ben heel erg zeer verheugd om te melden dat deze man die we nu gaan bellen ook al enige tijd een regiogenoot is. En zelfs een stadsgenoot van mij. Want ik heb aan de telefoon Matthijs van Nieuwkerk. Goedemiddag, Matthijs.
1: Des, goedemiddag hier de Bazaarstraat.
0: Ja, heerlijk. Het Zeeheldenkwartier.
1: Het Zeeheldenkwartier.
0: Het bruisende Zeeheldenkwartier. Nou, heb ik net me laten vertellen door jou dat het op dit moment misschien iets minder bruisend is. Want jij bent nog aan het bijkomen van gisteravond. Want toen speelde jij samen met Sven Vigée in het Openluchttheater in Ede. Samen met jullie Feeling Alright Tour. Hoe gaat het daarmee?
1: Nou, het is een hele fijne tijd van leven. Want we hebben met de Big Band per avond andere artiesten, gastartiesten. En natuurlijk ook een groot deel van het programma staat vast. En we hebben tot nu toe, en dat is ook niet onbelangrijk, zo mooi weer gehad. En het is dus allemaal van die prachtige arena's midden in bossen met 1500, 2000 mensen. En dan dat zonnetje en dan komen wij op. En ja, het kan niet mooier. We zijn doodgelukkig.
0: Heerlijk. En dit is het tweede jaar dat jullie dat doen. Het is voor jou eigenlijk dus nog relatief nieuw. Want jij hebt niet eerder in openluchttheaters gestaan, afgezien natuurlijk van vorig jaar. Wat zijn nou dingen die voor jou, zeker vorig jaar, compleet nieuw waren?
1: Nou ja, voor mij was het natuurlijk compleet nieuw optreden voor een groot publiek. Ik heb altijd in studio's naar camera's getuurd. En er zaten wel wat mensen omheen. Maar dat is toch echt anders dan mensen die een kaart...

0: vol verwachting zien dat het gaat beginnen. Sommige dingen lijken een beetje op elkaar, maar er zijn toch ook wel grote verschillen. En dit is echt een groot verschil. En ik vind dat, ja, ik geniet daar ontzettend van. Ik ben echt een zij-instromer. Ik ben echt nog groen als gras. En ik geniet echt van elke seconde. En daarom hebben we ook gezegd, we doen het nog een jaar. We gaan nog een zomer op reis met elkaar.
1: En heb je dan nu nog te maken met zenuwen?
0: Helemaal niet.
1: Nee,
0: dat kan ik echt. Dat had ik bij de televisie eigenlijk ook niet zozeer. Nee, dat heb ik gelukkig niet. En zeker nu we hebben er al 5 gedaan en we doen er nog 7 of 8. Dan weet je hoe het zit en hoe het loopt. Zeker nu we hebben er al 5 gedaan en we doen er nog 7 of 8. Dan weet je hoe het zit en hoe het loopt. En dan zijn we eigenlijk alleen maar staan we te trappelen van ongeduld.
1: Nou, dus zaterdag 22 augustus, dan moet ook iedereen naar het Zuiderparktheater komen natuurlijk hier in Den Haag.
0: Ja, dat was vorig jaar, kon dat niet, omdat we nogal laat waren met het idee. Toen was het Zuiderpark vol. Dat vond ik natuurlijk ontzettend jammer, want ik heb het heel erg naar mijn zin in Den Haag. En nu gaan we een thuiswedstrijd spelen. Ja, daar verheug ik me heel erg op.
1: En je kan gewoon op de fiets.
0: Ik ga op de fiets,
1: ja.
0: Zeker. Ik ga ook op de fiets, ja, zeker.
1: Ik vind dat altijd een soort ultieme romantiek als je naar een optreden kan op de fiets. Dat je dan gaat fietsen en dan vervolgens sta je op een podium. Dus dat...
0: Ja, dat is toch, dan is geluk toch wel dichtbij, denk ik. Als het dan ook weer zo mooi weer is als de laatste tijd, nou ja, dan is het een sprookje.
1: Er zijn natuurlijk heel veel mensen die nog steeds praten over het programma dat jij maakt met Rob Kemps, Chanson. Ik was eigenlijk even benieuwd, hè, sinds dat programma, als jij nu naar Parijs gaat, jij ging daarvoor natuurlijk ook al vaker. Kijk jij tegenwoordig anders naar Parijs sinds jij dat programma met Rob gemaakt hebt?
0: Nou, er zijn zeker plekken die mij natuurlijk, ja, die mij doen herinneren aan scènes die we daar hebben opgenomen. Of eindeloos op een terras hebben zitten babbelen met gesprekken die ik niet meer vergeet. Ja, Parijs is natuurlijk wel ietsjes veranderd sinds we daar 2 zomers lang aan het werk zijn geweest. Nee, absoluut. Er zijn plekken waar die ik nog niet kende, waar ik nu zeer op gesteld ben geraakt. Dus dat is zeker het geval.
1: En hoe vaak ben je daar nog te vinden?
0: Ik denk 3 à 4 keer per jaar.
1: En is dat genoeg of is het nooit genoeg?
0: Dus iets te weinig. Iets te weinig. Maar mijn lieve vrouw die heeft een echte baan. En dus we zijn niet ongelimiteerd in onze vrije tijd. Maar 4 keer per jaar proberen we echt wel in Parijs te zijn. En ik hoef het jou niet te vertellen, Tess. Je pakt de trein op Rotterdam. En 3,5 uur later zit je, als je wil, aan de oesters in Hotel Terminus. Dus het is ook allemaal binnen handbereik.
1: Vorige week had ik alvast een favoriet van jou gedraaid. La Tendresse. Daar heb ik toen bij verteld zelf dat dat het lied was wat jij en Rob in ieder geval zingend door Parijs constant maar herhaalden. Dat jullie samen dat lied als een soort soundtrack voor die periode hadden.
0: Klopt.
1: Hoe is het nou als je dat nu terughoort? Zo'n lied als La Tendresse in de vorm van of die van Bourvil, het origineel, of die van Marie Laforêt, of misschien, zoals jij had aangegeven, jullie Renaud.
0: Ja, Renaud, die plaat moest toen eigenlijk nog komen. Of die was er nog net niet, ik weet het niet. Maar het is Bourvil waar wij ons op baseerden. Dat floten we altijd. Rob en ik deden alles met de fiets. Dus de cameraploeg die ging uiteraard met de auto, met de apparatuur naar een locatie. Ik zal maar zeggen Montmartre of Place de la République. En dan gingen wij met de fiets. En dan waren we er al. Of in ieder geval, we doorkruisten elke dag kilometers door Parijs. En altijd floten we dit melodietje. Ja, jongensland. Gewoon jongensland. Ik kan niet anders zeggen.
1: Ja. Ik heb je nu gedwongen om voor een ander nummer te kiezen. Welk is dat geworden?
0: Dat is een dame geworden. Eigenlijk mijn favoriete. Nou ja, Barbara mag natuurlijk en Edith Piaf is denk ik onweersproken de allergrootste. Maar Juliette Gréco, de muze van de linkeroever van de Rive Gauche. Minnares van Miles Davis. Geweldige zangeres, heel oud geworden. En die zong in 1967 Déshabillez-moi. Kleed mij uit. En dat is om te beginnen al een geweldig nummer waarin het eigenlijk is eigenlijk een soort striptease nummer waarin ze zegt, kleed me zacht.

0: lichtjes uit, langzaam, niet te gretig. Het is eigenlijk geweldig. Met heel veel, ja, met heel veel stijl. En dat Franse esprit gezongen. En wat ik zo mooi vind is dat zij is denk ik dik in de 80 geworden en ze kwam nog in Carré. En toen was ze al in de 80 en toen vroeg het publiek om Déshabillé moi, omdat het wel een van haar grootste nummers is. En toen zei ze, ja, maar dat mag je me echt niet meer vragen. Ik ben nu zo oud. Dat is onbeleefd. Oh. En natuurlijk zong ze het uit en na nog een minuutje soepbal te zogenaamd, zong ze het uiteraard wel en stond de zaal werkelijk op zijn kop. En dat, ja, dat is niet alleen Greco, dat is ook dat waanzinnige nummer. Dus toen dacht ik, nou, dat zou voor de zondagmiddag, met een beetje regenachtig Den Haag, is dat misschien niet zo slecht.
1: Past er perfect bij. Ik vind het een prachtige keuze. We gaan er naar luisteren. Ik heb het ook gezongen. Ja, en bij onze middagen in Paagman.
0: Oh, zeker. We hebben het in Paagman gezongen, ja. Natuurlijk.
1: Ja, waar wij natuurlijk ook wel weer vrolijk mee doorgaan natuurlijk. Ergens de komende maanden. Mensen moeten dat maar even in de gaten houden.
0: Ja, bij 1 november vieren we een groot jubileum in de boekhandel. Het jubileum van de boekhandel uiteraard. En dat mogen wij luisteren bijzetten. Dus daar zijn we samen bij, Tess. Daar zijn we samen bij. Kan jij het eerste couplet nu zo uit je hoofd zingen? De eerste zinnen?
1: Och, jeetje, daar vraag je me wat. Je zet me wel op de spot. Nee, ik moet daar altijd echt even over nadenken. Nee, het antwoord is nee. Het is ook nog eens. Het is ook nog eens zondag en ik heb net ook 5 dagen lang radio in de ochtend moeten maken. Dus vergeef het me alsjeblieft, Matthijs.
0: Nee, ik vergeef je alles. Ik hoop je snel weer te zien, Tess.
1: Ja, dat komt. Dat gaan we regelen. En dank je wel in ieder geval dat je even tijd maakte voor mij en voor onze luisteraars. En we zien elkaar. 22 augustus, Zuiderpark Theater, samen met Sven Vigée en de hele Sven Hammond Big Band. En heel veel leuke gasten. Ik kijk er naar uit, Matthijs.
0: Afgesproken.
1: Tot dan.
0: Fijne middag.
1: Doeg.
0: Hoi, hoi. Hoi.
1: En dit is dan Juliette Gréco, Déshabillez-moi. Het verzoeknummer van Matthijs van Nieuwkerk.
2: Déshabillez-moi. Déshabillez-moi.

0: Déshabillez-moi.
1: Et vous, déshabillez-vous.

0: En dat was Monstre van Montmarco. En daarvoor hoorde je Déshabillé moi van Juliette Gréco. Ik moet weer bijna gaan aftaaien. Het is 2:07 hier op de zondagmiddag op Radio West. En dit was weer Enchanté van vandaag. Ik ben er natuurlijk volgende week gewoon weer. En dan kan je nog steeds verzoekjes sturen naar tess@omroepwest.nl. Je kan ook appen, whatsappen naar 070-307-8080. En dan gaan we er weer een mooi programma van maken volgende week. Wellicht luister je ook nog de rest van de week naar West. Natuurlijk doe je dat, want hallo, dat doen we toch allemaal. En bovendien, donderdag en vrijdag, dan kan je mij ook weer horen bij West wordt wakker samen met Pieter Tammens. Maar we gaan straks naar Als de dag van toen en dat doen we met Ronald Vergeer. En als het goed is, dan hebben wij nu directe verbinding met Ronald. Hey Ronald, goedemiddag.
1: Nou, directer kan bijna niet, Tess. Ja, het is echt ongelooflijk.
0: Als een
1: soort geest
0: uit een fles sta jij voor me nu plotseling.
1: Het is waanzinnig. Hoe vind je dat ik gekleed ben zoals ik zo voor je sta?
0: Nou, ik vind het wel wat pikant.
1: Ja, dat is waar. Maar ja, geïnspireerd door dat liedje Kleed me uit natuurlijk. Dus,
0: Ik dacht het al. Jij hoorde Juliette Gréco en jij denkt, ik doe eventjes dat gaasshirtje aan.
1: Ik doe even dat gaas. En ik kan het hebben, vind ik ook.
0: Ik vind wel dat je het kan hebben. Ja, zeker weten.
1: Hey, maar je hoeft niet weg, hè, Tess. Je mag ook blijven, dan ga ik een uurtje nog naar jou luisteren. Want met het grootste plezier, ik heb het je wel vaker gezegd, maar ik vreet de teksten die jij uitspreekt, echt waar. Ik vind het heerlijk om te luisteren en de verhalen achter die liedjes te horen. Complimenten.
0: Oh, wat lief. Dat vind ik fijn. Weet je wat ik nou zo grappig vind? En wij zitten hier niet alleen. We hebben hier ook Oscar, de technicus. Ja. En die ging gewoon net vertellen aan mij wat hij had onthouden van de plaat die wij zo meteen gaan draaien. En ik moet zeggen dat ik al die details was ik alweer bijna vergeten. Maar hij wist het gewoon nog allemaal van, nou, volgens mij 2 jaar geleden dat ik dit nummer een keer heb aangekondigd. Dus ik ben blij dat andere mensen mijn tekst in ieder geval onthouden.
1: Oh ja, du lac du Connemara, dat vertel ik zelf nog wel eens bij het liedje. En dat is dan alleen maar uit jouw tekst geventileerd. En hoe heet dat nummer ook weer met dat... Nathalie. Oh, dat vind ik zo mooi. Dat vind ik zo mooi. En dan wacht ik tot ze zingen over dat café wat niet bestaat. Of, ja, geweldig. Geweldig.
0: Café Chocolaté. Wat ze daarna uiteindelijk toch maar in, weet je wel, zo van, nou, dan moeten we een café. En toen heeft Gilbert Bécaud dat nog geopend ook. Ja, prachtig.
1: Ja, geweldig. Geweldig
0: verhaal. Dat zijn de verhalen.
1: Verhaal.
0: Nou, we gaan straks lekker naar jou luisteren, Ronald. Want ik ga het jou toch maar laten doen straks de komende uren als de dag van toen. We gaan er nu uit met Gilbert Montagnier, On va s'aimer. En dat klinkt zo. En als jij nou met je gaasshirtje ook even een beetje gaat dansen, dan wordt het toch nog een warme zomerdag vandaag.
1: Heerlijk, met Gert de Snor. Hè?
0: Zo is het. Doei!
1: Hoi!

0: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
9: In Reewijk is het 22 graden en in Poldijk 21. Het is bewolkt, kans op een drup regen en er staat een stevige zuidwestenwind.
10: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Goedemiddag, het is 2:00. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Een man uit Den Haag is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een mishandeling in het Zuiderpark. Hij moest ter plekke worden gereanimeerd en is samen met een tweede gewonde naar het ziekenhuis gebracht. Een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn is aangehouden. Steeds meer minderjarigen in de regio Haaglanden belanden met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis. Artsen waarschuwen dat vooral veel alcohol in korte tijd drinken kan leiden tot bewusteloosheid en andere ernstige gezondheidsproblemen. Op de Eskamplaan komt een flexflitspaal om de overlast van hardrijders en straatracers tegen te gaan. Maar de paal laat nog wel even op zich wachten. Hij wordt pas volgend voorjaar geplaatst. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
11: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond. 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn en ook meer mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Como-meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. Het weer. Het is bewolkt, er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. Het is 19 tot 23 graden in Limburg. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags ook wat zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: Na de reclame muziek van Hall & Oates. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
12: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
13: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
14: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
15: Meer voor minder. Simpel.
16: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
19: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
21: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
22: Tot 5 uur, als de dag van

0: Watch out, boy. Watch out, nou ja, beter een man-eater dan een vegetariër, zeg ik altijd maar. Daryl Hall en John Oates en de man-eater hier op Radio West. Gaat goed, hè, met Daryl Hall. Hij moest pas nog een niertransplantatie ondergaan. Maar die operatie is goed gegaan en hij voelt zich elke week een stukje beter. En belooft ook dat er weer nieuwe muziek aan zit te komen. En hij is inmiddels 79, hè, even voor alle duidelijkheid. Met Oates zal hij dat niet meer doen. Daar was hij ooit een geweldig duo mee. Maar nee, die hebben alleen maar ruzie. In 2023 zei Hall nog tegen hem, nou, kom maar eens even, Oates en Hall, kom maar eens even voor de rechter staan. Vanwege allerlei malversaties met rechten en dat soort dingen. Dus nee, dat zal het niet meer worden. Maar Daryl Hall zal zich nog laten horen de komende periode. Goedemiddag, het is bijna kwart over twee. Leuk dat je er bent weer. Ja, het is alweer 26 juli. De eerste zomermaand zit er alweer op. Gaan we weer beginnen aan de maand augustus. En dan ineens denk je, oh, maar nu snap ik waar Gerard Koks destijds de inspiratie vandaan haalde van, het is weer voorbij, die mooie zomer. Hè? Het is voorbij voor je weet. Dat geldt ook voor dit programma, maar we beginnen nog maar even en we drukken het gaspedaal dik in voor de jaren 60, 70 en 80. Doen we in deze Als de Dag van Toen. En dat doen we elke week, hè, tussen 2 en 5. Met straks natuurlijk ook Moet je luisteren. Daarin kun jij mooie prijzen verdienen. En het is echt een karrevracht op dit moment. Dus ik zou zeker dadelijk even goed luisteren naar de opgave. En in dit uur ga ik het rad laten draaien. En dat rad is weer goed voor een diner voor twee. Als je tenminste met de letter die uit het rad komt, weet te scoren. Plaatje met de titel, dat begint met de letter. Of anders een artiestennaam die begint met die letter. Het kan dus zomaar leiden tot enige romantiek. Blijf er lekker bij, Als de Dag van Toen. Als je wil reageren, ronald@omroepwest.nl of anders 070-307-8080.
1: Tot 5 uur, Als de Dag van Toen, met Ronald van der Geer.

The Beatles, Eleanor Rigby. En daarvoor Jimmy Helms. I'm gonna make you an offer you can't refuse. Hier op Radio West. Nog even dankzeggen aan Tess natuurlijk. Lekker hè, dat ze er weer is. Dus 12 en 2. Ik vind de verhalen geweldig. En met groot plezier luister ik naar de Franse liedjes. En jullie ook. Want ja, ik heb ook inzage natuurlijk in dezelfde app als Tess. En ik zie dat jullie massaal reageren. En ik zie zelfs, ik heb net even gekeken naar een stukje van Mireille Mathieu. Wat was opgestuurd. Leuk hoor. Leuk om dat allemaal te zien. Over opsturen gesproken. Dat is toch wel even iets serieus. En ik denk, ik pak het even mee op de radio. Omdat de man waar ik het over ga hebben en die ons helaas ontvallen is, officieel uit Den Haag kwam. En zich als vrijwilliger ook jarenlang heeft ingezet bij ADO Den Haag. Ik zal het verhaal even in zijn compleetheid vertellen. Ik heb 4 jaar bij ADO Den Haag gewerkt. En nou ja, daar uiteindelijk was ik persvoorlichter en runde ik ook de perskamer uiteraard bij wedstrijden. En dat deed ik dan met een tweetal of drietal vrijwilligers en gastheren eigenlijk. En Peter de Jong was een van de gastheren bij ADO Den Haag. En was een man waar ik mee kon lezen en schrijven. Geweldige kerel, echt Hagenaar. Maar was inmiddels wel verhuisd naar Dalfsen. En kwam altijd op en neer rijden om uiteindelijk weer een wedstrijd te doen. Met groot plezier te kijken, maar hij genoot ook werkelijk van die rol. En we hebben, nadat ik bij ADO ben weggegaan, jarenlang nog wel contact met elkaar gehad. Verjaardagen en af en toe een likeje hier en daar op de socials. Maar vandaag kreeg ik een berichtje van zijn levenspartner dat Peter is overleden op 6 juli al. En dat ze een mooie afscheid hebben gehad. En nou ja, ik ben daar eigenlijk een beetje stil van geweest al. Net vanochtend. Ik dacht echt, ach, waarom? Maar hij is ook volgens mij uit het leven gegrepen. Ik weet daar verder ook niet zo heel veel van. Behalve dat ik denk, ja, er zijn toch best mensen in Den Haag, en zeker rond ADO Den Haag, die Peter de Jong goed hebben gekend. En ja, stel dat die nog wel eens het over hem hebben of hem gaan opzoeken, dat hoeft dus niet meer. Hij is overleden en dat wilde ik je dan toch op deze manier eventjes laten weten. Sorry voor dit ding, maar dit, ja, daar zijn we ook de radio voor natuurlijk. Om dit soort dingen in de ether kenbaar te maken. Nou, nu weer terug naar de muziek. Zometeen ga ik het rad laten draaien en dan komt er een lettertje uit. En met dat lettertje kunnen we lekker aan de gang gaan. En dan kun je dus een mooi diner voor verdienen hier bij Radio West. Als de dag van toen, de jaren 60, 70 en 80. Ah, dit is zo mooi. Queen en David Bowie. Onder druk staan ze.

0: Gewoon Haags modder gooien dit. Radioactief modder gooien. Met Greenfield en Cook. En Only Lies. En dan zit ik naar het hoesje van ze te kijken. En dan denk ik, oh ja, toen was die truitjes zonder kraagje. En gewoon alleen een knoopje. En lang haar, hè, was toen nog mega modern. Greenfield en Cook en Only Lies. Hier op Radio West. Het is tijd om je aan de bak te laten gaan.
1: Kevin's muzikale rat.
0: Ja, zonder de naamgever vandaag natuurlijk, die is er niet. Maar goed, ik probeer de honneur zo goed mogelijk waar te nemen. Ik heb het rad uiteraard ook weer thuis bezorgd gekregen. Dus dat kan ik zo meteen laten draaien. En dan gaan we, nou ja, dan gaan we er tegenaan, hè, vrienden, hier op Radio West. Lekker zondagmiddag. Het is bewolkt. Er is eigenlijk geen enkele reden om los te komen van de radio. Dus kruipt er eigenlijk wat dichter naartoe. Wij geven een beetje warmte, we geven een beetje zonneschijn. En we draaien de leukste liedjes. Dus, nou ja, kom maar op. Dit zijn de nummers voor het rad. 070-307-8080. 070-307-8080. Dat is het appnummer van Radio West. En je kunt natuurlijk ook mij direct even een mailtje sturen. Ronald@omroepwest.nl. Ronald@omroepwest.nl. We gaan op zoek naar liedjes die beginnen met de letter die ik zo meteen uit het rad laat komen. Ik wens je daar nu al heel veel succes mee. En nou ja, laten we het rad maar laten draaien, toch? Ja, maar dan kunnen we verder.
1: Kevin's muzikale rad.
0: Aardige slinger geweest weer. Ja, ja. Zo, hij staat stil. En het is de B. De B van Bernard. De B van Bernard. Dat lijkt me niet makkelijk. Maar jullie weten daar vast het een en ander op te vinden. De B van Bernard. Dat is de letter waar je lekker mee aan de slag kan gaan. 070-307-8080. 070-307-8080. Anders eventjes een mailtje sturen. Ronald@omroepwest.nl. Ik ben benieuwd als ik straks het net ophaal wat er allemaal in zit.
1: Je luistert naar Als de Dag van Toen met Ronald van der Geer.

0: Collins en One More Night. Dan haal je gelijk alle romantiek uit dit liedje van Phil Collins weg. Zo is het ook, hè. Hey, even kijken naar die leuke beetjes die jullie hebben ingestuurd al. Even kijken, hoor. Baker Street. Ja, dat is een mooie van Peter. Baker Street van Gary Rafferty. Peter Maries uit Zoetermeer. Liedjes van Berlin, zegt Monie. Met Take My Breath Away. Benny Nijman, waarom fluister ik je naam nog? Ja. Brown Eyed Girl. Handig zo'n ingebouwd woordenboek, zegt René Alblas. Die heeft ook voor Brown Eredivisie Girls van Van Morrison gekozen. Ken ik zelf niet, dat nummer, Brown Eredivisie Girls. Maar ga op zoek. Brown Eyed Girls moet dat zijn, volgens mij. 57, ja. Dat is René Alblas. Wilma heeft de Blue Angel, Roy Orbison. Blue Angel, Roy Orbison. Fijne dag, Wilma. En BZN, Mon Amour, komt van Johan Housen. Dankjewel. Dat waren alleen maar de appjes nog. Ik ga zo even kijken in de mail natuurlijk. Maar het is de hoogste tijd voor iets totaal anders. En daar is het... dat gaan we nu ook dan maar gelijk doen.
1: In Als de Dag van Toen gaan we terug naar de jaren 60, 70 en 80. Maar we maken één uitzondering. Dit is de jaren 90 flashback van deze week.
0: Ja, en we gaan naar Joshua Carrington. Joshua Carrington, moet ik zeggen. Het nummer Jesse, dat ken je vast en zeker wel. Dat is een ontzettend mooi liedje. Het is een bekende piano ballad uit 1993. Stond op zijn debuutalbum, The Painted Desert Serenade. Waar gaat het nou over? Een wispelturige vrouw. Ja, die belt om

0: 5:00 vanuit Las Vegas en belt met wilde plannen om samen te verhuizen. Juist op het moment dat de ik-figuur uit het liedje probeert zijn leven weer op orde te krijgen. En dan belt hij Jessie. Nou, ze stelt voor om in een caravan aan zee te gaan wonen en tequila te gaan drinken in Mexico. En ze nemen de kat Moses ook mee. Hoewel hij weet dat haar dromen altijd gevolgen hebben en niet altijd positief voor hem, laat hij zich er toch weer door inpakken. Ja. Er is overigens een gerucht geweest, hè, over dit liedje, dat het gaat over de actrice Sarah Jessica Parker, met wie kennis in die periode een relatie zou hebben gehad. Nou ja, relatie of niet, het werd een grote hit in Nederland en ook daarbuiten. En het is een klassieker geworden in de radiowereld natuurlijk. Dus nou ja, het is de hoogste tijd dat we hem dan maar presenteren, hè?
1: Dit was hem, de jaren 90 flashback van deze week.
0: Ja, en nou ja, dan hoort daar natuurlijk ook een liedje bij. En dat is deze. En nou, hij is ontzettend mooi, ja.

0: uitstapje naar de jaren 90 vandaag. Joshua Kennison en Jesse. En als je dan het verhaal kent, dan maakt het dat alleen maar specialer, vind je niet? En het is het woord onweerstaanbaar wordt hier in een prachtig muzikale ode eigenlijk eventjes in de spotlight gezet. Mooi liedje. Onze eenmalige uitstap naar de jaren 90. Nu behouden wij ons weer voor de jaren 60, 70 en 80. Ik ga straks even een overzichtje maken van wat jullie allemaal hebben gestuurd met de letter B. Want dat is de letter vandaag in het rad. Dus kom maar door. 070-307-8080 of ronald@omroepwest.nl. Iedereen heeft een lekkere Herman van Veen in zich. Ik heb overal blauw plekken van jou. En dit is Hilversum 3. Dat bestond nog niet.
1: Vroeger werd gezongen en gefloten in

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
2: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
9: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
10: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
11: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
12: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
10: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
13: In Waalbrug is het 22 graden en in Meijen 21. Bewolkt, kans op een drup regen en er staat een stevige zuidwestenwind.
14: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Goedemiddag, het is 3:00. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Een man uit Den Haag is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een mishandeling in het Zuiderpark. Hij moest ter plekke worden gereanimeerd en is samen met een tweede gewonde naar het ziekenhuis gebracht. Een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn is aangehouden. Dirk van Duivenbode uit Schravenzande is er niet in geslaagd de finale van de World Matchplay te bereiken. De darter verloor gisteravond in de halve finale van de Engelsman Luke Littler. Op de Eskamplaan in Den Haag komt een mobiele flitspaal om de overlast van hardrijders en straatracers tegen te gaan. Maar de paal laat nog wel even op zich wachten. Hij wordt pas volgend voorjaar geplaatst. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanslag gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt. De bestuurder van het witte busje is nog altijd voortvluchtig. Nadat hij op een menigte inreed, zou hij mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven. 29 mensen raakten gewond. De politie zoekt naar de 21-jarige Abdul B. Hij is een Duits staatsburger van Libanese afkomst en is eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een hoger beroep van het OM. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip gezonken. Zo'n 40 mensen konden worden gered. Zo'n 20 opvarenden worden nog vermist. Het schip kwam door nog onbekende oorzaak in de problemen en stuurde een noodsignaal. Schepen in de Zuid-Chinese zee schoten te hulp en er werd een reddingshelikopter ingezet. Vietnamese hulpdiensten proberen de vermisten te vinden met satellietbeelden. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in Gironde een lang gevecht gaat worden. Tot die tijd kunnen de tienduizenden mensen die geëvacueerd zijn niet naar huis. Het weer bewolkt en buien, tussendoor ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
16: En na de reclame muziek van ABBA, meer nieuws, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
17: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
18: Iedereen begrijpt elkaar.
19: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
20: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
21: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
22: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
23: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
24: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
25: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
24: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
26: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
27: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
26: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
28: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
29: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
30: Tot 5 uur, als de dag

0: Zo waar dit. Ik krijg eigenlijk altijd een beetje kippenvel als ik dit liedje hoor van ABBA. Het is een van mijn favorieten van de band in elk geval. The winner takes it all. 3:10 is het. Goedemiddag, van harte welkom. Uur 2 alweer. Van als de dag van toen, het uur waarin we praten straks met Herman over wat er gebeurd is op deze dag in de geschiedenis. En de dag is 26 juli 2026, waarin we natuurlijk het rad hebben laten draaien en laten draaien. En jullie inzendingen van harte welkom zijn. Ik zal er nog even een paar noemen. Bonnie Sinclair met de B, Dr. Bernard. Ron Brandstede, nou, dat is wel een triple die hier binnenkomt. Ik zie hier Christine van der Pol uit Katwijk. Barry White, Let the Music Play. En Johan, of John. B.B. King, Blue Man. En Jenny heeft Boudewijn de Groot uitgekozen. Ja, dat is mooi. Dat is in elk geval wat. Er komen er ook nog via de mail binnen. Ronald@omroepwest.nl, kom ik straks op terug. En natuurlijk de app 070-307-8080. In dit uur ook een karrevracht aan prijzen te winnen met het raden van een stem. Wij laten een stem horen, jij koppelt daar een naam aan. Zullen we even kijken, zullen we even luisteren naar de opgave? Dan heb je die maar vast gehad.
1: Moet je luisteren.
2: Het was op het toneeltje, gosje, ja. Yeah.
1: Moet je luisteren.
0: Ach, wat lief en klein. Het is niet Tineke Schouten, het is niet Willeke Alberti, het is ook niet Karin Bloemen. Angela Groothuis is het ook niet, Nelly Vrijda is het niet, Diewertje Blok niet en Gerdy Verbeet. En jij weet vast en zeker wie het wel is. Zo rond, wat zal het zijn, half, gaan we dat spelletje lekker spelen. En dan ga ik proberen, als er zijn, drie mensen de kans geven om een Omroep West-sjaal, een sleutelhanger, een verjaardagskalender en een taalkursus ter waarde van €300 te overhandigen.
3: Tot 5 uur, als de dag van toen, met Ronald van der Geer.
4: Dit is Radio West. We'll

0: Stevie Wonder en My Cherie Amour. Oh, maar ja, mooi liedje toch? Zullen wij heel snel eventjes kijken naar wat er is binnengekomen op de letter B? Want dat gaat best hard. De Blue Diamonds en Ramona komt van Yvonne. Tilly Fortuyn heeft een liedje van de Bee Gees als voorbeeld. Erik Kuilaars zegt, hey Ronald, alles goed? Ja, zeker. En die heeft dan een nummer wat ik even moet... Nou, dat komt straks dan wel. Lola Liz zegt de Blue Diamonds en Ramona. En dit is geen beetje. Nee, dit is geen beetje. Dan Corrie Duursma uit Rijswijk zegt Ben Kramer. De oude muzikant waar die ooit meedeed aan het Eurovisie Songfestival. Maiko gaat voor Black and White van Michael Jackson. André Mos, Ella, Jan den Oude. Dus ja, ik zie de B niet, Jan, maar wel leuk tjoentje. Wil Floor, Because, van Demis Roussos. Ja, dat is ook een mooi liedje. André Hoek gaat voor de Beach Boys, God Only Knows. En Bianca zegt Freddy Breck. Ja, het nummer Bianca van Freddy Breck. Ja, dat heeft een speciale betekenis. Mijn ouders hebben door dit nummer onze namen gekozen. Mijn broertje heet Freddy en ik dus Bianca. Oh, dat is wel een mooi verhaal, zeg. We komen straks weer op anderen terug natuurlijk. Maar first things first. Je kunt nog altijd je keuze kenbaar maken, hè? Via de app 070-307-8080. En anders ronald@omroepwest.nl.
1: Wat gebeurde er op deze dag in de geschiedenis? Dit zijn de historische feiten met Herman de Bruin.
0: Maar het is eerst Herman-tijd. Dag Herman, ja. Goedemiddag.
2: Goedemiddag Ronald. Ja, de tijd is weer aan mij een paar minuten. Dat klopt.
0: Zeker, zeker. Nou, en neem die tijd ook. Neem die tijd.
2: Ja, die neem ik. 26 juli, de 207e dag van het jaar. Hierna volgen nog 158 dagen tot het einde van het jaar. We zijn al over de helft heen dus.
0: Ja.
2: Dan ga ik naar 1581. Lang geleden dus. Het plakkaat van Verlatingen wordt getekend, waarin een aantal provinciën, daar heet dat dan, geen provincies, maar provinciën, vind ik ook een mooie woord overigens, van de Habsburgse Nederlander Philip II, de Spaanse heerser, afzetten als hun koning. Het plakkaat geldt als onafhankelijkheidsverklaring van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Dus heel belangrijk, dat plakkaat van Verlatingen.
0: Dat mogen duidelijk zijn. Ja, dat heeft een duidelijke rol gespeeld.
2: Basis van Nederland zoals dat nu is. 1887, het eerste Esperanto-woordenboek komt uit. Ken jij de taal Esperanto?
0: Nou, ik ken de taal niet, maar ik weet wel wat het is. Dat is een taal die eigenlijk niet bestaat.
2: Nee, klopt. Het is een kunstmatige taal. Maar ik ken ook geen woorden in het Esperanto, hoor. Maar de mensen hadden toen bedacht dat het binnen 10 jaar door heel de wereld zou worden gesproken. Maar inmiddels heb ik de indruk, maar ik weet dat niet zeker, is het een dode taal als Griekse Latijn.
0: Ik heb het nog nooit ergens gezien geworden. Het had overigens niet slecht geweest, moet ik je heel eerlijk zeggen. Als iedereen dezelfde taal had gesproken.
2: Ja, hadden we misschien meer begrip voor elkaar gehad. Dat is waar.
0: Het zou kunnen, het zou kunnen. Ja.
2: Ja. 1950 dan. Het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, het KNIL, wordt ontbonden. Nou, dat waren de mensen uit Indonesië die in de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, gevochten hadden. Kwamen hier terecht. Dat ging allemaal niet zo lekker. En de mensen die in het leger gezeten hadden, werden ook nog werkloos.
0: Ja, en dat houdt de mensen eigenlijk tot de dag van vandaag nog bezig, hè? Dit hele verhaal.
2: Zeker. Dat iets opmerkelijk vond ik, 1951, de staat van oorlog tussen Nederland en Duitsland wordt vandaag beëindigd. 6 jaar na de capitulatie.
0: Oh, dat is wel heel bijzonder, want je zou zeggen, het was na de capitulatie, alles wat getekend werd daar in, wat was het, Zwolle? En daarna was het klaar, maar dat was het dus niet.
2: Nee, Wageningen.
0: Wageningen.
2: Wageningen,
0: dus Bernard
2: was erbij.
0: Verkeerde stand.
2: Nee, maar het viel mij ook op. Ik denk, nou, dat wist ik eigenlijk ook niet, dat dat zo lang geduurd is voor echt de oorlog was beëindigd na de capitulatie.
0: Ja.
2: Maar goed, het is geschiedenis, dus het hoort gewoon te wezen. 1956 dan, Arthur Chapin, Nederlands schrijver, 70 jaar geworden vandaag. Hij kreeg de Libris Literatuurprijs voor zijn roman Een Schitterend Gebrek. En in 2006 schreef hij De Grote Wereld, boekenweekgeschenk, recordoplaag van 813.000 exemplaren.
0: Ja, ik heb nog zo'n boek van hem van het jongetje, de paard en nog wat. Dat heeft hij vertaald. Allerlei teksten die bij tekeningen zijn gemaakt. Dat is zo'n mooi boek. Zo'n mooie tekst in. Dat Arthur Chapin heeft dat vertaald. Prachtig, ja.
2: Een goede Nederlandse schrijver. En we kunnen hem vandaag feliciteren met zijn 70ste verjaardag dus.
0: Van harte.
2: Dan nog
0: van harte.
2: Dan nog iemand in de tv-wereld. 2024, Jacques de Cona, Nederlands journalist. Hij zou jarig zijn vandaag, maar Hij overleed helaas in 2024. Hij zou nu 86 jaar geworden zijn. We kennen die van de Soundmix Show met Henny Huisman, hè?
0: Ja, zo, hè?
3: Ja, bepaalt geen... Het was geen avond van lichtgewichten als je ziet wat we allemaal aan ponden verloren hebben hier vanavond. Ja, kijk, als je chair doet, dan moet je het zelf doen wat anderen doen met chair. Ze storten zich erin. Dan moet jij je er ook helemaal in storten. Dan moet het ontzettend veel power hebben. Dan moet het ook rauw zijn en emotioneel.
0: Nou ja, zo klonk hij dus.
2: Ja, ja, ja. Hij was de jurylid van de Soundmix Show. En niet altijd even, hij was streng.
0: Nou, hij is streng toch rechtvaardig, vond ik altijd wel, hoor.
2: Ja,
0: en,
2: dat wel. Ja,
0: ja, ja, het was ook wel een ijdel tuitje, puur zang natuurlijk. Maar het was wel leuk. Hij was wel leuk, ja.
2: Ja, en dus niet meer bij ons aanwezig, maar we hebben de fragmenten dus nog.
0: Gelukkig wel, gelukkig wel. Ja, ik heb ook een plaatje gekozen bij toch wel het meeste opzienbarende van vandaag. En dat is dat we samen hebben geconcludeerd dat het toch raar is dat in 1951 pas de staat van oorlog tussen Nederland en Duitsland wordt beëindigd. Ik heb een liedje gevonden van Roy Black. Dat zingt hij samen met Anita. En dat heet dan Schön ist es auf der Welt zu sein. Maar dat gaat ook over der Freiheit. Dus ik denk, nou, dat past hem wel een beetje.
2: Mooi, mooi gevonden.
0: Zullen we die doen?
2: Ja, laten we die doen. Dankjewel. En nog veel succes met de rest van het programma.
0: Tot de volgende, Herman. Groetjes. Hoi, hoi. Dag.

0: Generations van de Beach Boys. Lekker, hè? Ja, leuk om te horen. En een mooi voorbeeld natuurlijk ook met de letter B, hè? Mooi voorbeeld voor het rad zometeen. De Beach Boys kunnen dus ook. En ik kijk dan bij dat rad niet naar of we dat al een keer gedraaid hebben of niet. Hè. Dat kan dan eventueel aan het einde ook nog. En daarbij, het gaat erom, we gooien het allemaal in een hoog hoed en er komt er eentje uit. En dat is de gelukkige voor een diner voor twee. Romantiek ligt op de loer, vrienden. Overigens over die Beach Boys gesproken, dat is wel grappig. Die treden dus nog altijd op, hè? En die hebben meerdere concerten geannuleerd in de Verenigde Staten op dit moment. Ze hebben een tour en die hervatten ze dan in september. Ze hebben het ontzettend naar hun zin gehad, maar ze moeten even een korte pauze houden om even op te laden. Dat schrijft de 85-jarige zanger Mike Love op Instagram. Hij zegt, nou, bedankt voor jullie steun. We kunnen niet wachten om jullie weer te zien tijdens september. Nou ja, dus Bruce Johnson is gestopt na 60 jaar en Chris Krom, de frontman van de tribute band The Pet Sounds Live, die vervangt hem tijdens de tournee. Dan weet je dat. Ben je daarvan op de hoogte? We gaan een spelletje doen.
1: Moet je luisteren.
0: We gaan het spelletje Moet je luisteren doen. Ik ben heel benieuwd of jullie er in staat zijn om in elk geval nu de juiste naam aan de stem te koppelen die wij zometeen weer gaan laten horen. Mooie prijzen zijn er te verdienen. De Omroep West ADO-sjaal, dat is echt zo'n hebbedingetje. Maar we hebben ook een ontzettende leuke LED-sleutelhanger. De Omroep West verjaarskalender, zodat je allemaal weet van iedereen, behalve van mij, wanneer je aan de beurt bent, wanneer ze jarig zijn. En een mooie taalbon voor €300. Ja, dat zijn geen misselijke prijzen. En wat moet je doen? Je moet een naam koppelen aan deze stem.
2: Moet je luisteren.
3: Het was op het toneeltje. Ach, gosje, ja.
2: Moet je luisteren.
0: Het was op het toneeltje. Ach ja, gossie. Ja. Geen Tineke Schouten, geen Willeke Alberti. Geen Karin Bloemen. Geen Angela Groothuizen. Geen Nelly Vrijda. Geen Diewertje Blok. En ook geen Gerdy Verbeet. Maar wie is dit wel?
2: Moet je luisteren.
3: Het was op het toneeltje. Ach, gossie. Ja.
2: Moet je luisteren.
0: Ja, ik denk dat de hoek van, als je een beetje de hoek van kleinkunst zoekt, dat wel oké is. Dat is het enige wat ik ervan ga zeggen. Ik weet niet wat Sjaak gisteren heeft gezegd, maar hey, 070-390-5454. 070-390-5454. Als je een poging wil doen en je mag zo vaak meedoen als je wil.

0: Het is eigenlijk ook een gok, hè, de Toto. Altijd een gok. Toto 99 hoorde je hier op Radio West. Het is 4:10. Het is de allerhoogste tijd dat ik je lekker aan het werk ga zetten.
1: Moet je luisteren.
0: In ons spelletje moet je luisteren. Nou ja, we hebben die stem al een paar keer laten horen. En jullie hebben gereageerd. Pak even het lijstje erbij, want Jacqueline. Dag Jacqueline, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Lijn 1 zit Jacqueline. Heb je een leuke zondag tot nu toe? Ben je iets leuks aan het doen? Iets waarvan je zegt, dat wil ik wel eens delen met de mensen?
2: Ben ik leuk aan het doen? Nee.
0: Nee?
2: Ik ben papier aan het uitzoeken, dus dat is niet leuk.
0: Oké, nee. Voor hetzelfde geld ben je gekke bek aan het trekken in de spiegel. Dat kan ook natuurlijk.
2: Nee.
0: Had gekund. Het had gekund. Ja. En wat ben je dan? Ben je je boekhouding aan het doen of zo?
2: Nee, gewoon...

0: Het troep wat ik verzameld heb op mijn bureau. En dat moet een keer opgeruimd worden.
1: Ja. En dat, je ja. dacht, nou, die zondag de 26e, dat is daar wel een dag ja. voor.
0: Nou ja, de zon schijnt niet, dus ik denk, dat is een goede dag.
1: Ja, en hoe ver ben je?
0: Nou, nog niet zo ver.
1: Nee?
0: Nee, ik pik niet op, nee. Dat ga ik eigenlijk geen zin
1: in. Nee, en het nadeel is ook dat vaak met opruimen dat je ook dingen gaat lezen en kijken, hè? En dan duurt dat veel langer dan dat het moet duren.
0: Ja, heel stom, maar ja.
1: Ja, nou ja, goed. We helpen je er wel doorheen door die middag. Dat komt allemaal goed. Blijf hangen, je bent kandidaat nummer 1. Jij mag zo meteen als eerste je keuze kenbaar maken. Dan gaan we naar lijn 2, daar zit Thea. Dag Thea.
2: Hallo.
1: Thea, ook lekker aan het opruimen?
2: Nee.
1: Nee?
2: Geen zin in op zondag.
1: Nee.
2: Ik zit mijn kranten door te lezen. De weekendkranten met de bijlagen en de puzzels.
1: Oh. Nou, dan ben je nog wel even bezig. Ik weet niet hoeveel kranten dat zijn.
2: Nou, ik heb er maar 2.
1: Oké. Okay. Maar nog wel lekker ouderwets papier of digitaal?
2: Ja. Lekker papier.
1: Dus, dus nog even de handen wassen zometeen.
2: Ja, natuurlijk.
1: Je krijgt er wel zwarte vingers van, hè?
2: Ja, dat is zo, ja.
1: Hey, en wat gaan we eten vanavond, Thea?
2: Broccoli.
1: Oh, wat lekker. De manier waarop je het zegt, vind ik het al feestelijk eigenlijk. Dat maakt van een saaie groente toch een feestje.
2: Met een vegaburger.
1: Een vegaburger? Hé, nou is het feestje weg. Jammer.
2: Ja.
1: Nee hoor, grapje. Nou ja, klinkt lekker. Maak er een leuke dag van. Jij bent straks kandidaat nummer 2. En ik heb zelfs nog een kandidaat nummer 3. Dat is Corrie. Dag Corrie.
3: Hallo, met Corrie.
1: Ja. Corrie, we hebben al opruimen gehad. We hebben de weekendkranten lezen gehad. Welke bezigheid heb jij op deze zondag? Naast natuurlijk het luisteren naar de radio, dat mogen duidelijk zijn.
3: Nou, ik heb net mijn haar gedaan.
1: Oh.
3: En ik zit naar buiten te kijken, naar de bui die op het moment valt.
1: Oh,
3: en dat is ook... Die is wel stevig, dus...
1: Ja? Oh. Hmm.
3: Ja.
1: En waar is dat, Corrie? Waar regent het op dit moment? In Den Haag?
3: In Leidschendam.
1: In Leidschendam, oké.
3: Okay. Ja.
1: In Leidschendam. Daar waar het hele... Daar zal alles wel weer vol staan vanwege de mol, of niet?
3: Ik weet het niet. Ik woonde gelukkig ietsjes verder vandaan.
1: Ja,
3: okay. Maar het is geen pretje.
1: Nee. Nou ja, wel erin, maar... Nee, ja, goed. Komt
3: nou,
1: goed.
3: Voor mij niet, hoor.
1: Nee, oké. Okay. Jij bent meer van het oude Leidshagen nog.
3: Zo is dat.
1: Oké, okay, nou. Corrie, jij bent kandidaat nummer 3. Dat betekent dat als Jacqueline en Thea het fout hebben... dat ik dan bij jou kom voor het goede antwoord. Is dat een goede deal?
3: Dat lijkt me heel goed.
1: Oké. Okay. En laat even weten als het ophoudt met regenen. Hè? Dan kunnen de mensen in Leidschendam weer naar buiten.
3: Nou, het is wel minder.
1: Oké, goed zo. Nou, daar gaan we dan laten we de stem nog 1 keer laten horen. Komt-ie.
4: Moet je luisteren.
5: Het was op het toneeltje. Ach, gosje, ja.
4: Moet je luisteren.
1: Ja, het is niet Tineke Schouten, het is ook Willeke Alberti niet. Het is Karin Bloemen niet, het is Angela Groothuizen niet. Nelly Vrijda niet, Diewertje Blok niet en ook Gerdy Verbeet niet. Maar het leuke is dat Jacqueline wel weet wie het is. Want het is, Jacqueline...
6: Ilse Warringa.
1: Ilse Warringa van de Luizenmoeder natuurlijk.
6: De Luizenmoeder,
1: hè? Ja. Ja, en van nog veel meer, Ilse Warringa. Ja.
7: Jammer joh, dat is fout.
1: Jacqueline.
6: Ja, jammer.
1: Ja, nee. Terug naar je papieren, zou ik zeggen.
6: Ja.
1: Aan de slag weer met die dingen.
6: Ja, geen excuus meer.
1: Geen excuus meer, geen spelletje meer, geen radio meer die je ophoudt. Nee, je moet weer aan de gang. Maar wel leuk dat je hebt meegedaan. Dankjewel, Jacqueline.
6: Oké, goedemiddag.
1: Doei. Dan gaan wij ruim baan maken, dan moet ik zeggen, voor Thea. Thea, ben je er nog?
2: Ja, ik ben er nog.
1: Ja? Ah, dat is mooi, dat is mooi. Ja, want jij krijgt nu de tweede kans voor het raden van de stem. Dus ik zou zeggen, we weten wie het niet is. We hebben een Omroep West ADO-sjaal, we hebben een LED-sleutelhanger, we hebben een verjaarskalender en we hebben een taalkursus voor €300. Het enige wat je moet doen, lieve Thea, is even de goede naam noemen.
2: Nou, ik denk Jasperina de Jong.
1: Jij denkt Jasperina de Jong, dat is kleinkunst. Ja, dat klopt wel, dat is toneel. Ja, nou, past wel een beetje in het rijtje.
7: Goed!
1: Ja, natuurlijk is die goed! Ja. Ik laat ze even roepen, hoor. Yes, yes, yes, yes, yes. Ja, groot feest hier direct in de studio, want
2: ik hoor.
1: We hebben er een. Ja, we hebben er eentje. Thea, wacht even. Ik moet even Corrie bedanken. Corrie?
3: Ja?
1: Ja, jij valt nu af, helaas.
3: Ja, helaas, want ik dacht ook aan Jasperina.
1: Bot, pardon, die zegt. Had na regen toch zonneschijn gekomen, maar je bent te laat. Oké. Okay. Dankjewel, fijne zondag.
3: Ja, hetzelfde. Ja.
1: Nou, Thea, dan zijn we onder ons. Gefeliciteerd. Ja. Liep je al lang rond met deze naam of niet?
2: Wat zeg je?
1: Liep je al lang rond met deze naam dat je dacht, oeh, ja.
2: Ja, ik wist het de vorige ronde al op een morgen. Maar ik was te laat met bellen.
1: Ja, dat kan je zo hebben. Maar kijk eens, alles komt uiteindelijk goed, want het was best wel lastig natuurlijk. Waar hoorde je het nou aan? Of ken je het oeuvre van Jasperina de Jong gewoon heel goed?
2: Ja, ik ken het oeuvre. Ik ben ongeveer dus, dezelfde leeftijd. Misschien een paar jaar jonger. Dus ik heb ze vroeger veel gezien op de tv, in de comedies en zo.
1: Ja, dus jij bent inmiddels
2: een oude bekende.
1: Je bent de 50 net gepasseerd ook. Huh?
2: Nou, dat is alweer een poosje geleden.
1: Zie het als een compliment. Zie het als een compliment.
2: He? Ja, natuurlijk.
1: Hé, hey, je krijgt alle prijzen. Oscar gaat je laten weten hoe dat allemaal in jouw richting komt. Ik vond je een leuke kandidaat en ik ben blij dat hij eruit is. En veel plezier met je prijsjes in elk geval.
2: Dank je wel.
1: Oké. Okay. Wat wij zeggen?
2: Wat adres hebben jullie?
1: Nou, blijf maar even hangen, dan gaat Oscar alles met je regelen. Komt helemaal goed.
2: Oké. Okay.
1: Ja?
2: Doei. Fijne middag verder.
1: Doei. Dat betekent dat wij volgende week bij Marjolein weer een nieuwe stem mogen presenteren. Ja, een gloednieuwe stem met gloednieuwe prijzen. En alle hulde vandaag voor Thea van Vlijmen. Zij had hem goed. Zo, dan kunnen wij weer naar de muziek. Ja, want we hebben natuurlijk de beetjes nog klaarstaan. Dit is er ook eentje trouwens, hè? Die had ook gekund.

Je herkent hem vaak aan zijn grote kraag en zijn puntschoenen, de Soul Man. Sam en Dave hier op Radio West. Ik heb een speciale aanbieding voor je, als je daar zin in hebt. Als je nog een top toon weet, plaatje uit de jaren 60, 70 en 80. Ik denk, ik heb er wel een, maar ik doe er eentje als laatste aanbieding. 070-307-8080, dan kan die zomaar zometeen op de radio zijn. 070-307-8080.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig van de weg of eens lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert
9: Heijn. Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
10: In Limeer is het 19 graden en in de Zilk 20. Het is bewolkt, kans op een drup regen en er staat een stevige zuidwestenwind.
11: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Goedemiddag, het is 4:00. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Een man in Noordwijkerhout is afgelopen nacht aangehouden op verdenking van heling van een gestolen fiets. Agenten vonden hem liggend in een bos naast die fiets die als gestolen stond geregistreerd. Buurten en Zo in Alphen aan de Rijn opent in september opnieuw de deuren. De sociale onderneming moest eind februari sluiten nadat hun financiering wegviel. Nu gaat Buurten en Zo verder als zelfstandige stichting. En door werkzaamheden aan het spoor rijden er vanaf morgenavond laat tot zaterdagochtend vroeg geen treinen tussen Delft, Schiedam Centrum en Den Haag-Holland Spoor. De NS zet bussen in. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. Alles wijst daarop, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De dader reed met zijn busje in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Hij is nog niet gepakt. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president Dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, omdat dat ook het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren, net boven Almelo in Overijssel, is afgelopen nacht vermoedelijk in brand gestoken. Voordat het gezin naar Geesteren kwam, was het huis waar ze zouden komen wonen al 3 keer doelwit van vernielingen. Daarbij is ook een boze brief gevonden. Het statushoudersgezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, zegt burgemeester Posma. Na de eerdere vernielingen hield de politie een flyeractie in de omgeving met de vraag wie de angst en onrust zaaide. Er is toen niemand opgepakt. De politie doet nu forensisch onderzoek naar de autobrand. In een voorstad van Bordeaux is gisteravond bij een politiecontrole een man opgepakt met 44 exclusieve flessen wijn in zijn auto. Hij bleek die gestolen te hebben uit een verlaten woning. Vrijwel alle bewoners van het stadje zijn geëvacueerd door de grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie is de waarde van de flessen aanzienlijk. De dader was een bekende van justitie. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral in de middag zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
10: En na de reclame muziek van Rolls Royce. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
13: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
14: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
16: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: Drie sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
20: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
19: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
21: Tot 5 uur, als de dag van...

0: deze is prettig. Vind je niet? Om lekker het laatste uur van Als de Dag van Toen mee te beginnen. De Rolls Royce en The Best Love. Goedemiddag, daar zijn we weer. Het is 4:10 inmediels. De soep al opgediend. Ik denk dat er staat een bakje klaar. Ik ben benieuwd voor welk soep je hebt gekozen. Is het een tomatensoepie of is het een ossenstaartje? Dat kan ook natuurlijk. Ertessoep is een beetje zwaar, hè? Hoewel, ik heb wel eens gekeken op het blik. Maar daar staat niet op dat je het in de zomermaanden niet mag eten, hoor. Dat staat nergens. Maar dat staat ook niet op een pakketje zuurkool. En dat staat ook niet op een Indische rijsttafel dat je hem niet voor 5:00 ochtends mag eten, bij wijze van spreken. Maar goed. Wij hebben in dit uur een top toen. Ja, en een leuke ook. We gaan hem straks aan je kenbaar maken. Die hoor je zo over 20 minuutjes, denk ik, voorbij komen. En we hebben natuurlijk de ontknoping van het rad in dit uur met de letter B. Ze kunnen nog door naar 070-307-8080. Of anders even mailen ronald@omroepwest.nl. Bijzondere is dat ik dacht eigenlijk dat het heel moeilijk zou zijn met een B. Maar ik draai de ene naar de andere natuurlijk. De Best of My Love of Best of Love is ook met een letter B. En zo zijn er velen die mogelijk zijn. Laat het weten als je mee wilt doen. Je doet het niet voor niks. Romantiek ligt op de loer, sterker nog. Je kunt het bijna aanraken. Het is een diner voor twee in Italiaanse sfeer. Dat kun je winnen als ik jou straks uit de hoogroom trek. Nou, alle reden om lekker te blijven luisteren. Dat sowieso. En misschien nog wel even mee te doen. En een berichtje te sturen.
1: Tot 5:00 Als de Dag van Toen. Met Ronald van der Geer.
2: Dit is Radio West.
3: Oké, leuk.
4: Gaat allemaal eens op je gemak zitten en luisteren.
5: Hey, Ronald!
3: Lekker zeg!

0: Het is toch net of je naar de finale van de Wimbledon zit te luisteren. Ja, als je het einde zo hoort van dit liedje, Fleetwood Mac en Big Love. En uiteindelijk is de bal een keer uit. Ja, goedemiddag. Dit is Radio West. Dit is als de dag van toen, de jaren 60, 70 en 80 op een rijtje. En straks natuurlijk de uitslag van het rad. Er komen er nog een paar binnen. Harry Belafonte wil Yvonne graag de Bananasong van Errol. Ik woon hier op Bonaire en ik doe regelmatig met Amerikaanse toeristen een rondje maken hier. En dan vertel ik ze het een en ander in zo'n bus, weet je wel. En Harry Belafonte heeft hier een deel van de kust gehad. Sterker nog, we hebben een wijk, Belnem, die nog altijd genoemd is naar Harry Belafonte en zijn partner Nemo. En hij heeft ook nog steeds het Belafonte Hotel hier. En ja, hij heeft dus een grote geschiedenis hier. En dan is het altijd leuk om even... Ken je Harry Belafonte? Ja, oké. Okay. En dan doet de hele bus... Nou, leuk. Je moet erbij zijn, denk ik. En Esther laat ook nog weten... Ik ga voor de boertjes van Buden. Ja, bij Mien op de Boerderie. Dat is met Kees Schilpoort. Oh, dat is lang geleden, zeg. Van Rademaar in de stemband, weet je wel. Esther, leuke suggestie. Hij gaat de hoge hoed in. En even kijken of er nog via de mail eentje gekomen is. Nou, dat waren ze voorlopig. Ik denk ook dat de stroom nu al ophoudt. Er zijn er al zoveel binnen. Dus dat komt ongetwijfeld goed. We gaan naar datgene waar jullie ook nog invloed op hebben. Dat is...
1: De top toen.
0: Ja, de top toen. Brenda van Berkel. Oh, twee B's ook. Brenda van Berkel. Goedemiddag, Brenda. Leuk dat je luistert. Je woont in Leiden. Tenminste, dat laat je me weten. En je zegt, nou ja, ik zou wel een leuke top toen weten. En die behelst dan allemaal liedjes met zondag erin. En als je gaat zoeken naar liedjes over de zondag, dan is de keuze reuze. En dan kun je er eigenlijk wel een top 60 van maken, als je dat zou willen. Nou, daar hebben wij geen zin in, maar we gaan wel voor drie leuke liedjes. En welke heb jij gekozen uit de jaren 60? De Small Faces en de Lazy Sunday. Nou, dat spreekt iedereen aan natuurlijk. Uit de jaren 70 Blondie en de Sunday Girl. Dat is een verwennerij, zeg. En dan, ja, dat mag natuurlijk dan niet uitblijven. Ik dacht, nou ja, misschien Sunday Morning van Earth, Wind & Fire, maar jij kiest dan voor de jaren 80 U2. Ja, dat mag natuurlijk ook niet ontbreken. En Sunday, Bloody Sunday. Nou, dat is het lijstje van Brenda van Berkel. Ik hoop dat niet alleen Brenda, maar ook jij de radio daar harder voor zet. En als je het niet doet, dan luister je hem gewoon op deze hoogte, want hij komt hoe dan ook.
1: De top toen. De top toen, jaren 60.

dat heeft ze toch netjes gedaan. Ik kan niet anders zeggen dan complimenten voor Brenda van Berkel. Zij heeft een ontzettend leuke top 3 samengesteld. Een top toen met uit de jaren 60 de Lazy Sunday van de Small Faces. De Sunday Girl van Blondie uit de jaren 70. En U2, ja, natuurlijk mag die niet ontbreken met Sunday Bloody Sunday. Als je er ook een hebt, volgende week zit Kevin hier weer, dan kun je hem een top toen sturen. Kevin@omroepwest.nl. Dus Kevin@omroepwest.nl. Zometeen gaan wij de twee Franse liedjes doen zoals je dat van ons gewend bent. Naar Roxy Music en die ogen waar je in verdrinkt, weet je wel.

de Enjoy. We gaan richting het einde van de show natuurlijk. En je weet, aan het einde van de show, van deze Als de Dag van Toen, dan doen we altijd de onthulling van welk liedje, vandaag met een B, wordt het dan. En dan gaan we proberen live in de uitzending de persoon te bellen. Maar we hadden pas natuurlijk iemand die helemaal niet opnam. En vervolgens zijn we naar een ander gegaan en die persoon belde weer terug. Ja, dat vinden wij ook lullig. Dus probeer in elk geval, als je iets hebt ingestuurd rond 4:50, 4:15, 4:55, kan ook net even een minuutje laten zijn, in de buurt van je telefoon te zijn en op te nemen. Dat is wel zo eerlijk en leuk ook. Yes, tijd om, weer eventjes, net als Tess, aandacht te besteden aan de Franse muziek. En ik had het met Tess natuurlijk over Gilbert Bécaud en Nathalie. Nou, dat zeg ik natuurlijk omdat ik dat nog weet, maar jullie waren daar misschien helemaal niet bij. Maar dat heeft ze ooit een verhaal van verteld en dat vond ik mooi. En sindsdien luister ik eigenlijk altijd naar het liedje met een ander oor. Het is een nummer uit 1964 van Gilbert Bécaud. Een romantisch verhaal over een Russische gids in Moskou met een symbolische roep om vriendschap en verbinding tussen Oost en West tijdens de Koude Oorlog. Hè. Het is een Franse bezoeker die door het winterse Moskou gaat, wordt rondgeleid. Een café Pushkin dat niet bestond en later is neergezet nog in Moskou bij het Rode Plein. En daar gaan ze warme chocolademelk drinken. Nou ja, het is een fantastisch verhaal. En hoe heet hij ook weer? Oh ja, monsieur, maar dan weet ik niet wat het Franse is. 100.000 volt vanwege zijn energieke optreden. Die hoor je zometeen. Daarvoor hoor je Hélène. Dat is een bekend nummer van Julie en Claire uit 87. Dat is ook de voornaam van zijn huidige echtgenote. Het plaatje is uitgebracht als derde single van een album. L'Aventure de l'eau. De waterlijke avonturen. Grote radiohit geweest. En die Hélène, waar dat dan waarschijnlijk over gaat, is Hélène Grimelion. Zij is een Franse schrijfster. En samen in 2008 kregen ze ook nog een zoon, Léonard. Nou, is dat mooi of niet? Ja, ik vind het fantastisch. Laten we gauw gaan. 1, 2, 3, 4.

Dat is toch de mooiste manier waarop je de Koude Oorlog kunt bespreken, hè? Fantastisch dit. Gilbert Bécaud en Nathalie. Ja, dat is wel waar ik ook van hou, trouwens. Ik moet wel schuiven dicht doen. Techniek staat voor niks hier. Hey, zometeen in de buurt van je telefoon blijven, hè? Want dan gaan we hem doen. Ja, we gaan hem doen. De ontknoping van de dag, van het rad, vind ik altijd leuk. De hoge hoed staat hier. En ik heb vandaag Oscar, dat is mijn steun en toeverlaat tijdens deze show. Niet de opdracht gegeven, maar die weet gewoon dat hij die hoed moet vullen en dat daar een uit moet halen. Nou ja, en die gaat hij zo meteen bellen. Dus dat ga je zo meteen horen. Eerst nog eventjes een liedje doen van Paul Simon uit 1973. Dus dat past naadloos bij elkaar. Ik moet eigenlijk altijd bij dit liedje denken aan een fotorolletje. Ja, bij Kodachrome. Hoe zou dat komen?

0: vond het weer buitengewoon gezellig vanmiddag. En wat vloog de tijd weer voorbij. Het is gewoon alweer 5:13. Hè? Einde van de zondag nadert alweer. Zondag 26 juli, ook nog eens een keer de laatste zondag van deze maand. En ja, we sluiten alweer de eerste zomermaand af. Maar goed, moeten we niet te lang bij stilstaan.
1: Kevin's muzikale rat.
0: Nou, het is alweer een eeuwigheid geleden dat dat rat uiteindelijk terecht kwam op de letter B natuurlijk. Ik heb jullie daarna uitgedaagd om met plaatjes te komen met de letter B erin. En nou, die zijn geweest. Oh, dat heb ik geweten. Ik zei nog, nou worden lastiger. Nou, dat was helemaal niet lastig. Jullie hebben me werkelijk overspoeld. Waarvoor hartelijk dank, overigens. Nou, we hebben alles in de hoed gedaan. En er is er eentje uitgekomen. Ja, volledig onafhankelijk dus. Ik zou zeggen, we gaan bellen. Ja, eens kijken wie wij kunnen verrassen. De telefoon gaat er ook voor over. Ja. Net Kees Schilpoort, die werd net ook al genoemd. Hè. Nou. Oscar zegt nog tegen mij net, als ze maar opnemen. Wilma! Dag Wilma, dit is Ronald van der Geer.
2: Hallo.
0: Van Radio West.
2: Ja, ik weet het.
0: Oh, je weet het, gelukkig. Ja, nee, ik denk, ik stel me even voor. Hoe is het met je?
2: Nee, hartstikke leuk. Ja, goed.
0: Ja? Hoe zit jij in de romantiek, Wilma?
2: Dat kan wel iets beter.
0: Ja? Oh.
2: Ja.
0: Oh. Ja, maar ik bel je natuurlijk niet zomaar.
2: Nee.
0: Nee, ik bel je niet zomaar. Ik bel je. Nou, laten we eerst maar zeggen, ja, het is hem geworden, Wilma.
2: Ja, leuk, geweldig.
0: Ja. En dan win jij, omdat jij het geworden bent, win jij een diner voor twee in Scheveningen. Nou ja, dan is romantiek niet ver weg natuurlijk. En dat is La Galleria in Scheveningen. Bied je dat aan? Diner voor twee in de Italiaanse sfeer. Nou.
2: Hartstikke leuk.
0: Maar hoe laat moet ik er zijn dan? Want ik begrijp dat het romantiek een beetje tegenvalt. Dus dan gaan wij toch.
2: Is ook een goed plan.
0: Ja, ik zit alleen een beetje ver weg. Maar goed, daar kunnen we altijd de mouw aanpassen. Nee, maar je weet toch wel iemand liever, of niet?
2: Ja, natuurlijk.
0: Oh, gelukkig
2: ik
0: maar.
2: Ik heb een heel vol balboekje.
0: Dus jij gaat ook als het ware weer een hoge hoed in, zeg maar. En daar trek je er weer eentje uit. En die gaat. Jij gaat vanavond romantisch doen met Wilma, hè?
2: Ja.
0: Oké. Hartstikke leuk. Hey, je hebt hem in elk geval te pakken. Ik ga je liedje draaien. Als jij mij een plezier wil doen en even waar je naar hebt geappt, ook even je adres wil appen, dan word je zo snel mogelijk gebeld over het dinertje.
2: Super. Dank je wel. Ja.
0: Even je e-mailadres en je huisadres, alsjeblieft.
2: Doe ik.
0: Ja?
2: Okidoki.
0: Welk plaatje wilde je eigenlijk?
2: A Blue Angel van Roy Orbison.
0: Ja. Mooi liedje, hè?
2: Zeker.
0: Ja. Nou, dan gaan we die lekker draaien. Zetten we die op. Nou, wens ik jou een mooie zondag en een mooi diner natuurlijk, Wilma.
2: Super, dankjewel.
0: En doe ze allemaal de groeten, hè?
2: Ja,

Roy Orbison op de radio en de Blue Angel. Dankjewel allemaal voor het luisteren deze middag. Was leuk, hè? Ik vond het gezellig. En we hebben een leuke winnaar met Wilma. En die heeft dat dinertje voor twee te pakken. Niet getreurd als jij er nu niet bij zit. Want volgende week doen we dat uiteraard gewoon weer. Elke keer als... we hebben leuke prijzen. Op zondagmiddag laten we het daarop houden. Dus Wilma, gefeliciteerd. En anderen, dank allemaal voor het meedoen. De show is ook voorbij bij deze. Ik heb nog één liedje en dat hoor je tot aan het nieuws van 5 uur. Mooie zondag verder. Mooie week. En we spreken elkaar snel weer, want ik mag 3 dagen West kom thuis doen. Dus dat wordt een feest deze week. Hey, tot morgen.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
5: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
6: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
7: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
8: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het Como-meer in Italië is het lichaam gevonden van de 45-jarige Nederlander die daar sinds gisteren werd vermist. Dat melden Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben urenlang naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. Amsterdam neemt bij de World Pride en Pride Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Burgemeester Halsema spreekt van een aanval op de vrijheid die we in Amsterdam deze weken ook groots vieren. In Berlijn is de klopjacht op de dader nog altijd in volle gang. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de aanslag op de Pride een islamistische terreurdaad was. Er viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. Voor de 3e dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. In Engelen, vlakbij Den Bosch, zijn meer dan 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer met scheldwoorden. De woningen zijn van mensen die voorstander zijn van de komst van een opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen in het dorp. In april werd bekend dat in Engelen plek komt voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers. De burgemeester zegt dat er een groep felle tegenstanders van de opvang is die al maanden mensen intimideert. Hij noemt de bekladdingen verwerpelijk en onacceptabel. Het weer, af en toe een bui, tussendoor soms een gaatje voor de zon. Ook vannacht en morgenochtend nog af en toe nat. Morgenmiddag droog en vaker zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten.
12: Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht. En geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert
13: Heijn. Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
15: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
16: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
17: Als je Vodafone mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
17: krijg je tot wel 20 euro korting.
18: Elke maand weer.
17: En hoe meer data en snelheid,
18: hoe groter die korting.
17: Dat is One van Vodafone
18: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
19: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
20: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
21: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
20: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
22: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
23: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
22: En bedankt, hè?
24: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
25: Tot 7 uur, muziek.

Goedendag, zondag 26 juli 2026. Welkom bij Muziek van alle tijden. Vandaag aflevering 335. Ik ben Rob Langeveld, ik mag uw muzikale gastheer zijn bij dit verzoekplatenprogramma. 2 uur lang de meest diverse aanvragen, uiteenlopend van Eros Ramazzotti via Bob Seger en Saskia en Serge tot Toon Hermans. En natuurlijk daartussendoor nog veel meer, op verzoek van u, de luisteraar. Kees Huurbeer, hij zit aan de knoppen vandaag, zoals zo vaak. En verzoekster Bonnie Groen, zij bijt het spits af met Brian Ferry.

muziek van alle tijden begonnen we vandaag met Slave to Love. U hoorde natuurlijk Brian Ferry. Hij kon het ook zonder Roxy Music. Dit nummer, dat maakte hij in 1985. Adrie Philipsen, die doet een verzoek helemaal vanuit Spanje. Om precies te zijn, vanuit Palomares del Rio. En ze vraagt een nummer aan voor haar echtgenoot. Ze schrijft mi marido. En dat is Peter. Wij wonen nu al zo'n 2,5 jaar met plezier in Spanje, in de regio Andalucía, waar het bijzonder warm kan worden. Ik vraag deze plaat aan voor Peter, omdat ik van hem hou en dat ik weet dat hij dit nummer heel erg mooi vindt. En dat nummer, dat is van Maria Dolores Pradera. Het nummer waarmee zij ook wereldberoemd werd, is El Rosario de mi madre, oftewel de rozenkrans van mijn moeder.

0: lo tuyo te lo envío cualquier tarde. No quiero que me veas nunca más.
1: Een echte klassieker met passie, dat wilde Adrie Flipsen graag horen voor haar echtgenoot Peter, met wie ze dus in Spanje woont. En Peter vindt dit een prachtige plaat. Sluiten we ons bij aan, Peter en Adrie. Het volgende verzoekje dat komt uit Nooddorp en wel van Bas. Bas vraagt een nummer aan van Suzanne en Freek en dat doet hij voor Adnan Osman. Die komt ook uit Nooddorp. En Bas zegt daarbij, hij is een goede PBR. Ik denk persoonlijk begeleider, dat betekent. Hij is aardig en hij doet zijn werk goed. Voor Adnan dus, Suzanne Freek.

0: titel van dit nummer van Suzanne en Freek is uiteraard altijd wel iemand aangevraagd voor Adnaan Osman door Bas uit Noordorp.
1: Jouw verzoek in muziek van alle tijden op zondag.
2: Je luistert naar muziek van alle tijden met Rob Langeveld.
1: Dit is Radio West.
0: En dat aanvragen, dat kan natuurlijk op verschillende manieren. Bijvoorbeeld via de website. En dat deden Fanny en Hans Schouten uit Delft. Zondag 26 juli, dat is dus vandaag, zijn we alweer 59 jaar getrouwd, melden ze. Graag op die dag een plaatje van Maxi Arland. Van zijn vader Henry hebben jullie al vaker eens een plaatje gedraaid. Dus nu is zijn zoon aan de beurt.

Omdat Fanny en Hans Schouten uit Delft vandaag op de kop af 59 jaar getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd. Heute und für immer hoorde u. En de artiest is Maxi Aarland. Zijn vader Henry die zong ook. Het volgende verzoekje, dat is kort en bondig. We kregen een kort verzoekje via de website. De titel daarboven luidt Prille Geboorte voor Silva Lane uit Zoetermeer. En het nummer dat ze willen draaien, en ze zijn Nico en Willy, dat is Stevie Wonder met Isn't She Lovely. En ze zeggen erbij veel sterkte.

prachtig, dit nummer van Stevie Wonder, Isn't She Lovely. Uiteraard bekend van de prachtige LP Songs in the Key of Life. En Stevie Wonder die schreef dit in 1976 bij de geboorte van zijn dochter, die heet Aisha. En het nummer dat werd aangevraagd door Nico en Willy voor Silva Lane, misschien moet ik zeggen Silva Lane, uit Zoetermeer. Volgende verzoekje, dat komt ook van een tweetal. Nee, dat komt van Sonja Gouwenleeuw uit Schiedam. En ze vraagt het aan voor haar man Joop Gouwenleeuw. En of ik daarbij ook nog even de groetjes wil doen aan onze collega Kevin Brouwer. Nou, heb ik gedaan. U krijgt de groeten terug. Het nummer dat de familie Gouwenleeuw in Schiedam graag wil horen komt van Boney M, The Rivers of Babylon.

0: Uit 1970 deze muziek, Boney M. En zeg je Boney M, dan zeg je natuurlijk Bobby Farrell. Zong die het nou wel zelf of niet? Nou, daar kunnen we eeuwig over blijven discussiëren. Wat we wel weten is dat Bobby Farrell geboren werd op Aruba in 1949. En hij overleed de voorlaatste dag van 2010 in Sint-Petersburg in Rusland. Dit plaatje werd aangevraagd door Sonja Gouwerleeuw uit Schiedam voor de man Joop.
1: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks. Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
2: Hallo, waar is iedereen dan?
1: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.
0: Nou, ik ben ook zo benieuwd wat daaruit gaat komen. Ik zeker wel. Ik ben heel erg benieuwd naar Haagse namen of woorden. Of Westlandse namen of woorden. Stuur maar door. We zijn razend benieuwd. In Muziek van alle Tijden draaien we natuurlijk, zoals elke week, op verzoek van Marie-José Wagener van der Kamp een nummer van Ella Fitzgerald. Ditmaal wil ze graag een combinatienummer horen. Ella samen met Louis Armstrong. Een nummer uit 1956 vraagt ze aan Under a Blanket of Blue.
3: A blanket of blue, just you and I beneath the stars, wrapped in the arms of sweet romance. The night is ours, yes, under a blanket of blue. Let me be thrilled by all your charms. Darling, I know my heart will dance within your arms, yes. Summer night is magic,

Under a Blanket of Blue, oftewel onder de nachtelijke hemel. U hoorde Ella Fitzgerald en Louis Armstrong op verzoek van Marie-José Wagener van der Kamp. En dit nummer, wat u zojuist hoorde, is uit 1956. En we blijven wat mij betreft gewoon nog even in dat jaar. Want ook het volgende verzoekje gaat over een artiest die in 1956 begon aan een enorme succesvolle muzikale carrière. Marijke Kranenburg-Bos, die uit Leidschendam, die vraagt een plaat aan, namelijk voor Aad Kranenburg, ook uit Leidschendam. Mijn echtgenoot Aad werd op 23 juli 72 jaar. Ik wil hem daarmee van harte feliciteren en hem nog vele mooie en gelukkige jaren toewensen. In een goede gezondheid uiteraard. En de tekst van het lied en de wijze waarop dat gezongen wordt, dat raakt Aad nog altijd, zo meldt Marijke. En welk nummer hebben we het dan over? Uit 1956 dus, de allereerste hit, nummer 1 hit in Frankrijk, van Charles Aznavour, Sur ma vie.

Ik zweer het op mijn leven, oftewel sur ma vie. Half Frans, half Armeens is die, hè? Charles Aznavour. En als u nou denkt, ik wil nog meer Frans horen, nou dat kan natuurlijk, hè? Na het tweede uur van Muziek van Alle Tijden op Radio West te horen. Enchanté, twee uur lang Franstalige muziek, tot u gebracht via Tess en Merlo. In Muziek van Alle Tijden hoppen we naar 1986... op verzoek van Corrie uit Den Haag. En ze vraagt een plaat aan voor René. Vandaag is het 10 jaar geleden dat mijn man en maatje René is overleden. Hij was mijn rots in de branding en ik mis hem nog steeds. En dan is het natuurlijk logisch dat we een nummer draaien dat ook dat in de titel heeft. René had zijn muziek zelf uitgezocht. En dan neem ik aan dat dat gaat om de uitvaart. En daar zat ook dus dit nummer bij van Bob Seger en de Silver Bullet Band, Like a Rock.

0: Opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame, deze Bob Seger, lijkt me terecht. We draaiden hem ter nagedachtenis aan René, de rots in de branding van Corrie uit Den Haag.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook. Muziek van alle tijden, Laan van Schravemade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er ook nog de voicemail 070-307-8061. Dit is Radio
0: West. En Sam van der Meulen die deed het via de website. Sam uit Den Haag. Hij vraagt een plaat aan voor Hans van der Meulen. En die plaat vraagt hij aan om nog eens terug te denken aan zijn hierboven genoemde vader, Hans dus, uit Den Haag, die inmiddels al ruim 20 jaar niet meer onder ons is. Hij, de vader, had een cassettebandje met allerlei opnames van de radio, waar hij zo nu en dan ook zelf te gast was, in zijn namelijk in verband met zijn werk bij het Instituut Klingendaal in Den Haag. En een van die opnames destijds, misschien was het wel bij Radio West, dat staat er niet bij, die werd onderbroken met deze plaat. De presentator eindigde daarna met de woorden: prachtig niet, dit nummer, Tom Waits van Tom Traubert's Blues. Het heeft ook een andere titel, dat vertel ik u straks.

0: Prachtig, niet? Met die woorden werd de vader van Sam van der Meulen geconfronteerd toen de presentator op de radio, destijds, heel lang geleden, dit nummer van Tom Waits afkondigde. Ja, je vindt het prachtig, hoewel er zijn ook mensen die het helemaal niks vinden. Tom Waits, de man van de grommende stem, hij heet ook wel fluisterzanger, nou in dit geval dus niet. En de volledige titel van dit nummer, dat is trouwens, pak je er even bij, Tom Traubert's Blues, Four Sheets to the Wind in Copenhagen. En het is nog altijd onduidelijk of dat nou inderdaad gaat over een zangeres die hij in Kopenhagen heeft ontmoet, of juist niet. En dan geldt er ook nog dat dit nummer bekend staat onder een veel kortere titel. En die naam die hoorde u heel vaak voorbij komen, namelijk Waltzing Matilda. Het volgende nummer, dat roept herinneringen op bij Kees en bij mij. Dat zijn namelijk de Dakota's. En de titel is de 88.4 FM, ik zeg het maar even op zijn Nederlands, Theme Song. Oftewel, Kees?
1: De Dakota's.
0: De Dakota's, en die kennen we nog van degene die vroeger geluisterd hebben, die zeggen misschien wel, oh ja, van Ernie Uiterwijk op 88.4 bij Radio West. Toen klonk dat zo.

0: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
10: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
9: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
10: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
11: De ziel krijgt vleugels. Toverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
12: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
14: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is nu een herdenkingsmars bezig richting de Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander van 45... die daar sinds gisteren werd vermist, dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben meer dan een dag naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. In het dorp Engelen in Brabant zijn huizen en auto's beklad van mensen die voorstander zijn van een nieuwe asielopvang. In het dorp komen 50 plekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Al maanden is een groep felle tegenstanders daarvan mensen aan het doksen en intimideren. En Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Volgens de Roemeense president was het een Russische drone. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag is het droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: De zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
15: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
16: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
17: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
18: Hè? Nu alweer?
17: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
18: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
17: Ook dan moet je aangifte doen.
18: Nou, goed dat je het zegt.
17: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
18: Handig?
17: Ja, van de Belastingdienst.
19: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
20: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
21: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
22: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
21: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
23: Tot 7 uur, muziek.

Het tweede uur van muziek van alle tijden is van start gegaan met de Easy Aloha's. Het nummer heette Aloha, hele moeilijke tekst, dat hoorde u wel. En die Easy Aloha's, dat zijn twee Amsterdamse DJ's. Bas Albers en Gerard Jansen heten ze. Rob de Jong, die vroeg dit nummer aan voor alle luisteraars. Nou, het leek me een hartstikke mooie opener van dit tweede uur muziek van alle tijden. In het eerste uur hoorde u dat Fanny en Hans Schouten uit Delft 59 jaar getrouwd zijn. En daar is Nel Merwers uit Delft, die constateert datzelfde. Zij heeft het over 57 jaar, jullie moeten het samen nog even uitvechten. Maar in ieder geval wel leuk dat Nel een plaatje aanvraagt voor Fanny en Hans Schouten. Om precies te zijn wil ze een nummer horen van Saskia en Serge. En dan denken we natuurlijk al gauw aan dat nummer wat ze wereldberoemd maakte in Nederland. De kleine dingen die het doen.

Op verzoek van Nel Merwers uit Delft voor Fanny en Hans Schouten. Muziek uit 1972. U hoorde Saskia en Serge, zo zijn ze zich later gaan noemen. Ze begonnen ooit als Trudy en Ruud. En ze werden ontdekt in een songfestival in Loosdrecht. Oh ja, en wat ik ook nog bij kan vertellen. Misschien herinnert u zich nog, als u in die tijd rond de jaren 70 naar de radio luisterde, dat dit ook de herkenningsmelodie was van een radioprogramma van Barend Barendse. Jawel, we gaan ver terug in de tijd. Iets actueler is de aanvraag die Wilma Hartenveld doet. Wilma uit Krimpen aan den IJssel. Ze vraagt een plaat aan voor de jarige Ger van Veen uit Krimpen aan den IJssel. Ger heeft zaterdag 25 juli, dat is dus gisteren, de pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar bereikt. En graag wil ik Wilma, zijn partner, dit plaatje laten draaien voor hem. Hij is dol op Italië en op Italiaanse muziek. Het was moeilijk om te kiezen welk nummer. Maar dit nummer geeft een heerlijk vakantiegevoel en je kunt weer een heel levensjaar lang genieten van al het moois dat gaat komen. Eros Ramazzotti met Più Bella Cosa.

0: Più bella cosa, oftewel het mooiste dat er is, dat bezong Eros Ramazzotti. Die is overigens 62 jaar, hij treedt nog steeds op. En dit nummer werd gedraaid voor Ger van Veen, 5 jaartjes ouder sinds gisteren. Hij werd toen 67. Dit nummer werd aangevraagd door Wilma Harteveld uit Krimpen aan de IJssel.
1: Naar muziek van alle tijden met Rob Langeveld.
2: Dit is Radio West.
0: Deze plaat haalt mooie herinneringen naar boven die ik graag koester. Dat meldt Dolf Rieken uit Voorhout. Een gevoelig nummer wil hij horen. Voor iedereen. En ga zo door. Voor elk wat wils. Dat slaat op dit programma. Nou, dankjewel, Dolf. We gaan zeker door. En het gevoelige nummer dat we op verzoek van Dolf draaien is van Toon Hermans. De titel Lievert.
3: Ik was een schuchtere naïvert. Van de liefde wist ik niets. En opeens riep zij dag lieverd en sprong achter op mijn fiets.

naar een afgelegen stekje, net een beetje uit de wind. En toen zei ze weer iets liefs, wat ik niet helemaal verstond. Maar ik vond het onbegrijpelijk mooi.

bepaald een echte flotterd. Ik kreeg het warm en ik kreeg het koud. Ik weet nog dat ik heb gestotterd. Wat zijn aan zee de zoenen zout? En ik hoor haar lieve lach nog volop schallen in het rond. En ik vond het onbegrijpelijk mooi dat iemand mij een lieverd vond. Ik heb heel stil naar haar geluisterd, de lieve dingen die ze zei. Toen heeft de zee me ingefluisterd.

Toon Hermans maakte dit nummer, Lievert, in 1996. Toon is, u weet het, niet meer onder ons. Maar de herinneringen die blijven natuurlijk. Dolf Rieken uit Voorburg die vroeg daarom speciaal dit gevoelige nummer aan. Graag gedaan, Dolf, voor jou. En al die andere luisteraars natuurlijk. Hanneke Bosveld Openti uit Den Haag, om precies te zijn uit Loosduinen, die vraagt een nummer aan voor Elke Bakker. En ze wil graag aan Elke laten weten dat we aan haar denken. We, dat zijn Wichert en Hanneke. Van harte beterschap, El. Lieve groetjes vanuit Loosduinen dus. En de muziek die komt ook uit Den Haag. Althans, de muzikant is een Haagenees. Rudy Bennett. How can we hang on to a dream?

83 jaar is hij inmiddels, Rudy van der Berg. We kennen hem natuurlijk muzikaal als Rudy Bennett van The Motions. How Can We Hang On To A Dream, voor Elke Bakker van Wichert en Hanneke. Een verzoekje uit Wateringen, Art van der Voort. Die wil graag een plaat horen voor alle fans en ook voor de niet-fans van Enya. Enya hoor je niet veel op de radio, terwijl ze heel veel mooie nummers heeft gemaakt. Maar dat realiseert Art zich ook. Het blijft natuurlijk wel een kwestie van smaak. Enya, the day the cry... Nog een keer. Enya, the day the sky cries.

0: every spring. En ja, uit Ierland. We kennen haar natuurlijk ook van Orinoco Flow. Maar dankzij Art van der Voort konden we dit nummer draaien. The Day the Sky Cried.
1: Vandaag op TV West een terugblik op het Haagsbiedfestival 2025 met The Animals and Friends.

0: Het Haags Beat Festival 2025. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.
2: En op Radio West luistert u naar muziek van alle tijden. En de vaste luisteraars die weten dat we rond dit tijdstip een duik nemen in de oude joekels, in het archief van Leen Huisman. Dat deden we ook naar aanleiding van het verzoek van Tom Schermer uit Rotterdam. Ik wil graag deze plaat aanvragen. En voor wie dan? Nou, voor André Kolen, oftewel de mede-presentator van dit programma. Omdat Tom denkt dat André niet zo graag een plaat voor zichzelf of muziek voor zichzelf aanvraagt, doet Tom dat gewoon. En dan vertelt hij dat ze een gezamenlijke passie hebben. En die passie heet Laurel en Hardy. Ze kennen elkaar bijvoorbeeld van de Perfect Day Tent. Er wordt weinig aandacht aan dit duo gegeven, zegt Tom Schermer. Maar André Kolen die weet er vast iets over te vertellen. Nou, dat gaat hij binnenkort natuurlijk wel doen. André Kolen die heeft ook gezorgd dat wij een montage hebben van allerlei mooie, leuke, gezellige, grappige Laurel en Hardy deuntjes. De Bo Hunks, die voeren ze uit. En wij gaan dus op deze manier ver terug in de tijd.

0: Well, here's another nice mess you've gotten me into.
1: Laurel en Hardy, wij noemden ze vroeger de dikke en de dunne. Op verzoek van Tom Schermer, speciaal voor André Kolen, mijn collega die dit programma in september en oktober weer komt presenteren. Hij is, zoals veel mensen, enorm fan van Laurel en Hardy. En we blijven nog even in die hele goede, hele oude tijd. Op verzoek van Adrie van Haastrecht uit Voorburg draaien we namelijk een nummer uit 1931. Het nummer wordt aangevraagd voor Theo van der Linden uit Voorburg. Hij is zo lief, hij staat altijd klaar voor ons en voor iedereen. En daarom, speciaal voor Theo van der Linden, Al Boley, Ray Noble en his orchestra, Goodnight Sweetheart.

En ook deze verdient natuurlijk het etiket Ouwe Joekel. Aangevraagd door Adrie van Haastrecht voor Theo van der Linden uit Voorburg. En we hoppen in muziek van alle tijden, net zo makkelijk, van 1931 naar 2026. Want wie een blik werpt op de verjaardagskalender, en die hebben we hier hangen bij Radio West, met alle bekende artiesten wereldwijd en in Nederland. En ik had het vorige week ook al aangekondigd. Vandaag wordt Mick Jagger maar liefst 83 jaar jong. Still going strong, kun je zeggen over Mick Jagger en over de meeste van zijn makkers. Dat bleek ook wel, omdat de Stones onlangs een nieuwe album hebben uitgebracht. Het heet Foreign Tongues. Ik liet u vorige week al een nummer horen en ik ben zo vrij om er nog eentje uit te pikken. Some of Us.

0: Ter ere van de 83ste verjaardag van Mick Jagger. Klopt hoor, Kees zei het ook al. Dat is niet Mick Jagger die we hier horen zingen. Nou, een beetje op de achtergrond. In dit geval hoort u met name Keith Richard. Thumb of Us van het nieuwe Rolling Stones album. Foreign Tongues.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er nog de voicemail 070-307-8061.
2: Dit is Radio West.
0: Klein verzoekje mijnerzijds. Graag uiterlijk woensdag uw verzoek indienen. Dan kunnen we op zoek en dan kunnen we een beetje nadenken over de volgorde en dat soort dingen. Uiterlijk woensdag, dan is de kans het allergrootst dat u aanstaande zondag aan de beurt bent in muziek van alle tijden. Nog heel eventjes geduld en gewoon blijven luisteren naar 89.3 FM. En dan belandt u straks automatisch in het programma van Tess Merlo over Franstalige muziek. En voor de warming-up is hier Gérard Lenormand, si c'était président. Ik wil wel president worden.

En vandaag natuurlijk ook de laatste dag van de Tour de France. Maar de dag ook dat om 12 uur om precies te zijn... Tess Merlot met Enchanté, haar Franstalige programma, begint. U hoorde letterlijk Gérard Lenormand fantaseren... als ik nou eens president was. We hadden het zojuist over de verjaardag van Mick Jagger. 83 vandaag geworden. Maar we hebben nog een beroemde jarige vandaag. Roger Taylor, jawel, de drummer van Queen. Hij is ietsje jonger, 77. Een van de nummers van Queen draaien we gewoon ter ere van zijn verjaardag. Fat Bottomed Girls.

En die laatste klanken, daar ging het eigenlijk om. Roger Taylor, de drummer van Queen, die vandaag zijn 77ste verjaardag viert. Daarom draaiden we aan het eind van Muziek van Alle Tijden deze ode aan dames met dikke billen. Dit was trouwens de B-kant van het singeltje Bicycle Race. Zo vertelde Kees mij net. En dan hebben we ook alweer het tweede uur van Muziek van Alle Tijden achter de rug. Het zondagse verzoekplatenprogramma van Radio West. Dankjewel Kees Zuurbeer voor de techniek. Muziek van Alle Tijden is er elke zondagochtend van 10 tot 12. En zoals nu in de herhaling 's middags van 5 tot 7 uur. Straks na het nieuws van 7 uur dan hoort u natuurlijk Aad de Been met Klassiek op West. Fijne avond.

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
3: Reis weer met Golden eSIM.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
4: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
8: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
10: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
11: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
12: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is een herdenkingsmars bezig richting dit Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst getroffen zijn door branden. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Bij Madrid is zeker 45.000 hectare verloren gegaan. Sinds gisteren woedt er ook een natuurbrand in de buurt van Valencia. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. De Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. En door zijn plek op het podium vandaag stijgt Max Verstappen naar de zesde plek in de WK-stand. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
15: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
16: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
17: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
18: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
19: Voorzuid Holland, altijd dichterbij.
20: Tot 9 uur, klassiek op West.
19: Dit is Radio West.
21: Het Radio West Concert.
22: Van harte welkom voor een heel bijzonder Radio West Concert. Bijzonder omdat we op het podium van de Conservatoriumzaal na lange tijd weer het volledige symfonieorkest van het Koninklijk Conservatorium gaan zien en samen met heel veel meer mensen thuis gaan horen. Bijzonder ook omdat we vandaag een wereldpremière presenteren. Nou, daarover zometeen nog wat meer. Eerst gaan we naar Wenen, oktober van het jaar 1791. Het is het moment dat Wolfgang Amadeus Mozart de laatste hand legt aan zijn klarinetconcert in A groot. Hij draagt het, zoals bijna al zijn klarinetmuziek, op aan zijn goede vriend, klarinetist Anton Stadler. De klarinet bestond nog maar kort als instrument op het klassieke podium. En Mozart was er meteen verzot op. Mooi eigenlijk dat het klarinetconcert dat u zo meteen gaat horen ook zijn zwanenzang zal blijken. Het is het laatste stuk dat hij voltooid aan ons achterlaat. Want een paar weken na voltooiing zal Mozart overlijden. Maar wij gaan luisteren naar de drie delen. Allegro, adagio en een afsluitend rondo. Solist is José Montero Mora. Het symfonieorkest van het Koninklijk Conservatorium staat onder leiding van Jacques van Steen.

Mozarts klarinetconcert in A groot. Solist was José Montero Mora, samen met het symfonieorkest van het Koninklijk Conservatorium. En dan zitten we nu klaar voor een wereldpremière. Het afsluitende eerste deel van het drieluik Spiri. Van de in Zuid-Korea geboren Seungbon Oh. Spiri is adem in het Latijn. En het stuk gaat over vitale energie die nodig is voor het leven. Muzikaal middelpunt is in de drie stukken een chaconne, waarvoor in dit eerste deel de basis gelegd wordt. Chaconne is een stuk waarin een steeds herhalende baslijn verschillende bovenstromen met elkaar verbindt. Daarin ook belangrijk is de bel, een metafoor voor de boog van het menselijk leven, verbonden met de kosmos en de eeuwigheid. Woorden die dan klinkend terugkomen zijn ki in Koreaans, Chinees en Japans. Prana kennen we uit India. Het Latijnse anima, of christelijke spiritus. De islam zegt ru. Het zijn veel mooie woorden. En daarom haal ik graag een uitspraak aan van Jacques van Steen. Hij gaf een kort interview voorafgaand aan het concert. En vertelt daar, ik begin altijd met luisteren, met de muziek. Zo nodig de partituur, de noten. En pas daarna komen de woorden en de uitleg. En laten we daarom gewoon met de ogen dicht en oren wijd open gaan luisteren naar de première van Spiri 1. Met ondertitel Stained Ritual, bevlekt ritueel.

En zo heeft u geluisterd naar de opname die we maakten van het Radio West Concert dat we eerder uitzonden op 19 oktober. Voor ons speelde het symfonieorkest van het Koninklijk Conservatorium onder leiding van Jacques van Steen. Een deel uit de nieuwe compositie Stained Ritual van Seungwon Oh. En daarvoor het klarinetconcert van Wolfgang Amadeus Mozart. En zo hebben we nog wat tijd tot het nieuws van 8 uur. En dan kunnen we even door met de klarinet. 4 stuks maar liefst in het Nieuw Amsterdams klarinetquintet. Met een bewerking, deel 5, uit de Gnossienne van Erik Satie.

Modere staat boven de vijfde Gnossienne van Erik Satie. En we weten niet heel goed waar dat woord Gnossienne vandaan komt. Misschien verwijst het naar gnosticisme, zelfkennis. Of misschien naar een stad uit de Griekse oudheid met de naam Knossos. Wat we zeker weten, dat dit een uitvoering was door de vier klarinetten van het Nieuw Amsterdams Klarinetkwartet. En we blazen nog even door met de koperblazers van Ensemble Canadian Brass. Twee stukjes geïnspireerd op Bach. Cool Bach. En een arrangement van het derde deel uit het Tweede Brandenburgs Concert.

tweemaal Bach op het koper van ensemble Canadian Brass. En dan gaan we dit eerste uur klassiek afsluiten. Dat doen we met een jarige. Het is 26 juli 1782, wanneer in Dublin John Field wordt geboren. Hij zal een van de eerste grote virtuose pianisten worden en als een ware popheld door Europa reizen. Hij wordt een inspiratiebron voor de latere romantische pianisten als Chopin en Franz Liszt. Maar als een echte popheld zal hij ook de keerzijde van deze beroemdheid leren kennen. En hij raakt zwaar aan de drank. Zijn bijnaam wordt Drunken John. Maar hij laat goede muziek achter wanneer hij op 55-jarige leeftijd in Moskou overlijdt. Hier is het rondo uit zijn vijfde pianoconcert. Na het nieuws van 8 uur nog een heel uur klassiek, dus heel graag tot zo.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
3: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Volgens de politie zijn met een steekwapen op de hulpdiensten afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders aanviel met een hakmes. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag islamistisch gemotiveerd. De vermoedelijke dader is een Duitser van Libanese afkomst die zou hebben geprobeerd om zich bij IS aan te sluiten. De autoriteiten in het Franse Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen. Toeristen die al in het gebied zijn, wordt aangeraden om ergens anders naartoe te gaan. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. De tienduizenden mensen die zijn geëvacueerd kunnen voorlopig niet naar huis. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst zijn getroffen door de branden daar. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. Dan het weer, vanavond overwegend droog. Vannacht en morgenochtend volgt nog wat regen. Morgenmiddag droog en zonnig bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hoog-laagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
7: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
8: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
7: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
9: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
0: Tot 9 uur, klassiek op West.
9: Dit is

Welkom terug met de eerste variaties uit Bach's Goldberg-variaties. De naam is ontleend aan een anekdote uit een vroege biografie van Bach. Over een jonge klavecinist met de naam Johann Gottlieb Goldberg, die in dienst was bij een belangrijke gezant. Deze had nogal last van slapeloosheid en vroeg, wanneer hij de slaap weer eens niet kon vatten, Goldberg om de 30 variaties maar weer eens te spelen. Nou, er zijn er dus nog 29. Ik heb er hier nog 2 stuks, de nummers 2 en 3.

Nog twee stuks uit de Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach. U hoorde Alexandre Tarot spelend in deze opname. Maar wanneer u alle variaties vandaag nog live wilt beluisteren, bent u welkom in de Haagse Kunstkring aan de Denneweg. En dat is vanmiddag om 16:00. Dan achter de toetsen pianist Stefan Donner. En dan is het elke zomer feest achter de toetsen van de orgels in verschillende kerken. Woensdag de 29e speelt om 13:45 Jan-Pieter Lannoy een lunchconcert. Maar al eerder vandaag bent u welkom in de Abdijkerk in Loosduinen. En woensdag gaat u naar de Kloosterkerk. In Loosduinen speelt om 16:30 een concert door Henk Veldman. En ik zag vanmiddag op de speellijst een bijzondere componist. De in Duitsland geboren Christian Friedrich Ruppe. Hij studeerde wis- en natuurkunde in Leiden, maar was eigenlijk vooral organist. In 1816 wordt hij door koning Willem I benoemd tot lector in de toonkunst. Ik heb hier van hem een Rondo Allegretto.

Sander van Marion speelde het Rondo Allegretto van Christian Friedrich Ruppe. Dit was dus Sander van Marion, maar vanmiddag in Loosduinen dezezelfde muziek door Henk Veldman. En dan gewoon even de zomer op mijn eigen favoriete jaargetijden. En dat zijn die van Joseph Haydn. Een wereldelijk oratorium op tekst van de Nederlandse diplomaat en muziekimpresario Gottfried van Swieten. Deel 10, waarin we het onweer horen naderen. En deel 11, waarin de tekst beschrijft dat de donkere wolken alweer oplossen.

over een zomers onweer in de jaargetijden van Jozef Haydn. Dit was Collegium Vocale uit Gent onder leiding van Philippe Herrewegen. En dan neem ik u alvast mee naar een bijzonder Radio West concert dat we gaan opnemen in de Oude Kerk in Rijswijk. De titel van het concert is Muziek voor de Zonnekoning, Echo's uit Versailles. En dat betekent dat we ons zondag 6 september een uur lang bevinden aan het hof van Lodewijk de 14e. Met muziek van onder meer François Couperin, Joseph Baudin de Boismortier en Theodor Schwarzkopf. Dat is voor mij een nieuwe naam. We kennen natuurlijk de zangeres, maar dat is deze Schwarzkopf niet. Van Theodor Schwarzkopf een stukje gespeeld door de muzici die we ook de 6e september gaan horen. En dan nog ook iets van de belangrijkste hofcomponist. Dat was Jean-Baptiste Lully. Hij kwam als keukenhulpje uit Italië en heette eigenlijk Giovanni Battista Lully. Maar hij werkte zich op tot muzikus en vertrouweling van de Zonnekoning. Van hem twee stukjes uit een van de niet vaak gehoorde orgelsuites. Een mars en een air.

Een air met de titel Furien van Kadmos. Over wraakgodinnen uit de Griekse oudheid. En daarvoor een mars met de titel Theseus. Van hofcomponist in Versailles Jean-Baptiste Lully. Beiden gespeeld door organist Jean-Paul Lecaux. 6 september deze muziek ook op het Reichner-orgel in de Oude Kerk in Rijswijk. Dan door Henny Heikens. En daarvoor nog een stukje uit een trio-sonate van Theodor Schwarzkopf door een ensemble onder leiding van fagotist Wouter Verschuren. En die gaan we ook horen, de zesde. Meer muziek die klonk aan het Hof van de Zonnekoning is van componist en gamba-speler Marin Mare. De gamba, eigenlijk een soort cello met wat meer snaren, waardoor er heel veel mooie mogelijkheden waren. Nou, laten we even ook horen naar de muziek van Mare. We gaan nogmaals terug naar de Griekse oudheid. De ouverture bij een verhaal over de dryaden, boomnimfen die elke boom beschermen. De ouverture.

Van Marais Marais, de ouverture bij een air over de boomnimfen en de herders. Dit was Ensemble Le Concert des Nations onder leiding van Jordi Savall. En dan een geboortedatum als altijd van een bijzondere componist. Geboren in Wenen op 26 juni 1791. Zijn naam is Franz Xaver Wolfgang. En ja, hij is het zesde en laatste kind van Wolfgang Amadeus met de achternaam Mozart. Samen met broer Thomas zal hij de enige zijn die de volwassen leeftijd bereikt. En ook de enige die in het voetspoor van vader componist zal worden. Laten we gewoon maar eens luisteren naar het presto uit zijn vioolsonate in Bes Groot.

Presto uit de vioolsonate in Bes-groot van Franz Xaver Wolfgang Mozart. U hoorde Muriel Cantoreggi en Hans-Jacob Steemlaag. Vandaag is het Franz Xavers geboortedag. En we feesten nog even door met een heel weinig gehoorde componist. In 1863 op 26 juli wordt in Valmiera, toen nog het Russische Keizerrijk, nu Letland, Jozefs Witels geboren. Hij studeert in Sint-Petersburg bij Rimsky-Korsakov. Was goed bevriend met andere componisten als Liadov en Glazunov. En als professor aan het conservatorium zal hij de leraar zijn van Sergei Prokofjev. Nou, allemaal beroemdheden. En van zijn eigen hand bestaat een enorm oeuvre aan symfonieën. Anders symfonisch werk, veel kamermuziek, liederen, piano. Nou, heel veel. Ik vraag me af waarom horen.

smaragden, parels en robijnen uit de suite over edelstenen van de jarige Jacobs Vitals, componist uit Letland, vooral werkend in Rusland. Hij maakte heel vernieuwende muziek voor zijn tijd. En misschien dat hij daardoor niet al te veel gespeeld werd en helaas ook nog steeds niet wordt. Een oproep aan alle impresario's en planners van de podia. En dan kwam ik nog een Haagse straat tegen die als heel gezellige winkelstraat bij veel mensen bekend is. En maar weinig mensen weten dat deze straat de naam van een componist draagt. Hij werd geboren in Deventer, was leerling van Jan Pieterszoon Swelinck en goed bevriend met Dietrich Buxtehude, een voorloper van Johann Sebastian Bach. De naam van deze componist is Johann Adam Reinken. En ondanks het feit dat hij CK in zijn naam heeft, is hij de naamgever van de Reinkenstraat, met een gewone K. Ik heb hier drie dansjes uit zijn Hortus Musicus, de muzikale tuin. Een courant, een sarabande en een gigue.

Driedansen uit Hortus Musicus van Johan Aidam Rijnken. Denk nog eens aan hem wanneer u door de Haagse Rijnkenstraat wandelt. Vandaag hoort u Ensemble Le Cyclope. En dan nog een concertaankondiging voor de agenda. Op 6 september speelt in het Openluchttheater Valkenburg het Matangi-kwartet samen met de Nederlandse tango-specialist en bespeler van de bandoneon, Karel Kraaienhof. Nou, alvast even proeven met Piazzolla's Fuga y Misterio.

De Fuga in Mysterio van Astor Piazzolla in een bewerking van Karel Kraaienhof samen met het Matangi Kwartet. En ze zijn ook samen te horen op 6 september in het Openluchttheater in Valkenburg. Voor uw agenda's. En zo zijn we dan toe aan de finale van deze klassiek op West. En die is voor het koper. Nogmaals, Canadian Brass met een grote knipoog naar Bach. Dixie Bach, vervolgd door de Passacaglia en Fuga in C-klein. En daarmee nog een heel fijne zondag.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorg uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Hij zou met een steekwapen op de hulpdiensten zijn afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders met een kapmes aanviel. Eén vrouw kwam om het leven, 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader werd onlangs veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar vanwege eerdere plannen voor een aanslag. Voorwaarde was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. Hij was nog in afwachting van hoger beroep. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten opgepakt zijn. Bij een van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op meer plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De autoriteiten in Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. Ook mensen die in het gebied werken mogen er voorlopig niet komen. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was het beste in het eindklassement. Het is zijn 5e eindzege in de Tour. Het weer, hier en daar nog een buitje. Het geldt ook voor vannacht en morgenochtend. Morgenmiddag wordt het overal droog en de zon breekt door. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam-Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam-Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
7: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
8: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
7: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
9: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
10: Tot 11 uur, romantiek op

0: natuurlijk wel gepest op school.
1: En dat heeft je hele jeugd zo geduurd?
0: Ja, zeker.
2: Spullen wat je nodig hebt voor school, zoals potloden, kleurpotloden, gummen, stiften, pennen. En ik had dat niet.
3: Geldzorgen. Niemand wil ze, maar hoe ga je ermee om?
4: Op het moment dat je uitlegt waarom, dan weten ze ook van, oh, het is niet omdat ik het niet mag. Het is omdat het er niet is.
3: Je ziet het in Mijn Geldzorgen. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Kiss me under.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
1: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt ze nog altijd uit. Sinds gisteren woedt ook een natuurbrand bij de stad Valencia. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. De man werd gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op de agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. Allebei de gebedshuizen waren ook beklad met graffiti. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische columnisten zijn opgepakt. Het Israëlische leger heeft de brandstichtingen veroordeeld en zegt onderzoek te doen. Het lichaam van de man die vermist werd in het Italiaanse Como-meer is gevonden. Sinds gisteren werd naar hem gezocht met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. De man van 45 wilde zijn zoon redden, maar verdween zelf onder water. Zijn lichaam is op 25 meter diepte aangetroffen. Het weer, vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon en dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
7: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw. De Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
8: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
9: Tot 11 uur, romantiek op West.
10: Dit is Radio West.
11: I'm just a

0: We hebben hier gewerkt met houtvezel. En dat is een materiaal wat je direct na het planten opbrengt. En het onkruid komt daar niet doorheen.
1: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
2: Nou, dit is een spotspray-machine. En die doet hij op precisie, kan hij die richten op het onkruid.
3: En niet op het gewas zelf?
2: En niet op het gewas zelf.
1: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: We hebben

different state.

0: Romantiek op West.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Elf uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van die straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest. De Spaanse ministerraad gaat Ávila tot zwaar getroffen gebied verklaren. Dan wordt het gemakkelijker om financiële steun en hulp bij de wederopbouw te krijgen. De brand bij Madrid breidt zich nog steeds uit. Omdat het de komende dagen weer erg heet wordt, wordt het nog moeilijker het vuur te bestrijden. Gisteren is ook in de buurt van de stad Valencia brand uitgebroken. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op verschillende plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Het gezin krijgt extra begeleiding van de gemeente. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De ingekorte etappe over de Champs-Élysées en Montmartre leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. De andere prijzen van de Tour waren zoals gebruikelijk al voor de laatste dag verdeeld. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn vijfde eindzege in de Tour. De Belg Remco Evenepoel werd tweede, Isaac Del Toro uit Mexico werd derde en won het jongerenklassement. Het weer, vooral in het noorden, valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon en dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
6: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentietogo.com/radio.
8: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
9: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Mieke van der Wijn.
2: Je blijft toch tegen beter weten in hoop houden. Ieder jaar denk je, het zou toch kunnen? Ik zie het mezelf wel doen. Maar nu moet ik het onder ogen zien. Nooit, nooit zal ik zomergasten presenteren. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. De aanslag in Berlijn brengt ons bij de vraag: hoe groot is de invloed van het IS-gedachtegoed op jongeren in Europa? En in onze dakloze serie hebben we een moeder met kinderen te gast. Hoe valt het bij de sportwereld dat Rusland weer mee mag doen bij het tafeltennis? En Koert Davidsen komt. Hij maakt een documentaire over zijn broer Bart, een kunstenaar die in de jaren 80 aan AIDS overleed. En Hans Klok is blij met de Fred Kaps Award. Dat hoort u om 11:55. Maar eerst het nieuws van vandaag.
1: Zondag 26 juli.
2: De vermoedelijke dader van de aanslag gisteravond op de Pride van Berlijn is doodgeschoten. Hij ging met een steekwapen op agenten af en die openden het vuur.
3: Der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte, aber am Ort verstorben ist.
2: Reanimatie mocht niet meer baten, zegt de politie. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag een islamistische terreurdaad.
4: Alles wat we hier zien, deutet darauf hin, dass wir es mit einem islamistischen Terroranschlag zu tun haben.
2: Bij de aanslag kwam een vrouw om en 29 mensen raakten gewond. De verdachte was een bekende van de politie.
5: Hij is bijvoorbeeld ooit opgepakt wegens het voorbereiden van een aanslag.
2: Hij zou vermoedelijk ook banden hebben met IS.
5: Het is dus zeker iemand die wel in dat islamistische milieu zat.
2: Door de aanslag zijn er ook zorgen over de veiligheid van World Pride in Amsterdam.
6: Straks hebben we hier de Candle Pride. Je kunt niet al die straten hier gaan blokkeren.
2: Burgemeester Halsema zegt dat er waar nodig extra maatregelen zijn genomen. En daar zijn deze mensen blij mee.
7: Ik denk wat Halsema zegt, ja, dat is heel fijn. Dat geeft al een veiligheidsgevoel.
2: Het afgelasten van World Pride is geen optie, zegt belangenorganisatie COC.
8: Het moet zeker doorgaan. Dit is het moment. Het onderstreept het belang van Pride.
2: De Tour de France 2026 zit erop. De gele trui werd naar Parijs gebracht door Tadej Pogacar. En dat is niet voor het eerst.
9: 5 keer heeft hij de Ronde van Frankrijk gewonnen op zijn 27e. De eerste persoon op aarde die dat lukt.
2: Hij won 5 etappes, maar de laatste rit ging naar een Nederlander.
10: Van der Poel, Van der Poel, Van der Poel. Van Philipsen, 1 en 2 nog eens. Het is Van der Poel, het is Van der Poel.
2: Hij moest er hard voor werken.
11: Ik denk dat iedereen al gezien heeft dat ik diep kan gaan op een finish. Maar dit was misschien wel het diepste dat ik ooit ben gegaan.
2: Het leverde hem wel de overwinning op. En dat op misschien wel de mooiste weg in de wielersport. Oh, Champs-Élysées. Ja, vanavond begon het laatste seizoen van Zomergasten. Peter Pannenkoek was de gast en er gebeurde iets onverwachts.
12: Er valt een draad naar beneden hier, dat je dat weet.
2: En ja, wat moet je dan doen?
12: Nee, ik zou er niet aan gaan trekken in ieder geval.
2: Presentatrice Janine Abbering nam even het heft in handen.
13: Ik vind dat jij nu op de tafel moet gaan staan.
12: En mezelf moet ophangen.
13: Nee, ja, dat we hier...
12: Gaan we dit?
13: We moeten hier vanaf. We gaan het oplossen, okay. Toch?
2: Even later kwam er nog een kabel naar beneden.
13: Jezus, jongens, wat gebeurt hier?
2: Pannenkoek en Abbering kregen de kabels niet weg en dus zat er maar één ding op.
13: We gaan naar het volgende fragment, want de hond wordt nu ook bang.
12: Ja.
13: En dan gaan we tijdens het fragment gaan we proberen dit te fixen.
2: Pannenkoek zag er wel de lol van in.
12: Maar dit is een mooie metafoor voor de bezuiniging van de NPO.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, de krant van morgen. Ismael de Bruin heeft er al in gekeken.
14: Terwijl de moesson Pakistan opnieuw teistert met overstromingen, komt de minister van Klimaat met een opvallende waarschuwing. Niet alleen de vervuiling op de wereld, maar ook de explosieve groei van de Pakistanse bevolking vormt een bedreiging voor het klimaat. De directeur van een radiostation in Pakistan, die ook onderwijsexpert is, noemt die uitspraak van de minister zeer gedurfd.
2: We geloven dat je overbevolking bestrijdt door aan meer meisjes onderwijs te geven, zegt ze tegen het Nederlands Dagblad. Ook zij legt de link met het klimaat. Vroeger was Islamabad de koelste stad aan de voet van de Himalaya. Maar door bevolkingsdruk dijt de stad uit. Te veel bomen zijn gekapt en het is hier nu bijna even heet als in de rest van Pakistan.
14: De universitaire lerarenopleidingen zitten flink in de lift, schrijft Trouw. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan in het jaar daarvoor. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat deze studierichtingen groeien. De cijfers zijn pas laat bekend, omdat er veel verschillende routes zijn om docent te worden.
2: Voor opleidingen voor het primair onderwijs schreven zich een kleine 600 studenten in. Bij opleidingen voor het voortgezet onderwijs waren dat er ruim 2000. Vooral eenjarige masters waren populair. De koepelorganisatie noemt de stijging heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Waarschijnlijk wordt het succes mede verklaard door alle nieuwe routes naar het leraarschap.
14: De boeren die een paar jaar geleden met trekkers massaal actie voerden, zijn opnieuw bezig om zich te organiseren. Appgroepen zijn weer volop actief, meldt NRC. En daarin roepen boeren in het hele land elkaar op om weer de straat op te gaan vanwege het stikstofbeleid. Morgen beginnen ze met zogenoemde zichtbaarheidsacties die publieksvriendelijk moeten verlopen, onder meer in de buurt van Gorkum.
2: Hoe groot de demonstraties vanaf morgen worden is moeilijk in te schatten. Maar in een interne app zou worden gesproken over de start van de boerenprotesten en het begin van een hete zomer. We kunnen in heel korte tijd heel veel mensen op de been brengen, zegt voorzitter Erik Luiten van de agrarische organisatie Agractie.
14: In de Telegraaf een portret van timmerman Henk Brandenberg, die al 60 jaar werkt bij hetzelfde timmerbedrijf. Maar nu hij 76 is, vindt hij het mooi geweest en gaat hij met pensioen. Ik heb het volgehouden omdat ik van mijn werk houd, zegt Henk nuchter. Het ging er 60 jaar geleden wel heel anders aan toe, vertelt hij.
2: We werkten met een houtvreeskop met lange, scherpe uitsteeksels. Als die niet goed vast zat, vloog de kop door de werkplaats. Zo is een collega wel eens een vinger verloren. Duizenden deuren, ramen en kozijnen maakte hij. Maar nu is het genoeg. Wat hij gaat doen, weet Henk nog niet. Maar ik ga geen hamer meer optillen.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: spines, because you're mine, I walk the line.
1: Onmiskenbaar het geluid van Johnny Cash met I Walk the Line. Ja, u hoorde het al, de vermoedelijke dader van een aanslag op de Berlijnse Pride gisteravond is vanavond gedood tijdens zijn aanhouding. De autoriteiten gaan ervan uit dat deze Abdul B. een terroristische aanslag pleegde met islamistisch motief. Ik ga erover praten met journalist en IS-kenner Judith Neuring. Goedenavond, Judith.
2: Goedenavond, Mieke.
1: Ja, waar hebben we het over bij een islamistisch motief?
2: Nou, naar alle waarschijnlijkheid is deze man gerekruteerd door ISIS, de Islamitische Staat. En wilde hij, omdat dit een bijeenkomst was met homo's, wilde hij de vijand, want dat zijn voor hun homo's straffen.
1: Ja, is dat wordt hen geleerd, dat homo's de vijand is?
2: Ja, ja, en ISIS is heel erg berucht vanwege alle homo's die van hoge panden zijn afgegooid. Ja, vanwege het feit dat zij dus niet passen in de manier waarop zij tegen de wereld aankijken.
1: Ja. Op welke manier was die gedode verdachte verbonden met IS? Weten we dat?
2: Ja, we weten wel iets, maar niet heel erg veel. We weten dat hij geprobeerd heeft een paar jaar geleden Syrië binnen te gaan om voor ISIS te vechten. Daar hebben ze hem gevonden, hebben ze hem opgepakt en heeft hij ook een enige tijd, korte tijd, voor vastgezeten in Duitsland. En nu zijn er nog wel heel veel vragen. Het is een Sjiïtische man die voor een Soenitische organisatie werkt. Dat maakt het een beetje ingewikkeld. Maar hij is wel gerekruteerd, zo lijkt het.
1: Ja, maar dat aansluiten bij ISIS is kennelijk dan niet echt goed gelukt. Is dat zo lastig?
2: Het is gelukt, want hij heeft een aanslag gepleegd. Ja, ja, hij heeft een aanslag gepleegd.
1: Maar hij is daar niet op een of andere manier...
2: Ja. Hij is naar alle waarschijnlijkheid online gerekruteerd de afgelopen tijd. Ja, ja. In de gevangenis en daarna. Want hij was ook alweer even vrij. Daarna meteen buiten de gevangenis weer opnieuw.
1: Ja, hij was relatief jong, hè, 21. Past dat wel bij de doelgroep waarbinnen ISIS recruteert?
2: Ja, juist. In Europa worden heel veel jongeren, met name ook tieners, gerekruteerd. De AIVD zei in het jaarverslag van vorig jaar dat een derde van de ISIS-aanhangers jonger is dan 24 jaar. En daarvan waren er vorig jaar 11 opgepakt. Dat vertelt je ook iets over hoeveel ze weten over wat er gebeurt. En dat ze voor een deel ook die aanslagen weten te voorkomen. Wij weten heel veel niet. Hè? We weten niet hoeveel aanslagen er precies worden voorkomen. Behalve dan... als je het af en toe hoort, zoals gisteren nog in Duitsland... een 15-jarige jongen die opgepakt is... omdat hij een aanslag in een synagoge zou willen plegen. Een 17-jarig meisje in Italië... wat verklaarde dat ze voor ISIS een martelaar wilde zijn. Ja, dat soort dingen komen er dan naar buiten. Maar hoeveel er nog meer zijn, dat weten we niet precies.
1: Nee, want hoeveel van hen zijn ook echt daadwerkelijk bereid... om een aanslag te plegen? Dat weet je natuurlijk niet.
2: Dat weten we niet. Nee, dat klopt. Maar de voorbeelden zijn er. December vorig jaar, dat zullen we ons allemaal nog herinneren... Bondi Beach in Australië, waar een vader en een zoon... Het vuren openden en 15 doden het gevolg waren.
1: Ja. Het is ook bekend dat Abdul B. bezig was met verplichte deradicaliseringscursussen. Wat gebeurt daar? Weet je dat?
2: Ja, dat is iets wat een aantal jaren geleden is opgezet in Saoedi-Arabië... om daar Al-Qaeda-radicalen... te deradicaliseren. Dus om te zorgen dat ze geen aanslagen meer plegen. Dat ze van hun geloof afvallen. En dat is voortgezet in verschillende andere landen. Het probleem is alleen dat het niet heel erg goed lukt. In Saoedi-Arabië was het... het percentage wat lukte, ongeveer 60%. Dat zal ook ongeveer hetzelfde zijn bij de verschillende projecten die er elders zijn. Dus het lukt niet voor iedereen.
1: Nee, maar toch meer dan de helft.
2: Ja, ja, maar voor deze jonge man bijvoorbeeld, hey, die had 2 van die lessen gehad. Ja. En hij had er 12 moeten hebben.
1: Ja.
2: Maar hij was op vrije voeten en dan kan dus iedereen je alsnog terug beïnvloeden.
1: Ja, want wie moet je dan tijdens zo'n cursus uitleggen dat ISIS het foute gedachtegoed heeft?
2: Vaak gebruiken ze daarvoor imams die uitlegt waar ISIS het fout heeft en hoe het werkelijk zit. ISIS heeft een soort knip- en plak-islam. En als je eenmaal daar het totaal tegenover legt, dan, als het goed wordt gedaan, komen veel jongeren en ook ouderen, aanhangers, tot de conclusie dat ze zijn, ja, voor de gek zijn gehouden.
1: Ja. Een aantal jaren leek er sprake van minder islamistisch terrorisme. Ben je het met me eens?
2: Dat is zo, ja. En dat kwam onder andere door het feit dat er in Syrië een einde kwam aan de burgeroorlog. Maar wat er nu aan de hand is, dat ISIS meelift op de woede over de aanvallen van Israël op Gaza, op de Palestijnen. De VS waarschuwde bijvoorbeeld in 2024... dat er aanslagen zouden komen op activiteiten zoals de Gay Parade. En als je dan kijkt wat er in Syrië gebeurt, waar nu inderdaad een islamitisch bewind is, een groep die een tegenstander was van ISIS. Terwijl daar de Amerikanen de troepen weghalen, en die halen ze ook weg uit Irak. En die troepen, die Amerikaanse troepen, die waren nou juist ingezet om te proberen ISIS een kopje kleiner te maken.
1: Ja. Wat is er nodig om de invloed van ISIS op Europa te verminderen?
2: Ja, wat er nu gebeurt, vrees ik, is het enige wat we kunnen doen. Proberen zoveel mogelijk te ontdekken wie er online bezig zijn. Hoe zij worden gerecruiteerd. Dat ontdek je natuurlijk alleen als mensen worden betrapt. En verder, wat kun je doen als mensen willen geloven in een verhaal? Dat is natuurlijk, het geldt niet alleen voor de islam, dat geldt veel breder. Ja. Dus het is heel moeilijk om dit te bestrijden. Behalve dan inderdaad, zoals nu nog steeds gebeurt, toch overal ter wereld. Ja. Door aanhangers op te pakken. En in sommige gevallen ook te executeren.
1: Ja. Dankjewel, Judith Neurink.
2: Geen dank. Hm.

0: Je pense à vous van Pierre de Mare. De belofte van het Nationaal Actieplan Dakloosheid is dat er in 2030 geen dak- en thuislozen meer zijn. Daarvoor hebben we het deze week al 3 keer gehad. En vanavond is de laatste aflevering van deze serie. Want voorlopig laten tellingen alleen maar een toename van het aantal daklozen zien. Onder die daklozen zitten ook kwetsbare mensen, uiteraard, zoals moeders met kinderen. Hoe kunnen zij het beste worden geholpen? Daarvoor zijn 2 vrouwen bij mij in de studio. Dat is Jessica. Goedenavond, Jessica. Nee, noem je achternaam niet. Moeder van 3 jonge kinderen en tot vorig jaar dakloos. En Pita Boele, zij is sociaal makelaar in Dordrecht. Ook hartelijk welkom. Jessica, ik begin bij jou. Hoe zag je dakloos uit er in jouw geval uit?
1: Ik ging van bank naar bank, van huis naar huis.
0: Ja.
1: Moeder, oma, terug naar mijn ex-partner. Ja. Want ja, je moet iets. Ja. En uiteindelijk is het bij mijn oma gebleven. En ja, daar vandaan verder.
0: En toen?
1: Bij mijn oma ging het best wel redelijk. Alleen, ik raakte zwanger van mijn derde.
0: Je had 2 kleine kinderen.
1: Ik had al 2 kleine kinderen, ja. Mijn oudste is van 2021. En mijn middelste is van 22.
0: Oh.
1: Dus die waren nog heel jong.
0: Ja.
1: Ja.
0: Was dat wel ook heel bewust dat je dacht... Want ik kan me voorstellen dat je als je in een moeilijke situatie zit... dat je denkt, ja, het is nu niet ideaal om misschien nog een kind te krijgen.
1: Nee, nee. Maar ja, deze was me echt gegeven. Ja. En
0: als die er is, dan is die er.
1: Daar ga je ervoor.
0: Ja. En Pita, hoe gaat dat in Dordt? Is mensen met kinderen, lijken mij, dat die misschien dan toch wel voorrang hebben?
2: Ja, dat zou je inderdaad denken. En dat is ook eigenlijk hoe het zou moeten zijn. Want moeders met kinderen behoren gewoon niet op straat. Maar wij hebben een behoorlijke lange weg moeten gaan. En hard moeten strijden om uiteindelijk een huis voor Jessica voor elkaar te krijgen.
0: Ja, hoe komt dat dan?
2: Dat komt omdat er gewoon heel weinig routes zijn die je kan bewandelen als je dakloos bent. Eigenlijk is, ja, zoals ik het even zo kan zeggen, de enige route die er nu is, dat je je kan melden bij een loket voor een maatschappelijke opvang. Dat zou dan bijvoorbeeld een plekje zijn bij het Leger des Heils. Maar mensen komen daar ook niet zomaar binnen. Je moet behoorlijk wat mankementen hebben, zeg maar, of hulpvragen hebben voordat je dus in de opvang terechtkomt.
0: Mankementen. En had Jessica niet genoeg mankementen?
2: Ja, maar ze kwam dus inderdaad ook niet in aanmerking voor het Leger des Heils. Ze heeft de urgentie aangevraagd. Daar kwam ze ook niet voor in aanmerking, omdat ze het argument was omdat ze geen vaste woon- en verblijfplaats heeft.
0: Ja.
2: Dat kwam. Ze is gewoon Dordtenaar haar hele leven. Alleen omdat ze een postadres had bij het wijkteam, zeg maar. Dan sta je dus te boek als zijnde dat je geen vaste woon- en verblijfplaats hebt.
0: Ja.
2: En dat is reden voor de gemeente om geen urgentie te geven.
0: Ja, eigenlijk was je te zelfredzaam. Komt het daarop neer?
1: Zeker. Ja,
0: dat je te zelfredzaam bent om hulp te krijgen?
1: Ja. Ja, en niemand ziet het ook. Want ja...
0: Want? Je zag er niet dakloos
1: uit. Maar zo denken mensen wel. Mensen denken aan een man op een bankje, ongeschoren, met een blikje bier en een tentje. Uh-huh. Maar ik ben gewoon moeder van 3. En ik loop ook gewoon in het centrum. En ik doe ook gewoon mijn boodschappen bij de winkels.
0: Ja. Ze zien het niet aan.
1: Ze zien het niet.
0: Ze zien niet dat je s'avonds misschien steeds naar een andere plek gaat.
1: Nee, niemand ziet dat.
0: En hoe ging dat dan met je kinderen?
1: Nou, die konden nergens wennen.
0: Nee.
1: En dat heeft ze heel veel gekost.
0: Ja.
1: Want qua kind zijn.
0: Kijk, want je zei, ik sliep dan hier en dan weer daar.
1: Ja.
0: Maar op een gegeven moment, ja, misschien vindt iemand het een paar dagen gezellig. Maar ja, dan gaat het waarschijnlijk ook vaak mis.
1: Ja, met die 2 kinderen ging het ook vaak. Ze zijn druk, het zijn kinderen. Maar ja. Dus hun kunnen niet aarden. En dat is eigenlijk wel het belangrijkste van een kind. Dat ze een veilige plek hebben voor zichzelf.
0: Ja. Ja, hoe kan het eigenlijk? Hè? Ik denk dat een heleboel mensen die nu luisteren toch gek vinden dat een moeder met kinderen geen urgentie krijgt. Ja. Ik vraag het aan jou. Jij bent makelaar ben je, toch?
2: Het is zo dat je ze kijken daarnaar of... Normaal gesproken kijken ze daarnaar of kinderen inderdaad dakloos worden. Nou, bij Jessica was dat zeker het geval. Toch werd zij op dat moment niet geholpen. Ze heeft inderdaad geen urgentie gekregen. We hebben bezwaar ingediend. Dat werd ook afgewezen.
0: Ja, wat wordt er dan gezegd?
2: Hetzelfde argument. Dus dan zit er een extra onpartijdige partij. En ook die kwam op dezelfde conclusie. Ze volgen de regels van de urgentie. En een urgentiewijzer, dat zou je kunnen zeggen dat dat iets is, hè, voor mensen die urgent een woning nodig hebben. Maar eigenlijk door de woningnood en door de jaren heen is het eigenlijk zo gemaakt dat alle mensen die een woning nodig hebben, eruit gefilterd zijn. Dus mensen die antikraak wonen, mensen die bij familie moeten wonen, mensen die gescheiden zijn, mensen die zwanger zijn, die krijgen allemaal geen urgentie meer.
0: Wanneer krijg je dan wel een urgentie?
2: Je krijgt urgentie als je statushouder bent, als je voor een slooptraject, als een woningcorporatie woningen gaat slopen, dan moeten ze al die mensen herhuisvesten.
0: Dan?
2: Die krijgen urgentie. Er zijn nog wat mensen die medische urgentie krijgen. En en Housing First, dat is ook nog een groepje urgentie.
0: Wat is dat?
2: Ja. Housing First is mensen die bij het Leger des Heils zitten. Die dan een huis krijgen. En van daaruit weer hun leven op gaan bouwen.
0: Ja. Maar goed, jij bent nu niet meer dakloos, hè? Want je hebt op een gegeven moment heb je wel een woning gekregen. En hoe denk je dan nu eind goed al goed?
1: Nee, nu begint het pas.
0: Hoezo?
1: Nee, je moet gaan verwerken. Mijn kinderen, ik zie het ook gewoon aan hun. Hun missen oma, vooral heel erg oma. De omgeving waar ze het langst zijn gebleven. Ze zijn ook weer weggetrokken uit die omgeving waar ze net dingetjes op hadden gebouwd. Hun vriendjes, het buitenspelen.
0: En is dat nu een prettig huis waar je woont?
1: Nee, ik vind het zelf niet prettig.
0: En hoe komt dat?
1: Omdat de buurt mij niet ligt qua veiligheid.
0: Kun je dat misschien uitleggen?
1: Heel veel drugs. Ze mogen ook voor mij absoluut niet alleen buiten spelen. Mijn dochter heeft ook drugs gevonden, werkelijk voor de deur.
0: Oh, hoe zag... Dus wat voor drugs?
1: Cocaïne.
0: Een zakje cocaïne? Ja. En dan had iemand je zak laten vallen?
1: Ja, waarschijnlijk, ik hoop het.
0: Dus dan denk je, die mag niet meer naar buiten?
1: Nee, ze mogen absoluut niet alleen naar buiten. En als we buiten gaan spelen, is dat ook in een andere wijk.
0: Ja. En vind je het moeilijk om dan te zeggen, ik zou heel graag een andere woning willen?
1: Het is moeilijk omdat je dankbaar wil zijn voor wat je nu hebt. Maar het is gewoon niet passend. En passend plaatsen werkt ook meer aan het oplossen van de problemen die het al die tijd al met zich mee heeft gebracht.
0: Ja, Pizza, hoeveel woningen zijn er in Dordt beschikbaar voor dakloze mensen die gehuisvest moeten worden?
2: Er is sinds 1 januari is er een pilot gestart in Dordrecht. Dat heet Wonen Eerst.
0: Ja.
2: En de gemeente heeft gezegd, we gaan 50 daklozen dit jaar een woning geven.
0: Ja.
2: Daar zijn ze nu mee bezig.
0: Ja. En hoe denk jij over deze, dat Jessica zegt van, ik wil ook niet te veel eisend zijn. Ik wil ook dankbaar zijn voor wat ik heb gekregen. Maar eigenlijk past het niet. Ik zit in een wijk waar drugs verhandeld wordt. Ja. Ik heb kleine kinderen, dus dat wil ik niet.
2: Hey.
0: Hoe ga je dat? Wat vind jij daarvan?
2: Ja, dat is een lastig punt inderdaad. Omdat mensen die dakloos zijn, hoe dat ook is gebeurd. Hè, je kan door een scheiding dakloos worden. Je kan door allerlei oorzaken dakloos worden. Maar omdat je dakloos bent. En stel dat je dan weer een woning krijgt. Dan worden er ook vaak allerlei voorwaarden aan je gesteld. Een soort zorgcontract krijg je dan, een voorwaardencontract. Dus je moet aan allerlei dingen ook nog eens voldoen. Dus ja, en dan als je dan inderdaad ook nog eens niet passend wordt gehuisvest. Ja, ze hebben natuurlijk zoiets van, je hebt een huis gekregen. Dat is ook zo. Ze zijn heel schaars. Het is verdelen uit schaarste, dat wordt ook vaak gezegd.
0: Ja.
2: Maar goed, als je kijkt wat mensen al achter de rug hebben, doordat ze al jaren dakloos zijn geweest. En Jessica is dat geweest met haar kinderen.
0: Ja.
2: Dan is het wel heel belangrijk om ook wel een passende plek te krijgen. Ja. Om je leven weer op te bouwen.
0: Je vindt het lastig om hulp te vragen?
1: Nee, niet zozeer het hulp vragen. Maar gewoon het passende.
0: Ja. Maar waar ben je bang voor eventueel? Stel dat je het zou doen. Zou zeggen, ik wil graag toch een heel andere plek hebben.
1: Ja, bang dat mensen me ondankbaar vinden.
0: Ja, ja.
1: Terwijl ik alleen maar kijken op de toekomst en op het oog van de kinderen.
0: Ja, want je wil je kinderen natuurlijk ten alle tijde bijhouden.
1: Ja, zeker. Want maar ik wil ze ook naar buiten kunnen sturen. Ja, ga maar lekker buiten spelen en dan kan ik ondertussen mijn afwas doen. Ja. Dat gaat hier niet.
0: Nee, maar ik kan me voorstellen dat je ook nog denkt... ik wil niet dat bijvoorbeeld een organisatie als Veilig Thuis zich met mij gaat bemoeien.
1: Nee, dat is ook zo.
0: Ja. Welk advies heb je voor andere moeders en vaders die dakloos dreigen te worden?
1: Vraag hulp.
0: Vraag hulp.
1: Vraag gewoon hulp. Schroom niet.
0: Ja.
1: Want je komt er niet alleen. Het is echt moeilijk.
0: Ja. Oké, dank jullie wel, Pita Boele en Jessica, voor deze bijdrage en jullie komst naar de studio.

0: Better Man dan Jim Gardner. Vanaf dinsdag mogen Russische tafeltennissers onder eigen vlag weer meedoen aan internationale wedstrijden. Eerder deze maand hief het Internationaal Olympisch Comité de schorsing op die was ingesteld na de Russische inval in Oekraïne. De Internationale Tafeltennisbond heeft daar dus bijna onmiddellijk groen licht voor gegeven. De Nederlandse kampioen Britt Eerland kan dus ook weer tegen Russinnen gaan spelen. Goedenavond, Britt.
1: Goedenavond.
0: Wat vind je ervan dat de boycot is gestopt?
1: Ja, voor mij. Ik heb eigenlijk alweer tegen Russen gespeeld. Want in een competitie zoals de Europese Cup konden ze eigenlijk nog wel gewoon spelen. Dus eigenlijk, ik snap niet dat het internationaal kan. Maar ze hebben ook al onder neutrale vlag kunnen spelen. Dus nu valt het wel mee hoe verschillend het voor mij zal zijn. Maar het is wel weer een stap verder.
0: Ja.
1: Of een stap ergens naartoe.
0: Ja, wat vind je als topsporter in het algemeen van sportboycotts?
1: Ik vind het lastig, want eigenlijk ben ik wel iets meer voorstander van sport. Staat meer voor inclusie, samenhorigheid en verbinding. Dus eigenlijk zou ik meer willen, maar dat is eigenlijk echt voor iedereen, hoor. Dus ook voor de Oekraïners, maar ook voor de vrouwenbewijs van in Iran, Afghanistan, dat iedereen gewoon zou kunnen sporten. En tot we daar naartoe kunnen coachen, helpen, supporten, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. Volg jij wel dat nieuws over die oorlog tussen Rusland en Oekraïne?
1: In het begin wel wat meer dan nu, moet ik zeggen. Want zeker in het begin voelde het als het natuurlijk echt een, hoe moet je het zeggen, ook echt een dreiging tot heel Europa, van hoe gaat het zich uitbreiden. En eigenlijk nu steeds wel iets minder. Als je opeens wel weer het nieuws ziet van oké, er is een drone, we kunnen niet vliegen. Dan ja, zo dat ongeveer, dat soort nieuws.
0: Ja, maar goed, jij zegt, ik heb vaak tegen ze getafeltennist. En ja. Daar had je verder geen moeite mee. Dus.
1: Op dat moment denk je eigenlijk gezegd niet aan de sport. Je bent momenteel bezig met ik wil winnen. Dan maakt het eigenlijk niet uit tegen wie je staat.
0: Nee. Maar is het voor de sport wel goed dat de Russen en de Wit-Russen weer mee kunnen doen?
1: Voor de sport specifiek als in kwaliteit van de sport weer wel. Want de Russen zijn eigenlijk altijd wel echt een grootmacht geweest. Ja, ze zijn echt goed geweest. Ze hebben nu al het geld dat ze eigenlijk hadden voor het internationale tour hebben ze nu in hun eigen trainingsschema's en systemen gestopt. Dus extra toernooien gecreëerd, meer geld voor de competitie. Dus eigenlijk, ze zijn natuurlijk nu onder neutrale vlag wel al kunnen spelen. En één van beide heren is gewoon in de top 40 alweer teruggekomen.
0: Ja.
1: Dus qua niveau zijn ze wel echt goed sterk aanwezig, zeg maar.
0: Nee, ze hebben dus gewoon doorgespeeld tijdens die boycott en op een hoog niveau ook nog eens een keer, dus.
1: Ja, eigenlijk. En als sport heb ik daar wel weer respect voor. Want zeg maar, in de coronatijd hebben we natuurlijk mee kunnen maken dat je heel lang niet hebt kunnen sporten. En dat heeft echt wel een impact gemaakt bij verschillende landen of bij mij bewijzen van. Dus dat kan, is wel knap van ze. Maar ik snap ook wel zeker waarom die boycott er in het begin ook wel was weer gezet.
0: Ja, maar goed, ze hebben dat toch gedaan ondanks het feit dat ze internationaal niet mee mochten doen. Ken jij ook tafeltennissers uit Oekraïne?
1: Eentje eigenlijk. Ik moet niet zeggen dat we echt bevriend zijn. Maar ik ben natuurlijk een moederatleet. En zij ook dan, zeg maar. En zij had bewijs van het begin

0: niet.
1: Nee.
0: Maar ik vind inderdaad wel dat de WTT of ITTF, ze moeten allemaal wel zorgen voor een veilig sportklimaat. En ik hoop dat ze dat wel daar rekening mee houden allemaal.
1: Ja, en hoe moet dat als Oekraïners tegen Russen moeten spelen? Gebeurt dat eigenlijk wel? Of weet je daar iets van?
0: Internationaal weet dat natuurlijk nog niet, want dat gaat nog gebeuren.
1: Ja.
0: En ook hoe ze daar rekening mee houden. Ik heb inderdaad nog even kort gekeken wat eigenlijk nou de ITTF-statement was. Maar ik moet zeggen dat het heel zakelijk was. Ik weet wel al bij van mijn Oekraïense, die speelde dan bij zo'n club. Wat al zei, de Russen konden toen ook nog gewoon spelen. Die heeft toen van tevoren wel aangegeven aan de club. Van, nou, als ik tegen Russen speel, dan speel ik gewoon niet. En daar heeft toen de club wel rekening mee gehouden. Wat ik dan ook wel weer netjes vind. Maar ik vind het inderdaad, het is allemaal wel persoonlijk, ook net zo met de Russen, niet iedereen zal in het leeg zitten of echt een oorlogscrimineel zijn. En dat mogen inderdaad iedereen uitzoeken van of ze dat wel of niet zijn. En dan daarvan denk ik dat je kan kijken of ze kunnen spelen. Maar ja, dat zijn wel echt de organisaties die er volgens mij over gaan.
1: Ja, dus bij clubwedstrijden worden ze dan wel eens uit elkaar gehouden, hè? Kennelijk. Ja.
0: Ja, ik denk dat het wordt aangegeven door de managers die daar dan rekening mee houden of ik heb vaak een contact met de manager bij de club. Dus die gaan er dan een beetje over van hoe ze dat kunnen regelen.
1: Ja, heb je het daar wel over dan? Over dit soort, wordt daar veel over gesproken, over dit soort zaken? Gewoon onderling bij jullie?
0: Nou, eigenlijk weinig. Wat ik al zeg, van we kijken inderdaad meer naar de opstelling. En kunnen de Russen komen, ja of nee? Of komen de Oekraïners? En hoe gaat het ermee? Maar wat ik al zei, de Russen zijn in die optiek altijd al gebleven in het tafeltennis. Met wat ik al zei, met de competitie, de Champions League en dat soort dingen. Volgens mij was het wel heel even, dan wat ik al zei, een boycott van de Oekraïners, als ze even niet gespeeld hadden. Maar dat is dan het enige, eerlijk gezegd.
1: Ja. Oekraïners, jij zei net, Russen zijn goed. Zijn Oekraïners ook goed?
0: In een minder stadium. Ze kunnen echt wel gewoon goed tafeltennis. Ze zijn altijd gewoon degelijk geweest. Vooral het Midden-Oosten zie je gewoon dat tafeltennis is wel gewoon een van de sporten. Niet de hoogste sporten, maar wel de sporten.
1: Ja.
0: Maar de Russen hebben dat altijd wel weten te pakken.
1: Ja. Je speelt nu voor een club uit Kroatië, hè?
0: Dat is mijn transfer, inderdaad. Ik heb afgelopen twee seizoenen in Oostenrijk gespeeld en ik ga nu naar Kroatië toe.
1: En ga je daar ook echt wonen?
0: Nee, gelukkig niet.
1: Nou ja.
0: Wat ik zei, ik ben ook moeder.
1: Ja.
0: En ik probeer altijd wel, ook mijn privé en mijn sport, mijn werk, eigenlijk een goed balans te zien.
1: Maar je woont in Nederland en dan kan je toch voor een club uit Kroatië spelen.
0: Ja, klopt. Maar dan komt ook, de WTT-tour is gewoon, je kan gewoon 1 à 2 toernooien per maand spelen als je zou willen. En daaromheen nog competitie. Dus echt, de tour gaat maar door. Dus het is altijd weer overwegen van waar is handig om te zijn en om te trainen. Dus je bent wel vaak met een individueel programma bezig om te kijken hoe past het team daarin, zoals het Kroatisch team of het Nederlands team.
1: Ja, oké. Maar goed, je speelt voor een club uit Kroatië binnenkort. Verwacht je dan ook een Russische tegenstander binnenkort?
0: Ja, dat zou best kunnen. Volgens mij in een Spaanse club speelt er een Russisch en een Italiaans ook. Welk als zij afgelopen seizoen ook al tegen gespeeld. Dus dat zou best wel weer kunnen, ja.
1: Oké, nou, heel veel sterkte en dankjewel. Britt Eerland, de Nederlandse kampioen tafeltennissen. En ik ga meteen door met het volgende onderwerp. Want bij mij in de studio zit Koert Davidsen. En hij maakte een documentaire over zijn broer, de schilder Bart Davidsen, vorig jaar al. Maar hij wordt vanaf morgen iedere dag tijdens World Pride in Amsterdam vertoond. Ook zullen de schilderijen van Bart Davidsen worden tentoongesteld in het gebouw van de HIF-vereniging. Goedenavond. Ja, de expositie is vandaag officieel geopend voor genodigden. Hoe was dat?
2: Nou, het was heel druk en hele mooie, enthousiaste reacties.
1: Ja, ja, op de kunst ook.
2: Op de kunst.
1: Ja, vooral op de kunst.
2: Ja, vooral op de kunst, ja.
1: Ja, maar die documentaire hebben natuurlijk heel veel mensen inmiddels misschien gezien. Ja. Jouw broer Bart was homoseksueel, is in 1986 in Amsterdam aan AIDS overleden. Ja. Hij was toen 28, jij was 1,5 jaar jonger. Mm-hmm. Wat zijn jouw herinneringen aan die tijd?
2: Ja, kijk, ik had een ander leven. Ik woonde in Rotterdam.
1: Ja.
2: En ik hield me... Kijk, Bart was naar de Sint-Joost-academie gegaan.
1: Hij was in Breda.
2: Hij was als schilder opgeleid. En ik ben hem daarna gevolgd naar dezelfde academie.
1: Jij ook. Jullie waren allebei artistiek. Jullie kwamen uit een Zeeuws tuindersgezin, hè?
2: Ja, klopt. Ja, maar wel altijd weer artistiek. En, en ik heb me dan richting fotografie en film ontwikkeld.
1: Ja.
2: Dus daar hield ik me mee bezig.

0: bezig.
1: Ja, je wist eigenlijk niet zo goed wat voor leven hij leidde.
0: Niet echt, nee. We groeiden wel iets meer naar elkaar toe toen hij in Amsterdam woonde. Ik hielp hem ook af en toe. Dan moest hij een trailer maken voor het eerste homofilmfestival. En toen vroeg hij mij om te helpen. Maar hoe zijn leven er echt uitzag, dat wist ik ook niet. Nee.
1: Dat weet je nu wel.
0: Dat weet ik nu wel, ja.
1: Hoe zag het eruit?
0: Nou, hij stortte zich behoorlijk in het uitgaansleven. Hij bezocht darkrooms en hij bezocht plekken waar hij andere mannen kon ontmoeten.
1: Ja. En dat is hem. Nou ja, dat is natuurlijk ook een reden dat hij dat virus heeft opgelopen. Ja. Waarom wilde jij nu of die documentaire over hem maken?
0: Ja. Ja, ik heb wel plannen gehad om hem eerder te maken. Maar dan dacht ik weer van, nou, ja, wat moeten andere mensen met zo'n privéverhaal? En ik kon ook niet goed de goede vorm vinden of een goede ingang vinden om het verhaal te vertellen. En misschien heb ik de tijd nodig gehad om wat meer afstand ervan te nemen.
1: Ja, dat is flink wat jaren.
0: Ja, precies. Ja, ja en toen op een gegeven moment dacht ik, inderdaad, ik denk dat het 10 jaar terug was, dat ik dacht van, nou, nu moet ik echt doorpakken.
1: Ja.
0: En toen heb ik het opgestart.
1: Nou ja, je wilde misschien ook nog mensen spreken die hem in die tijd goed gekend hebben.
0: Zeker, ja.
1: En die leven nu nog.
0: Die leven nog, ja. Nee, want dat was wel een van de uitgangspunten. Dus ik wilde een documentaire maken met alleen mensen die hem gekend hebben.
1: Ja. Kun jij de kunst beschrijven die hij in de laatste fase van zijn leven maakte?
0: Ja. Ja, dat waren schilderijen die behoorlijk realistisch zijn. Maar ze zijn niet. Ze zijn ook wel met bepaalde lef gemaakt. Kijk, het is niet Piet Luttig nauwkeurig. Dus het is ook best wel grof. Maar het is
1: stoer.
0: Maar het is stoer, inderdaad, ja.
1: Ja.
0: Ja, en het zijn schilderijen. Het is een serie van 8 schilderijen van jonge mannen. En ze staan allemaal en ze kijken je aan. En ze staan allemaal op wat donkere, steegachtige locaties.
1: Mm-hmm.
0: Maar goed, dat is ook weer zo'n aspect. Ik heb altijd gedacht, schilderijen van jonge mannen. Hele mooie, echt ja. Hele mooie schilderijen. Maar door het maken van die film ben ik ook achtergekomen dat ze een heel andere connotatie hebben. Het zijn jonge mannen die op zoek zijn en die smachten en contact willen leggen met andere mannen.
1: Maar ook jongens die zich prostitueerden?
0: Ja, er is één specifiek schilderij waar een vriend van Bobby heeft. Dus Bobby is dat, die heeft daarvoor.
1: Geposeerd?
0: Geposeerd, ja, sorry. Ja. En die vertelde inderdaad. Ja, ze wilde echt inderdaad een prostituee neerzetten.
1: En vonden jouw ouders die kunst mooi?
0: Ja, vonden ze heel mooi.
1: Ja?
0: Maar die hebben dat ook nooit geweten. Kijk, dit schilderij heeft jarenlang boven hun bank gehangen. Maar het was een schilderij van een mooie, leuke, jonge man.
1: Ze wisten wel dat jouw broer homoseksueel was.
0: Ja.
1: Ja. Maar ze wisten niet dat dat een bepaald soort man was dan misschien?
0: Nee.
1: Nee. Want ik heb de documentaire gezien, of in ieder geval een groot stuk eruit. Mm-hmm. Jouw ouders waren heel kerkelijk.
0: Ja.
1: En toch heel accepterend naar je broer.
0: Ja, nee, dat klopt. Dat is zo, ja. Ja. Dus ze hadden ook geen probleem mee. En ze bezochten hem ook regelmatig in Amsterdam. Maar goed, mm-hmm. Bart hield hun ook wel weg uit de wereld waarin hij leefde. Ze zijn bijvoorbeeld nooit bij hem in het. Hij woonde in een kraakpand, daar zijn ze nooit geweest.
1: Nee. Was hij destijds al bekend? Was hij, laten we zeggen, hadden ze grote verwachtingen van hem als kunstenaar? Weet je niet.
0: Nou, ik denk. Nee, dus in de wereld van de schilderkunst was hij niet bekend.
1: Niet?
0: Nee. Kijk, er was een grote groep veel jonge mannen die enorm aan de weg timmerden. Ja, hij was daar helemaal niet mee bezig. Hij was in zijn atelier was hij aan het werk. En dat is wat hij deed. En Dat een vriend van hem zei van je moet eens een keer gaan exposeren. En die heeft toen een expositie voor hem georganiseerd. En dat is eigenlijk de enige reden dat hij een expo heeft gehad.
1: Maar hij had wel talent volgens mij.
0: Ja, zeker.
1: Tenminste, ook in die film laat je ook tekeningen zien die hij maakte toen hij veel jonger was thuis. En dan dacht ik, nou ja, het talent spat er wel vanaf.
0: Ja. Ja, nee, dat ben ik ook weer door die film ben ik dat jeugdwerk weer opnieuw gaan bekijken. En dacht, ja, hij was echt heel goed.
1: Hij kon echt wel wat.
0: Ja. Nee, dat klopt.
1: Je hebt ook iets volgens mij goed willen maken, hè, ten opzichte van hem. Ja. Door nu hem opnieuw in de belangstelling te plaatsen met die film en met die expositie.
0: Ja.
1: Je hebt het idee dat je destijds dat je hem toch in die steek hebt gelaten.
0: Ja.
1: Mag ik dat zo zeggen?
0: Ja, of in ieder geval dat ik hem. Kijk, het meest pijnlijke is dat, en dat daar gaat de film over, is dat ik niet heb gesproken op zijn begrafenis.
1: Ja.
0: Omdat goed, de kerk nam dat over en er was helemaal geen ruimte om dat te doen. Ja, en alles wat ik op de begrafenis had willen zeggen, dat doe ik wel nu met deze documentaire.
1: Ja, en ook, laten we zeggen, het feit dat je zo moeilijk iemand bij durfde te staan destijds, ja. Omdat er nog zo weinig bekend was over die ziekte. Dat was ook allemaal omgeven met een soort angst en mysterie,
0: zeker.
1: Toch?
0: Ja, zeker. Ja, ja, en dat vertelden die jongens in de documentaire ook. Er werd heel weinig over gesproken.
1: Dat is nog wel misschien het. Ja, tenminste, dat trof mij in die film, die enorme zwijgzaamheid.
0: Ja.
1: Iedereen wist het allemaal wel, maar het werd niet benoemd.
0: Nee, en het werd niet uitgesproken. Nee. Maar ook in het ziekenhuis waar hij in de laatste 10 dagen van zijn leven gelegen heeft. Ja, pas de 3 dagen voordat hij overleed namen de artsen het woord aids in de mond.
1: Toen pas. Hij toen was pas. Ook, begreep ik, een van de eerste slachtoffers.
0: Ja.
1: Is dat zo?
0: Ja, kijk, hij zat wel in die eerste golf. En in die vriendengroep was hij de eerste.
1: Ja. Ja. Die documentaire wordt ook in andere landen vertoond, hè?
0: Ja.
1: Dat moet je toch wel goed doen.
0: Ja, dat is fantastisch, ja. Nee, we hebben dus een vertoning in Bangkok gehad.
1: Ja. Ja. Oké. Hé, dank je wel voor je verhaal. Mensen die denken, hier wil ik meer van weten, die kunnen woensdag 5 augustus luisteren naar Nooit meer slapen. Dus in de nacht van woensdag op donderdag een uur lang over de film die je hebt gemaakt over broer Bart en over jullie band. Dank je wel voor je komst.
0: Graag gedaan.
2: Het is 11:55.
1: Illusionist Hans Klok heeft vanmiddag de belangrijke Fred Kaps Award gekregen voor zijn bijdrage aan de goochelwereld in zijn lange carrière. Goedenavond, Hans Klok.
3: Ja, goedenavond, Mieke.
1: Gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel. Ja. Ja, dat was wel een grote verrassing.
1: Ja, en een hele eer. Wat vind jij de beste goocheltruc van Fred Kaps?
3: De allerbeste goocheltruc van Fred Kaps is de truc met het zout. Een zoutvaatje zout keert hij om. Hij leegt het zout in zijn handen, dan laat hij het verdwijnen. En dan tovert hij het zout weer terug. Alleen het stopt nooit meer. Dus het eindigt met bergen zout op toneel. En dat is zo fantastisch hoe hij dat doet. Hij heeft het ooit nog eens bij Mies Bouwman gedaan in een wensprogramma. Dat een mevrouw die vroeg van, ik wil dat Fred Kaps die truc doet, maar zijn mouwen gaan we er eerst afknippen. De mouwen werden er afgeknipt en toch ontstond die berg zout. Dat is absoluut mijn favoriet. En voor de luisteraars, kijk gewoon op YouTube. Het staat er heel vaak op. Ja.
1: En weet jij hoe hij het deed?
3: Hoe hij het deed? Hij deed dat goed.
1: Nee, maar ken jij het geheim achter die truc?
3: Ja, zeker. Ik ken het geheim. En ik heb het eigenlijk uit respect voor Fred Kaps nooit gedaan.
1: Okay.
3: Maar misschien dat ik dat later in mijn leven nog eens als een hommage zal brengen. Ja. Maar,
1: heb je wel elementen van Fred Kaps later gebruikt in jouw illusies?
3: Ja, in mijn illusies, ik ben natuurlijk een echte illusionist.
1: Ja.
3: Maar ik ben ook heel verliefd op het handwerk. De kunst van het manipuleren, zo noemen we dat in onze wereld. De vingervlugheid. En dan zeker wat ik met speelkaarten en dat soort dingen doe. Heb ik zeer zeker goed naar Fred Kaps gekeken. Alleen mijn presentatie is wat anders. Ik doe dat ik het allemaal beheers, dat ik de meester ben. Bij Fred Kaps overkwam hem van alles. Hij deed bijvoorbeeld zijn kaartenmanipulaties. En er verscheen ineens een kaars in zijn handen. En dacht, ja, wat moet ik daarmee? Nou ja, stop maar een brandende kaars, stop maar in mijn broekzak. Weet je, hij kon ook heel goed acteren.
1: Nou, misschien komt er ooit nog eens een Hans Klok Award. Dat zou zomaar kunnen. Dank je wel, hè.
3: Wie weet.
1: Ja, dag. Dank je wel, Hans Klok.
3: Dank je wel.
1: Ja, en daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Het Oog. Straks wat blijft. En morgen zit Chris Keijne hier. Dag.

0: stemherkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen. En in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
8: NPO Radio 1.
9: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlak verwoest van 50.000 hectare. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Er is een aardbeving gevoeld in Sappemeer in Groningen. De beving was iets na 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. In de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks. Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
1: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

Ontvang jij de programmanieuwsbrief van Omroep West al? Elke maand het laatste nieuws over programma's, acties en evenementen van Omroep West in je mailbox. Je mist niets meer met de programmanieuwsbrief. Even naar omroepwest.nl/nieuwsbrief en schrijf je snel in.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Het zegt een Spaanse minister. Er is een gebied verwoest van zo'n 50.000 hectare. Ávila wordt dinsdag verklaard tot zwaar getroffen gebied, meldt premier Sanchez. Daardoor wordt het verlenen van financiële steun makkelijker, net als hulp bij de wederopbouw. Intussen wordt er ook nog steeds geblust in Frankrijk. President Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Het gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Het gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is zijn 5e toerzege. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: avond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien? En waarom? Nou, zet het allemaal even een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: natuurlijk wel gepest op school.
1: En dat heeft je hele jeugd zo geduurd?
0: Ja, zeker.
2: Spullen wat je nodig hebt voor school, zoals potloden, kleurpotloden, gummen, stiften, pennen. En ik had dat niet.
3: Geldzorgen. Niemand wil ze, maar hoe ga je ermee om?
4: Op het moment dat je uitlegt waarom, dan weten ze ook van, oh, het is niet omdat ik het niet mag. Het is omdat het er niet is.
3: Je ziet het in Mijn Geld Zorgen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Lars Melietse met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land, zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlakte verwoest van 50.000 hectare. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg meerdere tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.